Zou ik nu niet zeggen wat ik straks wel doe? Als iedereen het hoort, behalve jij. Je bent me veel te veel waard om dat te missen. Sommige dingen zijn te kwetsbaar voor de gillen van de tijd. Dat wie het weet mag het zeggen, voor dit moment ben ik het. Omdat ik zie dat tekens van een tijd een doel niet mis. Dat ik denk soms bij elk telefoontje, nou dat is het. Misschien

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 3 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Op het vliegveld van Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkel Amazon doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan. De Boeing 767 raakte daarbij meerdere voertuigen. 5 mensen zijn overleden, 5 anderen raakten gewond. Op beelden is te zien dat er veel zwarte rook uit het vliegtuig komt. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami werd stilgelegd. Inmiddels zijn 2 van de 4 landingsbanen weer open. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ging zaterdagavond mis tijdens een religieus festival in de stad Temascalchingo. Een voorraad vuurwerk ging af in een magazijn toen veel mensen zich hadden verzameld om de vuurwerkshow te bekijken. In Duitsland heeft de rechtsradicale AfD zoals verwacht de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen. Volgens de prognoses kreeg de partij zo'n 44% van de stemmen. De christendemocratische CDU halveerde en komt uit op zo'n 18%. De SPD lijkt op de 3e plaats te eindigen. Later vannacht wordt een voorlopige uitslag verwacht. De opkomst was de hoogste sinds de Duitse eenwording in 1990. De AfD in Sachsen-Anhalt is door de Veiligheidsdienst aangemerkt als extremistisch. De Amsterdam City Swim heeft zondag een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Zij maakten een tocht van 2 kilometer van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum en lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel. Het weer, vannacht veel bewolking en lokaal een bui. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Vanaf de ochtend zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 21 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 4 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. AfD heeft de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen, maar haalde net niet genoeg stemmen om alleen te regeren. De rechtsradicale Duitse partij kan rekenen op 39 van de 83 zetels in het deelstaatparlement. Toch is een AfD-regering niet uitgesloten. Het populistische BSW haalde onverwacht de kiesdrempel en heeft eerder gezegd de AfD aan de macht te willen helpen. De uitslag wordt in Berlijn een historisch keerpunt genoemd. De christendemocratische CDU halveerde in Sachsen-Anhalt en komt uit op zo'n 18%. Bij de vliegtuigcrash op de luchthaven van Miami zijn 5 mensen omgekomen. 5 anderen raakten gewond. Het ging mis toen een vrachtvliegtuig van Amazon doorschoot op de landingsbaan en daarna in een weiland tot stilstand kwam. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami werd even stilgelegd, maar inmiddels zijn 2 van de 4 landingsbanen weer open. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ging zaterdagavond mis tijdens een religieus festival in de stad Temascalchingo. Een voorraad vuurwerk ging af in een magazijn toen veel mensen zich hadden verzameld om de vuurwerkshow te bekijken. De Amsterdam City Swim heeft zondag een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Ze maakten een tocht van 2 kilometer van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum en lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel. Het weer, vannacht veel bewolking en lokaal een bui. Het koelt af naar een graad of 14. Vanaf de ochtend zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 21 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 5 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. AfD heeft de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen, maar haalde net niet genoeg stemmen om alleen te regeren. De rechtsradicale Duitse partij kan rekenen op 39 van de 83 zetels in het deelstaatparlement. Toch is een AfD-regering niet uitgesloten. Het populistische BSW haalde onverwacht de kiesdrempel en heeft eerder gezegd de AfD aan de macht te willen helpen. De uitslag wordt in Berlijn een historisch keerpunt genoemd. De christendemocratische CDU halveerde in Sachsen-Anhalt en komt uit op zo'n 18%. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ging zaterdagavond mis tijdens een religieus festival in de stad Temascalcingo. Een voorraad vuurwerk ging af in een magazijn toen veel mensen zich hadden verzameld om de vuurwerkshow te bekijken. Bij de vliegtuigcrash op de luchthaven van Miami zijn 5 mensen omgekomen. 5 anderen raakten gewond. Het ging mis toen een vrachtvliegtuig van Amazon doorschoot op de landingsbaan en daarna in een weiland tot stilstand kwam. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami werd even stilgelegd, maar inmiddels zijn 2 van de 4 landingsbanen weer open. De Amsterdam City Swim heeft zondag een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar, toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Ze maakten een tocht van 2 kilometer van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum en lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel. Het weer, veel bewolking, hier en daar een bui. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Vanaf de ochtend zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 21 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 6 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. AfD heeft de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen, maar haalde net niet genoeg stemmen om alleen te regeren. De rechtsradicale partij kan rekenen op 39 van de 83 zetels in het deelstaatparlement. Toch is een AfD-regering niet uitgesloten. Het populistische BSW haalde onverwacht de kiesdrempel en heeft eerder gezegd de AfD aan de macht te willen helpen. De uitslag wordt in Berlijn een historisch keerpunt genoemd. De christendemocratische CDU halveerde in Sachsen-Anhalt en komt uit op zo'n 18%. De scheepvaart in de straat van Hormuz is dit weekend weer bijna helemaal stilgevallen na aanvallen van de VS en Iran over en weer. Zaterdag voeren er 2 schepen door de zeestraat. Gisteren waren dat er 6. De afgelopen 10 dagen komt het gemiddelde per dag daardoor op 10, zegt een expert. En dat is het laagste aantal sinds mei, toen de oorlog nog volop woedde. Bij het vliegveld van Miami zijn 5 mensen omgekomen toen een vrachtvliegtuig doorschoot bij de landingsbaan. Het toestel van Amazon raakte vervolgens een aantal voertuigen en kwam daarna tot stilstand in een weiland. Wat er precies misging, wordt nog onderzocht. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ging zaterdagavond mis tijdens een religieus festival in de stad Temascalcingo. Een voorraad vuurwerk ging af in een magazijn toen veel mensen zich hadden verzameld om de vuurwerkshow te bekijken. De Amsterdam City Swim heeft zondag een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Het weer, vooral in het noordoosten, bewolkt en daar kan ook een bui vallen. Op de meeste plekken blijft het droog en is de zon er ook regelmatig bij. Het wordt een graad of 22 aan de kust, in het binnenland 25 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Alles. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV. En wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijd zijn van 7 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. De radicaalrechtse AfD heeft in Duitsland geen absolute meerderheid behaald bij de verkiezingen in de deelstaat Sachsen-Anhalt. Met 44% van de stemmen krijgt de partij 39 van de 83 zetels in het deelstaatparlement. Lijsttrekker Siegmund zegt dat er geschiedenis is geschreven.
2: Uw vrienden, deze avond heute is historisch. We hebben geschichte geschreven. We holen ons unser Land zurück. Es beginnt hier in Sachsen-Anhalt. 45% plus X.
1: In Berlijn wordt de uitslag een historisch keerpunt genoemd. Door Amerikaanse en Iraanse aanvallen is het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz weer bijna helemaal stilgevallen. Zaterdag voeren er 2 schepen door, gisteren 6. Gemiddeld komen er 10 schepen per dag door de zeestraat. Dat is het laagste aantal sinds mei. Grimeur Arjen Tuyten heeft een Emmy Award gewonnen voor zijn medewerking aan de medische tv-serie De Pit. De Nederlander maakte een realistisch model voor een keizersnede. Tuyten werkte al tientallen jaren als grimeur in Hollywood. Hij werd in het verleden 2 keer genomineerd voor een Oscar. De Amsterdam City Swim heeft gisteren een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. En de sfeer zat er goed in.
3: We zijn aan het zwemmen voor een vader van een vriendin van ons. En we gaan niet lullen, maar we gaan lekker poetsen in dat water. Dus we gaan ze helemaal gek maken. Toch jongens?
1: Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Ze maakten een tocht van 2 kilometer van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum. En lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel. Het weer, naast wat wolkenvelden, vandaag flinke zonnige periode. Aan zee wordt het 20 tot 23 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Vanavond raakt het vanuit het westen bewolkt. Morgen is het regenachtig en dan wordt het hooguit 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het midden van het land rijdt het verkeer langzaam op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort. Door werkzaamheden tussen Apeldoorn-Zuid en Kootwijk 6 kilometer met 10 minuten vertraging. Verderop op de A1 richting Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken 10 minuten vertraging in 4 kilometer file. En op de A50 van Arnhem naar Oss tussen knooppunt Valburg en Ravenstein langzaam rijden over 8 kilometer met 5 tot 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg.

0: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Bakkerij Jonker.
1: De ochtendspits wordt mede mogelijk gemaakt door installatiebedrijf TMI Bos het Harde.

I Want Your Back in plaats van Jackson 5. Goedemorgen, het is alweer maandagmorgen, het weekend alweer voorbij. Het is vandaag de 7e van de septembermaand en dit is weer de ochtendspits. Ja, alweer het weekend voorbij. Wat gaat er snel, hè, zo'n weekend? Vooral als het een beetje mooi weer is, dan gaat het bijzonder snel. En dan is de werkweek alweer begonnen. Ja, alweer maandagmorgen. En we zijn weer bij je. Goedemorgen. En wat gaan we zowel deze morgen doen? Nou, we gaan kijken naar de dag van ook het weer. Pakken er uiteraard ook weer bij. Ook de verkeersinformatie, de gebeurtenissen van de dag en de verjaardagskalender. Die staat er weer klaar. Dus dat betreft staat alles weer klaar. De muziek staat in de playlist, dus we gaan beginnen.

Standing on the Inside, in plaats van Full House en daarvoor die plaats van Boney M. We gaan kijken naar de dag van, ja, elke dag is weer een dag van en vandaag natuurlijk ook. Het is vandaag de 7e van de septembermaand en vandaag de internationale dag van de ziekte van Duchenne. En ook de internationale dag van de politiesamenwerking en de internationale dag van de schone lucht.

0: van oud, goud van oud.
1: Goud van oud en hits in je eigen taal.
0: Bij Dries Smit hoor je het allemaal.
1: Allemaal.

Edison Lighthouse met Love Grows. Het was de plaat uit 1970. En daarvoor de Tacalona's met De Grote Heide. Ja, vandaag de dag van de schone lucht. Ja, dan komen we bij de natuur terecht. En dan gaan we naar De Grote Heide. Ja, dan gaan we kijken naar de verjaardagskalender. Zijn er al bekende Nederlanders vandaag jarig? Nou, er staan er vandaag wel een paar op. En beginnen bij Jan. Jan Groenendijk is een Nederlandse dammer. Is vandaag 28 jaar geworden. En Dominique Rijpma van Hulst. Ja, een Nederlandse zangeres. En wie is dat dan? Dat is Do. Ja, de zangeres Do. En is ook presentatrice trouwens. Is vandaag 45 jaar geworden. En wie staan er vandaag nog meer op? En Peter Heerschop is een Nederlandse cabaretier, maar ook acteur. En ook televisieprogrammamaker. En ook schrijver is vandaag 66 jaar geworden. En Carla Honing is een Nederlandse televisiepresentatrice. Is vandaag 69 jaar geworden. En dat waren de jarigen die hier staan op de kalender voor vandaag. Iemand die vandaag ook jarig is, ja, is geen Nederlander, maar wel een zangeres, is Gloria Garner. Is vandaag alweer 77 jaar geworden. We gaan een plaat draaien van Gloria.

Voyage, ja, zo heet het plaat, hè. Een plaat uit 1987 en daarvoor de gejarige Gloria Garner. En Gloria Garner is al vandaag, wat had ik alweer gezegd, is vandaag alweer 77 jaar geworden. Ja, zo staat het hier. We gaan kijken naar de programmering van de Loco. Wat kun je vandaag horen op Loco FM? Nou, wij zijn bij je tot 9 uur. Dan vanaf 9 uur tot en met 12 uur Mannetje van de Radio. Natuurlijk met Willem van den Belt. Van 12 tot 2 uur Broodjebal, een vers broodjebal met Albert Vierhuis. En van 2 tot 4 uur de muziekleus in de middag met Albert Leusing. Van 4 tot 5 uur Vrouwenmagazine met Anja van Boven. En van 5 tot 6 uur door met Diesmer Potstein. En van 6 tot 8 uur de Luc Box met Luc van den Berg. Van 8 tot 10 uur de Locomotief, de non-stop hits. En dan van 10 tot en met 12 uur Loco's muziekschouw. Want het is een herhaling van zaterdagavond met Herman Zielhuis.

0: Altijd goed en altijd leuk. In plaats van kajak, ik mag het graag draaien. We gaan kijken naar het
1: weerbericht.
0: Even kijken wat het weer allemaal gaat doen. Nou, vanochtend wisselen perioden met zon en wolkenvelden elkaar af. Het is droog en om 9 uur is het 15 tot 19 graden. En de wind is zwak of matig en waait uit het zuiden. Nou, vanmiddag draait de wind van zuid naar zuidwest. En trek wat aan. Landinwaarts is de wind veelal matig en aan de zee vrij krachtig. Het weerbeeld bestaat uit een mix van wolken en zon. En waarschijnlijk blijft het overal droog. Er zijn flinke temperatuurverschillen. Het wordt zo'n 20 tot 23 graden vlak aan zee. 24 tot 26 graden in Rotterdam, Utrecht en in Zwolle. Dus ook in Wezep en Oldebroek en ook in Oosterwolde. En tot 27 graden tot lokaal 29 graden in Limburg en langs de oostgrens. Tot zover het weer voor vandaag. Straks pakken we het weer erbij voor van de aankomende dagen. Ja, voor de aankomende dagen. Maar eerst gaan we een plaat draaien van iemand die geboren is op deze datum. Op 7 september. En dat is Buddy Holly.

Buddy Holly, ja, geboren op deze datum, op 7 september, was in 1936 en overleden op 3 februari 1959. Hij was toen nog maar 22 jaar, Buddy Holly. We gaan kijken naar het weer voor de aankomende dagen. We pakken dinsdag, woensdag en donderdag erbij. Nog morgen een grijze dag. Het wordt dan 17 graden met een windkracht 3 uit het zuidwesten en een kans op een bui, 4 mm staat erbij. Woensdag 17 graden, wel een zonnetje erbij. Af en toe ook bewolking, wel een kans op een buitje, 2 mm staat erbij. En een windkracht 3 uit het westen. En donderdag blijft het droog, 19 graden. Met een windkracht 3 uit het west-zuidwesten. Kijken we naar de weercijfers. Vandaag een weercijfer 9, morgen een 7. En donderdag een weercijfer 9. En woensdag een weercijfer 9 en donderdag een weercijfer 9. Tot zover het weer voor de aankomende dagen. En straks de verkeersinformatie van de ANWB. Maar eerst een plaat van Mark Olmand.

0: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het midden van het land staan files op de A50 Arnhem richting Oss tussen knooppunt Valburg en Ravenstein 10 kilometer met een kwartier vertraging. En 50 Emmeloord richting Zwolle tussen Kampen Noord en knooppunt Hattemerbroek 4 kilometer file met zo'n 10 tot 15 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Het is ochtend. De koffie pruttelt. En jij staat in de file. Geen zorgen.

Stephanie Maals. We gaan kijken naar de gebeurtenissen van de dag. Wat is er gebeurd op dezelfde datum als vandaag, maar dan in het verleden. 1944, bij Vlissingen woedt de heerste storm ooit in Nederland gemeten. Meer dan een uur, windkracht 12, met een gemiddelde snelheid van 126 km per uur, was in 1944. En 2015, RTL Nederland start met haar vijfde openbare televisiezender, RTL Z. En 1966, de Schiphol-tunnel wordt opengesteld. En nog een berichtje uit 1968, de VARA zendt de laatste aflevering uit van de serie Ja Zuster, Nee Zuster. Gebeurde in 1968 op deze datum.

0: Head Over Heels, een plaat van ABBA. Straks na dit programma, dus na 9 uur, weer Mannetje van de Radio met Willem van den Belt. En wat heeft Willem van den Belt zo wel in zijn programma? Nou, we kijken weer op de pagina van Albert Vierhuis. Wat heeft hij daar opgezet? Nou, Mannetje van de Radio met Willem van den Belt. Je hoort weer alle schijven weer voorbij komen van diverse radiostations die toen op de Noordzee lagen. En je kunt er tijdens het koffieuurtje tussen 10 en 11 uur is dat weer twee mooie waardebonnen winnen te waarde van €200. Nou, wat zijn dan die schijven waar Albert het over heeft? Van de diverse stations die toe op de Noordzee lagen. Dat is onder andere dit.
1: Look out! Doedelschijf!
2: Hoera! Ik ben
1: Doedelschijf!
0: The Air That I Breathe heeft trouwens te maken met de schone luchtdag van vandaag. Dus de dag van de schone lucht. En heeft hij deze plaat uitgezocht? Nou, wel toepasselijk, hè? De Hollies waren dat. En wat heeft hij nog meer? Dit.
3: En dit is de nieuwe alarmschijf.
4: It's so loud, baby, it's the guitar man.
0: Red met de Guitar Man. Ook weer zo'n leuke plaat. Een echte alarmschijf.

0: Jody Siffrey met The I Must Be Love. Ook zo'n lekkere plaat. Lekker terug in de tijd. Wat heeft hij nog meer? Dit.
1: Mi amigo's lieveling.
0: De opera van de Dizzyment Band. Dat dus Miyamiko's lieveling. Dat allemaal dus bij Mannetje van de Radio straks na 9 uur te horen hier op Loco FM. We gaan er weer richting 8 uur. Dat betekent alweer bijna het einde van het eerste uur. We gaan de instrumentale plaat nog wel draaien. En doen we dit keer met I Don José. Het is een instrumentale plaat van de Vader Abraham Show Orkest. En nog een plaat van de Nits met The Train.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 8 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. De radicaalrechtse AfD heeft geen absolute meerderheid behaald bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. Met 44% van de stemmen krijgt de partij 39 van de 83 zetels in het deelstaatparlement. Mogelijk is een AfD-regering toch mogelijk, zegt correspondent Charlotte Waaiers.
2: Nu ziet het er toch ietsje anders uit, want er is één partij, de populistische Bund des Sahra Wagenknecht, die net wel de kiesdrempel heeft gehaald. En zij lijken wel bereid om de AfD aan de macht te helpen. Maar ja, hoe die samenwerking er dan precies zou moeten uitzien, dat blijft onduidelijk.
1: Landelijke politici zien de uitslag in Sachsen-Anhalt als een historisch keerpunt. In Indonesië zijn opnieuw veel vluchten geschrapt in verband met de uitbarsting van de vulkaan Anak Krakatau. 7 luchthavens, waaronder 2 bij Jakarta, zijn dicht vanwege de aswolken. 2300 vluchten zijn geannuleerd, vertraagd of omgeleid. Het Indonesische ministerie van Transport zegt dat 270.000 reizigers getroffen zijn. Door Amerikaanse en Iraanse aanvallen is het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz weer bijna helemaal stilgevallen. Zaterdag voerden er 2 schepen door, gisteren 6. Gemiddeld komen er 10 schepen per dag door de zeestraat. Dat is het laagste aantal sinds mei. In Gaza heeft de Palestijnse Rode Halve Maan sinds het staakt het vuren bijna een jaar geleden nog niet eerder zo weinig noodhulp binnengekregen. Israël staat nog amper hulp toe in het gebied. Aan alles is een tekort, zegt de zusterorganisatie van het Rode Kruis. Maar er zijn meer zorgen.
3: En de mensen leven constant in angst en stress. Er zijn nog steeds natuurlijk bombardementen. Daar groeien kinderen nu al jaren mee op. En de herfst komt eraan. En dan is het ook daar koud, nat, ziektes. Dus daar maken we ons enorme zorgen om.
1: Het Rode Kruis wil dat Nederland samen met andere EU-landen Israël oproept om toegang te geven tot het gebied. Het weer, naast wat wolkenvelden vandaag, flinke zonnige periode. Aan zee 20 tot 23 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt op de meeste plaatsen vrij normaal. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam, daar rijdt het verkeer langzaam tussen Stroe en Hoevelaken 7 kilometer met 10 minuten vertraging. A1 verderop richting Amsterdam tussen Hoevelaken en Amersfoort West 4 met daar nog eens 10 minuten op onthoud. A50 Arnhem richting Os tussen knooppunt Valburgen en Ravenstein langzaam rijden over 12 kilometer met een kwartier vertraging. En op de N50 Emmeloord richting Zwolle tussen Kampen Noord en knooppunt Hattermerbroek 5 kilometer file. De vertraging is ruim een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
6: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 3133.

0: uur wordt mede mogelijk gemaakt door Bakkerij Jonker.
1: De ochtendspits wordt mede mogelijk gemaakt door installatiebedrijf TMI Bos het Harde.

Tatsi, Johan de Praat van AHA. Goedemorgen, welkom terug bij de tweede uur alweer van de ochtendspits op Loco en Loe FM op de vroege maandagmorgen. Ja, vandaag alweer 7 september. En wat gaan we dit uur doen? Nou, we gaan kijken naar de dag van. Ook het weer pakken we er uiteraard ook weer bij. Ook de verkeersinformatie en ook de dagrecords. En qua muziek weer leuke platen in de playlist staan. Ik zie je platen uit 1975, 86, 67 zelfs nog een keer. En 75 dus. We gaan weer genieten. We gaan beginnen.

De Shoop Song. Ja, het was een plaat van Cher uit 1991. We gaan kijken naar de dag van. Elke dag is weer een dag van. En vandaag natuurlijk ook. Het is vandaag de internationale dag van de ziekte van Duchenne. En ook de internationale dag van de politie samenwerking. En de internationale dag van de schone lucht.

You Can Change That, in plaats van Ray Parker Jr. We gaan kijken naar de programmering van de Lou. Wat kun je vandaag horen op Lou FM? Nou, wij zijn bij je tot 9 uur. Dan vanaf 9 uur tot en met 11 uur Studio Elburg. En van 11 tot 12 uur de derde helft met Egbert Bos met EB. En van 12 tot en met 2 uur middagmatinee ook met EB. Van 2 tot en met 6 uur muziekcarousel de non-stop hits. Dan wat wij willen weten met Rob de Koning en Egbert. Van 6 tot 7 uur orgeruur moet ik zeggen. Ja, met Maarten Seibel. Van 7 tot 8 uur is dat. En van 8 tot 9 uur van aard tot eeuwigheid. Van 9 tot 10 uur tutu. Met Harry Hollander en Adriaan Bruining te missen. Als dat wel doorgaat, want zag ik dat ook bij de loco's daar staan. Nee, daar staat het niet op. Dus ik neem aan dat dat dan ook niet doorgaat bij de Lou. Maar dat wachten we even af. En dan van 10 tot 11 uur nachtgedachten met Herman Diepens. Tot zover de programmering van Lou FM.

Terug naar het jaar 1967. Een hele en terug in de tijd. Met Kate West. Ik kreeg nog een berichtje binnen uit Nunspeet. Afgelopen vrijdag zijn 3 meisjes op de school in Nunspeet, in de Filipijnen is dat, onwel geworden. Uit onderzoek kwam naar voren dat het kwam door te veel koolstofdioxide. En vandaag is de school daar gesloten. Dus de Filipijnen blijft vandaag de hele dag gesloten. En volgens de school wordt hiermee extra tijd gecreëerd om het ventilatieprobleem verder te onderzoeken en waar mogelijk is op te lossen.

0: Genesis, het is nu tijd voor het
1: weerbericht.
0: Even kijken wat het weer vandaag allemaal gaat te doen. Nog ochtend wisselen een periode met zon en wolken velden elkaar af. Het is droog en om 9 uur, dus straks is het al 15 tot 19 graden. En de wind is zwak tot matig en waait uit het zuiden. Nou, vanmiddag draait de wind naar zuid, van zuid naar zuidwest en trekt wat aan. Landinwaarts is de wind veelal matig en aan zee vrij krachtig. Het weerbeeld bestaat uit een mix van wolken en zon en waarschijnlijk blijft het overal droog. Er zijn flinke temperatuurverschillen. Het wordt 20 graden tot 23 graden vlak aan zee, 24 tot 26 graden in Oosterwolde, Oldebroek en ook in Wezep en zelfs op het Loo. En ook in Zwolle en Utrecht en Rotterdam. En 27 graden tot lokaal 29 graden in Limburg en langs de oostgrens. Tot zover het weer voor vandaag. Straks het weer voor de aankomende dagen. Maar eerst Kim Wild met Cambodja.

En Kim Wild met een Cambodja. Hij kreeg daar een berichtje van. Je hebt wel over de temperaturen van Oldebroek en Oosterwolde. En ook het Loo en Wezep. Maar in Elburg dan. En het Harde. En Nunspeet. En Dorenspijk. Ja, ook ongeveer diezelfde temperatuur. Hè? Dus ook op 24 tot en met 26 graden. We gaan kijken naar het weer voor de aankomende dagen. We pakken dinsdag, woensdag en donderdag erbij. Nou, morgen 17 graden. Een grijze dag. En een windkracht 3 uit het zuidwesten. En wel kans om een bui. 4 mm staat erbij. Woensdag een zon. Een zonnetje. Maar ook af en toe bewolking. En ook kans om een bui. 2 mm staat erbij. En een windkracht 3 uit het westen. Nou, 17 graden is lang niet mis natuurlijk. En donderdag 19 graden met een windkracht 3 uit het west-zuidwesten. En dan een zonnetje bij af en toe bewolking. Het blijft dan lekker droog. Dus op de donderdag kijken we naar de weercijfers. Vandaag een weercijfer 7. Een dinsdag een weercijfer. Nee, vandaag een weercijfer 9. Morgen een weercijfer 7. Zo staat het hier. En woensdag en donderdag een weercijfer 9. Tot zover het weer. En straks de verkeersinformatie van de ANWB. Maar eerst een leuke plaat van de George Baker Selection uit 1975. Hier is Morning Sky.

0: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het midden van het land rijdt het verkeer langzaam op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Stroeg en Hoevelaken 4 kilometer. Verderop tussen Hoevelaken en Amersfoort-West nog eens 4 kilometer met 10 minuten oponthoud. A12 Arnhem richting Utrecht tussen Veenendaal-West en Maarsbergen 2 kilometer. De vertraging is daar 5 tot 10 minuten. A50 Arnhem richting Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. Langzaam rijden over 9 kilometer met bijna een kwartier oponthoud. En 50 Emmeloord richting Zwolle tussen Kampen-Noord en knooppunt Hattermerbroek 5 kilometer langzaam rijdend verkeer. En daar is de vertraging ook een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Het is ochtend. De koffie pruttelt. En jij staat in de file. Geen zorgen. Van

0: Get My Mind Set On You in plaats van George Harrison. Straks om 12 uur weer Broodje Bal op Local FM. En wat heeft Albert Vierhuis zowel in zijn programma? We kijken weer even op de Facebookpagina. Even kijken, we gaan met de single top 3 terug naar de top 40 lijsten van september 1979 en augustus 1989. En verder een nieuwe aflevering van de plaat is een verhaal met Bart van Leeuwen. 12:30 in het lunchpakket. Een Paco met Amor, de Miss Amores. En 2 keer een oud Veronica alarmschijf. En de Hollandse douwtrapper is van het goede doel met Franse auto. Dat onder andere dus bij Broodjebal met Albert Vierhuis. Straks om 12 uur bij Local FM. We gaan nog even kijken naar de dagrecords. Wat waren de maximum en de minimumtemperaturen ooit gemeten op dezelfde datum als vandaag? Nou, de laagste is gemeten in 1952, was 4,2 graden. En de hoogste temperatuur is gemeten in 2023, was 29,3 graden. De langste neerslagduur was in 1984, was 17,2 uur. En de hoogste Edmondson van de neerslag was in 1926, was 24,2 mm. Ja, het laatste blokje, het Nederlandstalige blokje. Een kort Hollands kwartiertje. En wat gaan we dit keer draaien? Danny de Munk, maar ook Martin Dams. En we beginnen met Jan Smit met Gerard Joling. Ja, was volgens mij donderdag of vrijdag had ik erover van. Ik ga naar Mega Piratenfestijn, ben ik ook geweest. En Jan Smit en Gerard Joling komen ook. En misschien gaan ze die plaat wel zingen van Echte Vrienden. En hebben ze gedaan. Ja, misschien hebben ze wel geluisterd naar de ochtendspits. Zou heel goed kunnen. Maar we gaan het nog een keer draaien. Hier is Echte Vrienden.
1: Dit

Dromen die leven, een plaat van Martin Dams. Misschien wel een van de leukste, mooiste platen die hij gemaakt heeft. En daarvoor Jan Smit met Gerard Joling waren ook bij het Mega Piratenfestijn. Afgelopen vrijdag was dat. Hebben ze deze plaat ook gezongen. Ik had het donderdag of vrijdag over. Ik weet niet precies wat vandaag als het was. Had ik bij de ochtendspits erover van misschien gaan ze dat nummer wel zingen. Echte vrienden, omdat ze allebei ook bij het Mega Piratenfestijn waren. En dat is ook gebeurd. Dus waarschijnlijk hebben ze wel geluisterd naar de ochtendspits. Nou, het lijkt me zeer onwaarschijnlijk. Maar je weet het nooit, hè. Nou, inmiddels alweer bijna 9 uur. Alweer het eind van het programma. Het zit er alweer op voor deze maandagmorgen. Ja, de spits is er weer af. En wel de maandagmorgen ochtendspits. Morgen ben ik weer bij je. En dan weer vanaf 7 uur. Straks mandje van de radio bij Local FM. Met natuurlijk Willem van den Belt. Nou, Willem heeft de boel alweer klaarstaan, zo te zien. De playlist is weer gevuld. We gaan daar ook zeker weer van genieten. Dus Willem van den Belt op de radio. En van 12 tot 2 uur broodjebal, een vers broodjebal met Albert Vierhuis. En van 2 tot 4 uur de muziekleus in de middag met Albert Leuzing. Ook zeker de moeite waard om daarna te luisteren. En bij de Lou gaat Aard Wittehaar verder met Studio Elburg. En ook de derde helft van morgen op de radio van 11 tot 12 uur. En dan middagmatinee met EB. Ik wens iedereen nog een prettige maandagmorgen. En natuurlijk ook een prettige dag verder. En maar weer tot morgen vroeg. We gaan nog een leuke plaat draaien van Danny de Munk. Hier is mijn stad. Heet hem morgen.

0: ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 9 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Grote verliezer bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt is de CDU. De Christendemocraten zagen hun aanhang meer dan gehalveerd. De partij komt uit op 18% van de stemmen. Winnaar in Sachsen-Anhalt is de radicaal-rechtse AfD. Bijna 44% van de kiezers achter zich kreeg. Het forse verlies van de CDU verhoogt de druk op de Christendemocratische bondskanselier Merz. Verwacht wordt dat hij vanmiddag met een reactie komt. Door Amerikaanse en Iraanse aanvallen is het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz weer bijna helemaal stilgevallen. Dat leidt tot grote zorgen bij deskundigen, zegt Bart Kamphuis van onze economieredactie.
2: Zij noemen dit, wat nu gaande is, toch echt wel een flinke escalatie. En ze wijzen er daarbij op dat eigenlijk voor deze escalatie er nog wel iets van een onderscheid was tussen militaire doelen en commerciële doelen. Oftewel tankers.
1: Gemiddeld komen er 10 schepen per dag door de zeestraat en dat is het laagste aantal sinds mei. Het Rode Kruis slaat alarm om het gebrek aan toegang tot Gaza. Vorige maand zijn er nog geen 100 pallets met hulpgoederen het gebied ingelaten. Het Rode Kruis wil dat Nederland en andere Europese landen druk op Israël uitoefenen om meer hulpgoederen toe te laten. Voor de tweede keer in korte tijd wordt Snapchat aangeklaagd in Nederland. Het platform probeert ervoor te zorgen dat jongeren hun app zo vaak mogelijk openen. Bijvoorbeeld door de Snapscore, legt Ibrahim Doslu van NOS Stories uit.
3: Als jij dus elke dag een foto naar vrienden op Snapchat stuurt, dan bouw je dus een reeks op. Dat noemen we een streak. En op het moment dat je dat dus een dagje vergeet, dan wordt die streak verbroken. En ja, dat is nou precies het verslavende effect van Snapchat.
1: De stichting Massaschade en Consument wil dat gebruikers de mogelijkheid hebben de verslavende functies uit te zetten. Het weer, wat wolkenvelden, verder zonnige periode. Aan zee 20 tot 23 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits is alweer aardig aan het oplossen. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam is nog wat extra vertraging. Tussen Stroe en Hoevelaken nu 10 kilometer file met zo'n 20 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is inmiddels weer vrij. A28 van Amersfoort naar Utrecht tussen de afrit Den Dolder en Utrecht langzaam rijden over 4 kilometer met 10 minuten oponthoud. En op de N50 Emmeloord richting Zwolle tussen Kampen Noord en Knooppunt Hattemerbroek langzaam rijden over 7 kilometer en je bent daar 10 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.

0: Keukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Jouw stem is geld waard. Loop Media doet mee aan Rabo Club Support. En met jouw stem kunnen we onze programma's verder professionaliseren. Betere techniek, sterkere producties en nog meer impact met media die ertoe doet. Ben jij lid van de Rabobank? Stem dan vanaf 7 september via de Rabo-app op Loop Media. Stem op Loop Media, want jouw stem helpt ons verder. Loop Media, media die ertoe doet.
3: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.
4: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noor aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balen persen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.
5: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556. Of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.

0: Studio Elburg met Aad Withaar.
1: Aad Withaar.
0: Op Lou FM.
2: Deze week op uw lokale radio, de Lou FM Botterschijf.

0: Op Loe FM is dit Studio Eilburg. Met nieuws, politiek, sport en muziek. Blijf op de hoogte en weet wat er speelt in Eilburg en omstreken.
1: Ruim 13 minuten over de klok van 9 uur. Een hele goede morgen en wel hartelijk welkom bij Studio Eilburg op deze mooie maandagmorgen. Maandag 7 september 2026. We gaan Dries bedanken voor de afgelopen uren. De man van de vroege uren, zoals collega Bart van Dijk hem altijd noemt. Ja, niet alleen voor Eilburg, maar voor de hele regio doet hij dat. En zit je nou eens in je auto, in de autoradio en je gaat richting Arnhem.

gelukkig hoor, want je mist toch wel zo'n week geen radio maken. Vorige week maandag hadden we de zeezenderdag, of zeezenderhalve dag, verzorgd door de collega's van de Loco. En afgelopen vrijdagmiddag is Bas Bart van Dijk hier. Tenminste, dat hoop ik, want ik heb niet kunnen luisteren, want ik was hier nog niet in de regio. We begonnen met de bottenschijf van deze week. Die was van Davina Michel, getiteld Pinky Swear. Pinky Swear, wat is dat nou? Als je met je iets afspreekt en je haakt met pink in elkaar als een soort belofte, gelofte dat je dat zal doen. Dat is nou Pinky Swear. Nou, zijn we er ook weer uit. Dong, dong, dikkie, dikkie, dong. Die draaiden we ook nog. Want deze plaat kwam op 7 september 1968 op de bovenste plaats staan van de top 40. En bleef daar 1 week staan. Oeh, wat een informatie allemaal. Tijd voor muziek. Ja, ook weer met een weetje. Want op 7 september 1963 maakten de miljoenen Amerikanen voor het eerst kennis met de

Van McCoy in de Soul Cha Cha. In de tijd dat ik een broek met wijde pijp had. Ja, die heb ik misschien nog wel ergens. Alleen, ja, die pas ik natuurlijk niet meer, hè. We pakken de Stentor er even bij. We gaan even de koppen sneller op de voorkant. En daar zien we dat bij de opleiding van de politie, die inspeelt op de verharding van de maatschappij. En het accent komt op mentale kracht te liggen. Ja, we hebben het nieuws ook gehoord. Extreemrechts AfD verplettert de Duitse regeringspartij CDU. En de zevende storm van dit jaar wordt vernoemd naar Gwendoline uit Nieuw-Leuzen. En hoe, wat en waarom? Ja, dat hoor je later. Er staat ook nog voetbalnieuws op de voorpagina. Het voetbal heeft verloren, staat erop. Ja, en dat heeft te maken natuurlijk met de gedragingen van de spelers op het veld, maar ook zeker met de gedragingen van de mensen op de tribune. Goed, ik heb nog een nieuwtje voor je. Nou, een nieuwtje. We gaan stilstaan bij de geboortedag van Buddy Holly. Geboren op 7 september 1936. Hij was samen met twee andere rockers, Ricky Valens en Big Bopper Richardson, verongelukt tijdens een vliegtuigcrash in de staat Ohio. Dat gebeurde op 3 februari 1959. Enkele hits van hem. That'll Be The Day, Peggy Sue. En wat dacht je van deze? Heartbeat.

Veel te vroeg overleden, 3 februari 1959, Buddy Holly. Maar ja, zijn geboortedatum was 7 september in het jaar 1936, alweer 90 jaar geleden. Pakken even het nieuws van de voorpagina van de Stentor er nog even bij. Ja, de AfD heeft zoals verwacht een monsterzege behaald in de Oost-Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. De ruime verkiezingswinst van rechtsextremisten zette de positie van bondskanselier Merz onder druk. Merz heet hij gewoon hoor. Lijsttrekker van de anti-immigratiepartij in de deelstaat Ulrich Siegmund spreekt van een historische overwinning. Alternatieven voor Duitsland, daar staan die letters AfD voor, liet direct achtervolger CDU de partij van Merz ver achter zich. 44,5% tegenover 18,5%. De uitslagen in de kleine deelstaat kan grote gevolgen hebben voor het hele land. Wij gaan verder met Kraftwerk. Daarna gaan we even buurten bij de ANWB om te kijken of er nog verkeersinformatie is. En ondertussen gaan we luisteren naar Kraftwerk en Autobahn.

geen verkeersinformatie bij de ANWB tenminste. Of ze zitten er niet klaar, want het is pas een halve minuut voor 9:30. We gaan zo meteen nog wel even bij ze kijken of er wat te melden is. Het weer voor vandaag. Zonnige en warme nazomerdag staat er boven het verhaaltje van buienradar in de Stentor. Zon en stapelwolken wisselen elkaar vandaag af. Het blijft vrijwel overal droog. Vanavond neemt de bewolking toe met kans op een lokale bui. De wind waait vanochtend zwak tot matig uit zuidoosten. Vanmiddag draait hij naar het zuidwesten en is dan vrij krachtig tot krachtig langs de kust. Het wordt zomers warm met ongeveer 24 graden in het noordwesten tot 29 graden in het zuidoosten. De dagen daarna wordt het wisselvallig met meer bewolking en buien. Vooral morgen vallen er buien. En morgen en woensdag waait het flink langs de noordkust. Wij dus gelast van. Donderdag vallen de minste buien. Het wordt dan 18 à 19 graden. En ik kreeg net een berichtje van een buienradar binnen dat het rond 9:55 een beetje zou kunnen gaan regenen. Maar ja, ik zie geen enkel regenbuitje hier of in de lucht. Ik kijk eens eventjes naar buiten. Ik zie wel wolken en ik zie wat, nou vooral blauwe lucht. Goed, tot zover het weer. Straks nog even kijken bij de ANWB. Mocht er files zijn, dan ga ik je dat melden. Maar nu eerst verder met muziek.

helemaal terug naar het jaar 1965 met de Supremes en I Hear a Symphony. Ja, ik hoor ook wel eens wat en ja, dat laat ik dan ook op de radio horen als ik wat nieuws hoor. Straks geen nieuws uit de regio nog. De brandweer moest vannacht nog uitrukken voor een brandje op het Harde. Ja, tussen Elburg en het Harde moet ik geloof ik zeggen. En nog wat meer dingen. Er wordt ook nog getuigen gezocht voor een vechtpartij in Harderwijk afgelopen zaterdagavond. Dus genoeg nieuws uit de regio. En ook over zwerfvuil opruimactie. En we gaan het hebben over de Rabo Club Support. Nou, heel veel mensen, ook hier in de regio, die zijn klant van de Rabobank. Maar ben je ook lid van de Rabobank? Nou, als je dan lid bent van de Rabobank, dan kan je helpen om een hele pot met geld te verdelen onder verenigingen. En hoe dat nou werkt, dat ga ik je zo meteen nog even uitleggen. Je hebt het spotje al in de reclame gehoord. Straks hoor je er het fijne van. Maar het weer, hè? Ik las net voor van de voorpagina van de Stentor. Moet je wel de voorpagina van de Stentor pakken. De zevende storm van dit seizoen wordt vernoemd naar Gwendoline uit Nieuw-Leuzen. Ja, af en toe moet je een beetje brutaal zijn, hè? Dat is zij in ieder geval wel geweest. Het verhaal begint als volgt. Ze is een jaar of 7. Haar kamer ligt vol rommel. Ruim op of er wordt een storm naar je vernoemd. Waarschuwt de moeder van Gwendoline Jansen. Maar Gwendoline ruimt niks op. Ruim 30 jaar later staat haar naam op de stormnamenlijst van het Weerinstituut KNMI. Gwendoline, tussen Finn en Heather staat haar naam. Het gaat om op alfabet, hè. Voor de meeste mensen is het een rijtje namen. Voor de vrouw uit Nieuw-Leuzen is het de uitkomst van een grap die ruim 30 jaar geleden begon op een rommelige kinderkamer in het buurtschap Ommerschans. Een storm die haar nadraagt is er nog niet, maar de kans bestaat dat ze er wel eentje krijgt. Ze is een jaar of 7 als haar moeder, Jannie, met de bijzondere waarschuwing komt, bedacht door een vriendin. Als je kamer niet opruimt, wordt er een storm naar je vernoemd. Ik geloof de volwassenen, zegt ze. Net als je gelooft dat je in de zak van Sinterklaas moet als je stout bent. Ik dacht, lijkt me eigenlijk best wel leuk, hè? Van opruimen kwam dus weinig volgens haar moeder. De kamer was echt vreselijk. Niks lag in kastjes. Ik had een gruwelijke hekel aan nette bakjes. Alles lag bloot op de vloer, open en bloot op de vloer. Ik wist zelf precies waar alles lag. Nou, ze heeft op een gegeven moment dus een oproep gezien van het KNMI voor mensen die iets bijzonders hadden om een storm naar te vernoemen. Nou, zij heeft haar verhaal gestuurd naar het KNMI. Ja, en samen met de weerdiensten van Ierland en Groot-Brittannië stellen ze die lijsten. Het KNMI stelde voor om de naam Gwendoline op te nemen op de lijst. En het is gebeurd. Als je het alfabet afgaat, is het de 7e storm die gaat waaien. Muziek die klinkt als een storm. Kiki D-band, I've got the music in me.

Kikkidi Band en I've Got The Music In Me. Ja, nog een paar wetenswaardigheidjes over wat er allemaal vandaag gebeurde. In 1976, ja dat is alweer 50 jaar geleden, werd prins Bernhard van al zijn lintjes beroofd, omdat hij dus fout was geweest in de Lockheed affaire. En vandaag in 1968 werd de allerlaatste aflevering van Ja, zuster, nee, zuster, uitgezonden. Kan je dat nog herinneren?

1974, nee, 1976 was er weer de Manhattans en Kiss and Say Goodbye. Berichtje van de Stentor. We halen ons nieuws van de diverse websites af. Onder andere die van de Stentor, Huls Media, Lumedia, VRMG. En allemaal, overal waar we maar nieuws vandaan kunnen halen. NOS.nl, Teletext, geef maar de naam. Daar halen we allemaal ons nieuws vandaan. Op de papieren Stentor die ik nu in mijn hand heb, lees ik accent op mentale kracht. Politiemensen moeten leren hun mentale weerbaarheid te vergroten. Dat stelt Leonard Kok, directeur van de Politieacademie in Apeldoorn. De verharding van de maatschappij vraagt erom. Die boodschap geeft Kok vandaag bij de start van het nieuwe onderwijsjaar in het bijzijn van korpschef Jannie Knol en David van Weel, minister van Justitie en Veiligheid. Ook koraanverbranding in Arnhem, boze boeren optrekkers op de snelweg, klimaatactivisten die snelwegen en spoorlijnen blokkeren, pro-Palestijnse demonstraties, AZC-protesten en tegendemonstraties. Van het een op het andere moment kunnen agenten daarmee te maken krijgen. De onrust in de politiek en de wereldpolitiek vraagt veel van wat politiemensen moeten aankunnen, stelt Kok. Agenten moeten goed voorbereid de straat op en daarom leren om stevig in hun schoenen te staan. Daar is altijd wel aandacht voor geweest, zegt Kok. Toch speelt het thema nadrukkelijker dan ooit, want burgers stellen het gezag van de politie nogal eens ter discussie. Politiewerk is de afgelopen jaar een stuk ingewikkelder geworden. Het is een pittige tijd en daarom gaan we de komende jaren als politieacademie in ons onderwijs en bij de vormen van agenten het accent op weerbaarheid versterken. We proberen dat als een rode draad in het onderwijs te verweven. Als je fysiek fit bent, helpt dat bijvoorbeeld bij je mentale en morele weerbaarheid. Maar het beroep vraagt ook dat je om moet gaan met diversiteit in onze samenleving. Studenten helpen bij het ontwikkelen van en vormen van die beroepsidentiteit is een belangrijke opdracht van de politieacademie. Agenten leren om partijdig te zijn. Je kunt een islamitische achtergrond hebben, een boerenzoon zijn of juist heel erg begaan zijn met de natuur. Feit is dat je daar als professional in staat moet zijn om een demonstratie in goede banen te leiden, ongeacht je eigen opvattingen.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 10 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Grote verliezer bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt is de CDU. De Christendemocraten zagen hun aanhang meer dan gehalveerd. De partij komt uit op 18% van de stemmen. Winnaar in Sachsen-Anhalt is de radicaal-rechtse AfD. Bijna 44% van de kiezers achter zich kreeg. Het forse verlies van de CDU verhoogt de druk op de christendemocratische bondskanselier Merz. Verwacht wordt dat hij vanmiddag met een reactie komt. Door Amerikaanse en Iraanse aanvallen is het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz weer bijna helemaal stilgevallen. Dat leidt tot grote zorgen bij deskundigen, zegt Bart Kamphuis van onze economieredactie.
2: Zij noemen dit wat nu gaande is toch echt wel een flinke escalatie. En ze wijzen er daarbij op dat eigenlijk voor deze escalatie er nog wel iets van een onderscheid was tussen militaire doelen en commerciële doelen. Oftewel tankers.
1: Gemiddeld komen er 10 schepen per dag door de zeestraat en dat is het laagste aantal sinds mei. Het Rode Kruis slaat alarm om het gebrek aan toegang tot Gaza. Vorige maand zijn er nog geen 100 pallets met hulpgoederen het gebied ingelaten. Het Rode Kruis wil dat Nederland en andere Europese landen druk op Israël uitoefenen om meer hulpgoederen toe te laten. Voor de tweede keer in korte tijd wordt Snapchat aangeklaagd in Nederland. Het platform probeert ervoor te zorgen dat jongeren hun app zo vaak mogelijk openen. Bijvoorbeeld door de Snapscore, legt Ibrahim Doslu van NOS Stories uit.
3: Als jij dus elke dag een foto naar vrienden op Snapchat stuurt, dan bouw je dus een reeks op. Dat noemen we een streak. En op het moment dat je dat dus een dagje vergeet, dan wordt die streak verbroken. En ja, dat is nou precies het verslavende effect van Snapchat.
1: De stichting Massaschade en Consument wil dat gebruikers de mogelijkheid hebben de verslavende functies uit te zetten. Het weer, wat wolkenvelden, verder zonnige periode, aan zee 20 tot 23 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
4: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
5: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133.
6: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg.

Davina Michel was dat met de bottenschijver deze week. En deze week is alweer week 37 en is getiteld Pinky Swear. We hebben nog even een berichtje binnengekregen over een getuigenoproep van de politie. Want afgelopen zaterdagavond heeft rond 11 uur een mishandeling plaatsgevonden op het strandeiland in Harderwijk. De mishandeling vond plaats op en onder de heuvel aan de zijde van de fietsenstalling bij Walhalla. Volgens de politie was een grote groep jongeren bij het incident betrokken. De politie heeft de zaak in onderzoek en is op zoek naar de identiteit van de jongen die het slachtoffer daadwerkelijk heeft mishandeld. Ook wil de politie graag in contact komen met jongeren die bij het incident aanwezig waren. Getuigen geweest of beschikt u over relevante informatie, kom dan met de politie met informatie naar de politie toe. U kunt bellen met 0900 8844 of gebruik maken van het politiecontactformulier. En dan kan je ook anoniem melden 0800 7000. De politie benadrukt dat ook informatie van de mensen zelf die niet direct betrokken waren, maar mogelijk iets hebben gezien of gehoord van belang kunnen zijn. Dus afgelopen zaterdag om 11 uur op het strandeiland in Harderwijk, onderaan de heuvel en op de heuvel aan de zijde van de fietsenstalling Walhalla. Politie is op zoek naar getuigen. Goed, de bottenschijf die hebben we gehad. Bart van Dijk die draait iedere dinsdag, woensdag en donderdag tussen 10 en 11 uur Nederlandstalige muziek in het programma onderdeel Poldergoud. Nou, ik maak de Poldergoud Plus van op de maandag, want ik draai ook nog wel Nederlandse producties, maar die kunnen ook een andere taal hebben. Straks is Sandy Coast met True Love, That's a Wonder. Mijn eerste mooie uit 1971, Ben Kramer en de Clown.

Straks nieuws over Rabo Club Support. Hoe kan je de Loe en ook andere clubs steunen? Ik ga het je zo meteen vertellen. Maar eerst is dit Bluff en Hart tegen Hart.

Bluff en hart tegen hart in Poldergoud Plus. Daarvoor Sandy Coast met een Engelstalig nummer met True Love, That's a Wonder. En nu Bluff met hart tegen hart. Ja, de plek waar je voor het eerst samen leert spelen. Waar je vrienden voor het leven maakt. Waar je iedere week naartoe uitkijkt. Waar je wordt aangemoedigd, leert winnen en verliezen. Waar je ontdekt dat je samen verder komt dan alleen. Clubs brengen mensen samen. Ze zorgen voor verbinding, saamhorigheid en een sterke buurt. Een sportvereniging, een muziekvereniging, een scoutinggroep of een culturele vereniging. Er is veel, veel meer dan een plek waar je een hobby uitoefent. Het is de plek waar mensen elkaar ontmoeten, vrijwilligers zich inzetten en generaties met elkaar verbonden worden. En daarom investeert de Rabobank al jaren in clubs en verenigingen. Met Rabo Club Support bepaal jij als lid welke club dat extra steuntje in de rug krijgt. Ja, lid. Maar hoe word je lid van de Rabobank? Nou, kijk, de meeste banken die hebben gewoon aandeelhouders. En als je dan aandelen van zo'n bank koopt en zo'n bank maakt winst, dan krijg jij dat geld netjes op je rekening gestort. Of je aandelen worden meer waard. Als je ze verkoopt dan met winst. Maar bij de Rabobank is dat anders. Die hebben geen aandeelhouders. Die hebben wel leden. En wie kunnen er nou lid worden? Nou, iedereen die klant is bij de Rabobank, een hypotheek, een verzekering of een bankrekening heeft, die kan gewoon lid worden. Je gaat je app openen of je internetbankieren. Kijk je bij, als je het app doet, rechtsonder bij instellingen. En als je daarop klikt, dan zie je lidmaatschap. En daar kan je kijken of je lid bent. En zo kan je ook nog lid worden als je dat niet bent. Nou, en als lid van de Rabobank bepaal jij namelijk welke clubs ondersteuning ontvangen. Elke stem helpt de vereniging vooruit. Hoe meer stemmen, hoe meer geld voor je club. Je maakt dus echt verschil. En soms betekent dat nieuwe sportmaterialen, nieuwe instrumenten, ook bijvoorbeeld bij de Loe. Wij doen er ook aan mee. Nieuwe apparatuur. Of een veilige ontmoetingsplek. Dat is altijd bij de Loe natuurlijk. Maar het betekent altijd meer. Het zijn er meer mogelijkheden voor mensen. En iedereen werkt samen. Nou, vorig jaar gaan we eventjes terugkijken. Toen heeft de vereniging de Rabobank heeft 19,8 miljoen euro verdeeld onder clubs en verenigingen. En dat waren hele grote verenigingen, waren ook hele kleine verenigingen, met maar een paar leden. Maar die kunnen allemaal meedoen, hè? 35.016 verenigingen zijn er in Nederland. Meer dan 35.000. Misschien van een plaatselijk klaverjasclubje van de buurt. Als je maar ingeschreven staat als vereniging. Dat is wel een voorwaarde natuurlijk. En je een rekening bij de Rabobank hebt. Uiteraard natuurlijk zou ik bijna zeggen. 35.000 verenigingen. En er zijn 727.000 mensen hebben gestemd op hun favoriete club. Nou, hoe dat werkt, dat ga ik je de komende dagen vertellen. Kijk vast als je lid bent van de Rabobank.nl op de website of Google even op Rabo Club Support de stemcampagne, want die gaat van start. En natuurlijk hoor je ook op de Loe de spotjes die Dries heeft ingesproken. Je hoort er de komende dagen nog weer meer van. Drukwerk, papa!

0: Ja, papa was dat van drukwerk. Ik zou je nog wat vertellen over watertekort. Ik lees het verhaaltje van onze eigen website, komt van de VRMG. De Veluwe Randmeer Media Groep, waar de Loe ook van onderdeel van uitmaakt. Nederland heeft officieel geen feitelijk watertekort meer. Toch is de droogte nog niet voorbij. In het gebied van Waterschap, Vallei en Veluwe staan de grondwaterstanden nog ruim onder het normale niveau. Ook gelden verschillende verboden voor het oppompen van water. De droge zomer liet duidelijk sporen na. Beken vielen droog, schaapskudden hadden te weinig voedsel en de heide kwam moeilijk tot bloei. Het landelijk managementteam Watertekort heeft donderdag 3 september besloten af te schalen van niveau 2, een feitelijk watertekort naar niveau 1, een dreigend watertekort. Dat meldt de Unie van Waterschappen. Door de regen van de afgelopen week is het neerslagtekort kleiner geworden. Ook is de vraag naar water afgenomen en voeren de Rijn en de Maas weer meer water aan. Nou, ik ben van de week bij de IJssel geweest. Nou, je kan bijna naar de overkant lopen hoor, als je het voor je gevoel in ieder geval, als je een flinke sprong hebt. Nee, toch zijn rivierafvoeren nog laag voor de tijd van het jaar. Ook staan de grondwaterstanden in grote delen van Nederland nog laag tot extreem laag. Geldt ook voor het Waterschap Vallei en Veluwe. Veel sloten en andere watergangen staan nog droog. Daarom blijven de droogte maatregelen van kracht. Gelden er 3 verboden voor het onttrekken van water. Sinds 12 juni mag op sommige plekken geen water meer uit sloten en beken en andere oppervlaktewater worden gehaald. Sinds 18 augustus mag er binnen 200 meter van kwetsbare beken geen grondwater worden opgepompt. En op 22 augustus kwam daar in delen van het gebied een verbod bij rond de natte natuur. Het verbod bij kwetsbare beken geldt ook op verschillende plekken in onze regio. Vooral in Nunspeet, Ermelo en Putten liggen veel aangewezen beeklopen. Ook rond Harderwijk, Nijkerk, Elburg en Doornspijk vallen delen van deze regelingen nog, van deze beken nog onder de maatregelen. De gevolgen van droogte waren deze zomer duidelijk te zien. Begin augustus stond bij Dirk van der Poppen uit Doornspijk een sloot voor het eerst in zijn leven volledig droog. Dat heb ik nog nooit meegemaakt, vertelde hij toen. Onder meer de Schuitenbeek bij Putten en delen van de Hierense Beek, de Hoevelakense Beek, de Barneveldse Beek en de Esvelderbeek vielen droog. Juli was uitzonderlijk droog. In Putten viel in die maand tijd slechts 9 mm regen, terwijl er ongeveer 90 mm normaal is. Schaapskudden in Ermelo en Elspeet hadden last van de hitte en het uitgedroogde gras. De Ermeloze kudde bleef meer dan 20 dagen op stal. Schapen moesten worden bijgevoerd met voer uit de wintervoorraad. Ook de Wezepse heide was de droogte zichtbaar. Grote stukken heide verkleurden bruin en kwamen moeilijk tot bloei. Regen in de tweede helft van augustus hielp die planten die de droogte hadden overleefd, maar beschadigde heide herstelde zich niet direct. Dat heeft ook de gevolgen voor bijen die afhankelijk zijn van de bloeiende heide. Dat Nederland geen feitelijk watertekort meer heeft, betekent dus niet dat de gevolgen van de droogte verdwenen zijn. Volgens de Unie van Waterschap is lange tijd meer neerslag nodig om de grondwatervoorraad en de natuur te herstellen. Het kan maanden duren voordat de rivierstanden weer normaal zijn. Op sommige plaatsen kan het herstel van het grondwater zelfs jaren duren.
1: Verkeersinformatie. Op de nu volgende wegen moet rekening worden gehouden met filevorming en vertraging. Op de weg Groningen-Goes staat een file van 15 kilometer. Op de weg Maastricht-Den Helder staat een file van 23.

0: Bericht van de ANWB gekregen dat er geen files staan hier in de regio. Dus je hoorde André van Duin met het nummer file uit het jaar 1976 alweer. Ja, ik dacht dat het een hele mooie, lekkere, warme dag kan worden. Dat je de hele dag buiten kan zetten. Maar ik kijk op buienradar en wat zie ik? Het gaat zometeen regenen. Even na 11 uur kan het hier in Elburg. Nou, waarschijnlijk in Doornspijk en verder op richting het westen nog wel wat eerder gaan regenen. Dan krijgen we een buitje. Het begint om 11 uur met een paar spetters en dat soort dingen. Maar op een gegeven moment gaat het toch best wel wat harder regenen. Het gaat zelfs plensen, zo rond de klok van 12 uur. Ja, en dan is het vanmiddag ook weer droog. Maar hoe gaat het verder nou deze week? Nou ja, goed. Morgen dan wordt het een graad of 18 met 6,4 mm neerslag. Woensdag wordt het 17 graden met 2,3 mm neerslag. Donderdag blijft het droog, 19 graden. Vrijdag een klein beetje neerslag, 0,6 mm en 20 graden. En zaterdag wordt het een hele droge dag met 20 graden. De nachttemperatuur liggen zo rond de 10 à 11 graden.
1: Zet je radio harder voor de beste muziek. De beste muziek. FM.

0: Eind jaren 60 kwamen de meeste bands uit het westen van het land en vooral rondom Den Haag was het natuurlijk raak. Maar de Buffoons die je net hoorde met het nummer My Girl Donna, die kwamen uit Twente, waren actief van midden jaren 60 tot eind jaren 70. Nog een berichtje van onze website. Onbekenden hebben in de nacht van vrijdag op zaterdag planten uit een bloembak bij slijterij Herkert aan de Zuiderzeestraat weggetrokken. Volgens ondernemer Arie Hekkert is op camerabeelden te zien hoe de planten uit de bak zijn getrokken. Op foto's is te zien dat een groot deel van de planten met wortels en al en aarde op de stoep voor de winkel ligt. Het gebeurde volgens Herkert na afloop van het Mega Piratenfestijn. Het evenement aan de Stationsweg duurde tot 1 uur. Of de betrokkenen het feest hebben bezocht is niet bekend. Herkert noemt de betrokkenen op Facebook kansloze droef. Toeters, maar wil het incident niet groter maken dan het is. Hij heeft geen aangifte gedaan en de gemeente niet benaderd. Hij maakt er geen halszaak van. Laat de ondernemer weten.
1: Zet je radio harder voor de beste muziek. Beste muziek. FM.
0: Ja, goed hè. Dan wil ik het plaatje starten, maar op een of andere manier wil mijn computer die zegt, ik wil weer My Girl Donna van de Buffoons gaan draaien. Dus moet ik hem even dit knopje drukken. Oh. Ja, daar is hij weer. Mooi hè, leuke muziek hoor. Maar dat gaan we toch niet meer doen. Want ik wil eigenlijk gewoon eigenlijk, dan wil ik Alberti toe. Want die zong over Carolientje.

Willeke Alberti en Carolientje Oren, lekkere Nederlandstalige gouden ouwe uit 1977. Ik had verwacht dat die wat ouder zou zijn. Nog even een bericht. Op vrijdag 11 september vindt op de Noord-Veluwe een grote zwerfvuilopruimactie plaats. Mooi woord voor galgje, hè? Zwerfvuilopruimactie. Een mooi initiatief van de Rubbish Foundation, georganiseerd in de gemeente Elburg, Oldenbroek, Nunspeet, Harderwijk, Putten en Rijkswaterstaat. Ik wist niet dat het ook een gemeente was. Iedereen kan meehelpen. Aanmelden kan www.ineendagschoon.nl/Noord-Veluwe. Deelnemers ontvangen een hesje, een grijper en vuilniszakken om op pad te staan.

The Shoes. En na, ja, afgelopen nacht, even na middernacht was het, is er brand uitgebroken op de parkeerplaats Schouwenburg op het Harde. En de mensen die er langskwamen, die zagen vlammen en die waarschuwden direct de hulpdienst. De politie was als eerste ter plaatse en probeerde het vuur met een brandblusser onder controle te krijgen. De brand was echter te fel, waarna ook brandweer Elburg werd ingezet. De brandweer heeft het vuur geblust. Van de Dixie is niets meer over. Het mobiele toilet is tot de grond toe afgebrand. De politie heeft ter plaatse controles uitgevoerd bij verschillende omstanders. Volgens de politie wordt uitgegaan van brandstichting. Er wordt onderzocht wat er precies is gebeurd en wie verantwoordelijk is voor de brand. Ja, of het kan ook zijn dat de sambal die ze gegeten hebben natuurlijk wel heel erg sterk was. Goed, we gaan een mooi nummertje draaien. Van de ZZ en de Maskers uit 1965. Ik heb genoeg van jou.

ZZ en de maskers. Ja, ik ben een beetje aan het oefenen met mijn muis van mijn computer met mijn linkerhand te bedienen. Dat valt niet mee, maar ik moet over een maand of twee moet ik onder het mes. Dan krijg ik een nieuwe schouder en dan ben ik een paar maanden kan ik mijn rechterarm niet meer gebruiken. Mag ik ook niet gebruiken. Alleen dan moet ik met links alles doen. En dat valt nog niet mee. Kijk, dat kletsen, daar heb ik geen handen voor nodig. Daar kan ik ook met mijn ogen dicht zelfs. Maar ja, als je dan gaat kijken wat je moet gaan doen met die muis om alles in je programma samen te stellen, gaat nog een hele uitdaging worden. Hoe dat gaat aflopen, hou ik je nog van op de hoogte. Ik vond nog een leuk berichtje op de website vandaaginhetverleden.nl. 7 september 1932, toen werd de Nederlandse Vrouwen Elektriciteitsvereniging opgericht. De Nederlandse Vrouwen Elektriciteitsvereniging. Het doel was het bevorderen van de toepassingen van elektriciteit als hulpmiddel in de huishouding.

de eerste twee uur van mij voor deze week zitten er weer op. Ja, ik mag jouw werkweek weer aftrappen. Misschien wel ben je terug van vakantie. Of misschien heb je nou wel vakantie gekregen. Hoor je tot een zogenaamde grijze golf. Hè, die nu van de vakantie de vrije tijd mag genieten. Straks Egbert met eerst de derde helft. Hij is alweer druk bezig met alle standen te verzamelen. En uitslagen en dergelijke. Daarna middag matinee. En dan mag ik vrijdag weer tussen 2 en 4 uur weer achter de microfoon zitten. Tenzij ik word gevraagd om nog een extra uurtje in te vallen. Mooi als je pensioen hebt dat je dat soort dingen kan doen. Geniet nog van het mooie weer vandaag. Schuil voor de bui die eraan gaat komen. Ik wens je nog een hele fijne dag toe.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 11 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. De olieprijs is opnieuw hard gestegen. Dat komt door nieuwe aanvallen van de VS in Iran. Daardoor gingen er dit weekend nauwelijks nog schepen, waaronder olietankers, door de Straat van Hormuz. Door de stijgende olieprijs is ook de prijs van benzine omhoog gegaan. De adviesprijs voor een liter benzine ligt nu boven de €2,71. De recordprijs van mei werd vorige week al overschreden. De adviesprijs voor diesel bleef dit weekend stabiel hoog, op €2,68. En verwacht wordt dat de prijzen de komende tijd nog verder zullen oplopen. De Duitse deelstaat Sachsen zijn 21 explosieven onklaargemaakt tijdens het onderzoek naar sabotage van het elektriciteitsnet. Dat heeft het OM daar bekendgemaakt. Vrijdag maakte de politie bekend dat er een klopjacht is geopend op de man die in brieven beweert verantwoordelijk te zijn voor een reeks aanslagen op het elektriciteitsnet. In zijn huis zijn vermoedelijk explosieven gevonden. Bij een grote zoektocht in een bos in de buurt van Keulen is de man niet gevonden. Grote verliezer bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt is de CDU. De Christendemocraten zagen hun aanhang meer dan gehalveerd. De partij komt uit op 18% van de stemmen. De grote winnaar in Sachsen-Anhalt is de radicaal-rechtse AfD, die bijna 44% van de kiezers achter zich kreeg. Niet genoeg voor de absolute meerderheid, maar mogelijk helpt het populistische BSW de AfD aan een meerderheid. Die partij haalde onverwacht de kiesdrempel. In Indonesië zijn opnieuw veel vluchten geschrapt vanwege de uitbarsting van de vulkaan Anak Krakatau. 7 luchthavens, waaronder 2 bij Jakarta, zijn dicht vanwege de aswolken die op sommige plekken meer dan 15 kilometer hoog komen. 2300 vluchten zijn geannuleerd, vertraagd of omgeleid. Het Indonesische ministerie van Transport zegt dat 270.000 reizigers getroffen zijn. Het weer, naast wat wolkenvelden vandaag flinke zonnige periode. Aan zee wordt het 20 tot 23 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. En vanavond raakt het vanuit het westen bewolkt. Dit was het NOS Journaal.
2: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
3: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noor aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balen persen. Wij leveren het totale ruwvoerwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.

0: Superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze, jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.
3: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556. Of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
4: Jouw stem is geld waard. Loop Media doet mee aan Rabo Club Support. En met jouw stem kunnen we onze programma's verder professionaliseren. Betere techniek, sterkere producties en nog meer impact met media die ertoe doet. Ben jij lid van de Rabobank? Stem dan vanaf 7 september via de Rabo-app op Loop Media. Stem op Loop Media, want jouw stem helpt ons verder. Loop Media, media die ertoe doet.

0: Wedstrijdverslagen, interviews, nieuws en achtergronden. Dit is loesport.nl.
1: Jouw stem is geld waard. Loe Media doet mee aan Rabo Club Support. En met jouw stem kunnen we onze programma's verder professionaliseren. Betere techniek, sterkere producties en nog meer impact met media die ertoe doet. Ben jij lid van de Rabobank? Stem dan vanaf 7 september via de Rabo-app op Loe Media. Stem op Loe Media. Want jouw stem helpt ons verder. Loe Media. Media die ertoe doet.

Ja, zie mezelf. Nou, jullie kunnen me niet zien, maar ik zit er wel in ieder geval. Goedemorgen, welkom in het programma De Derde Helft, oftewel het sportprogramma van de lokale omroep Elburg-Loemedia.nl. En we zijn er weer vanmorgen hier op maandag 7 september alweer, zeg ik dan. Goed, ja, wat gaan we doen? We gaan in dit uur even kijken naar de voetbal natuurlijk. Het wordt weer lekker gevoetbald in de Eredivisie, maar ook in de regio. Niet allemaal voor de competitie, maar wel voor de beker nog. En dan gaan we het allemaal bijpakken natuurlijk afgelopen zaterdag. Weer door Noord-Veluwe Sport en zeker Geert-Jan Mulder die dat allemaal weer allemaal elkaar gepraat heeft. Maar ook gecoördineerd, dankjewel daarvoor nog. We gaan er straks, hij heeft zijn uitslagen ook allemaal netjes hier bij me neergelegd in de studio.

0: Loesport.nl. Rondje langs de velden.
1: Ja, dat is inderdaad een rondje langs de velden. We beginnen met de Eredivisie van afgelopen weekend. Maar voordat hij daarover de uitslagen erbij pakt, wil ik eerst even Aad bedanken natuurlijk voor het programma van hiervoor. Oftewel Studio Elber Aad bedankt. En die was ook weer hier live aanwezig in de studio. Even een bakje gedaan. Nou, het hartstikke fijn. En zoals ik het begrepen heb, vrijdag bij de weer. Maar misschien moet je wel weer invallen. Maar als ik het programma zo zie, plus wat allemaal aan vrijwilligers weer terug is, dan denk ik dat de meeste mensen weer op een eigen plekje en eigen tijd zitten, wat uitzending betreft. Zeker ook vanmorgen vroeg natuurlijk met Dries Smit is ook weer in actie. Dus daar hoeven we ons ook niet meer af te vragen. Komt hij nog? Komt hij niet? Nee, hij is hier elke morgen dus actief. Vanaf maandag tot en met vrijdag van 7 tot 9. De ochtendspits met Dries Smit. En zoals gezegd net Aad Witaar. Studio Elburg van 9 tot 11. Nou, u bent nu verbonden met de derde helft. Mijn naam is Egbert Bos en ik mag hier nog een uurtje presenteren in dit programma. En dan gaan we over naar middag matinee met EB tot en met 2. Goed, sport. Er is heel veel sport. Er is ook Formule 1 geweest natuurlijk. Maar dat gaan we straks in het middagmatinee-programma met Rini uiteraard bespreken. Want die is daar de expert van. En als het goed is, heeft hij ook alles, alle informatie daarvan. We hebben al de tune gehad. Rondje langs de velden. Dat gaan we zeker doen in de Eredivisie. Het is spelronde 5. En dat betekent dat we al 5 weekenden hebben weer gespeeld. Het gaat hard, want voordat je het weet is het weer voorbij. Maar zo snel is het natuurlijk nog niet. We gaan eerst hier even van genieten voor de winterstop. Het was spectaculair natuurlijk. De topper Ajax-PSV waren alle ogen opgericht. En hoe het zou aflopen, dat hoor je zo. Sparta, dat moest thuis tegen PEC Zwolle. Nou, dat ging hartstikke goed voor PEC. Begon met 1-0. Het werd uiteindelijk 1-1, toen 2-2. Dat is de einduitslag ook voor Sparta PEC Zwolle. NEC, dat kreeg Feyenoord op visite. Ook spannend, natuurlijk. Vooral toen het 1-1 werd. Toen dacht NEC, we gaan er nog wat van maken. Maar uiteindelijk werd het toch 2-1 en 3-1 in de 64ste minuut voor Feyenoord. En het won dus met 3-1. Dan natuurlijk het drama in de Galgenwaard. FC Utrecht, dat heeft het al moeilijk na het vertrek van Ron Jans.

de nieuwe trainer het even allemaal op een rijtje moeten krijgen. En dat is natuurlijk tot nu toe niet gelukt. En zeker niet met de supporters erbij. Want dat werd een staking, oftewel de wedstrijd werd gestaakt na 63 minuten vanwege het wangedrag van de supporters. En het vuurwerk en alles wat erbij kwam. Ja, die jongens konden zich echt niet gedragen. En dat is natuurlijk door de woede vanwege het feit dat Go Ahead Eagles op een 3-0 voorsprong zat al op 58e minuut. Oftewel Feyenoord, of Utrecht, Go Ahead Eagles stond 3-0. Uiteindelijk maakten de Utrecht spelers nog de wit. Die maakte 3-1. En toen werd het gestaakt naar twee keer toe. De scheidsrechter was het zat. En er werd nog wat bekertjes gegooid. Wat ook niet meer mocht natuurlijk. En uiteindelijk was het allemaal klaar voor de scheidsrechter. Denk, we stoppen ermee. Het is allemaal mooi geweest. Wegwezen hierop. Nou, dat heeft hij gelijk aan. En het is natuurlijk wel een beetje lullig voor Coed Eagles. Want dan moet voor 26 minuten terug naar Utrecht. Nou, dat hoort er allemaal bij. Het hoort er helemaal niet bij. Maar goed, dat is tegenwoordig een heel erg jammer natuurlijk. Goed, dan de topper Ajax-PSV. De ogen waren gericht op Ajax. Het nieuwe Ajax, moet ik zeggen, met de nieuwe trainer. Allemaal de verwachtingen waren hoog, zeer hoog daar in de arena. Want ze dachten, met het nieuwe spel van Ajax kunnen we PSV wel aan. En het, zo leek het ook in het begin te gaan. Alleen, ja, uiteindelijk maakte het toch Peppi 0-1. Dat was een tegenslag in de vijfde minuut al. Dus iedereen was er erg rustig in het stadion. Want denk, nou, het komt nog wel goed misschien. Inderdaad, het bleek ook dat het uiteindelijk even nog na de 23e 1-1 werd. Maar net voordat de scheidsrechter afloot voor de pauze of voor de rust, werd het toch nog 2-1. Getruida die maakte 2-1 in de 46e minuut. Dan denk je van nou, we kunnen misschien nog winnen. Tenminste, dat dacht Ajax. Of gelijk spelen, maar dat is niet gelukt. Want uiteindelijk is het de 92e minuut dat het toch nog 3-1 werd uiteindelijk. Ja, teleurstelling voor Ajax. Het was een beetje vreemd voetbal, vond ik. Ook Ajax, dat een beetje langdurig met die keeper allemaal. Balletje aan de voet. Daar hebben ze denk ik wel een half uur mee verspeeld. Dus mochten ze eerder wat gas geven, had het misschien goed gekomen. Maar goed, we weten het allemaal niet. Het is nog natuurlijk, het spel is nog jong. Oftewel, de competitie net begonnen. Maar dit is natuurlijk de eerste winst voor PSV. Dan hebben we Willem II Excelsior. Daar was ook niet al te veel te melden. Want Excelsior ging makkelijk over Willem II 1. Dat was 3-0 uitslag. En dat was een mooie overwinning voor Excelsior. Dan Groningen Twente. Werd ook een spannende wedstrijd. Want uiteindelijk Groningen moest thuis dus. En het stond met 1-0 achter. Uiteindelijk voor Bergen maakte 1-1. Daarna Land 2-1. Dus Groningen ging lekker op weg. Alleen Berghuis die maakte de 2-2. En dat betekent dat ook de einduitslag. Dus een gelijkspel Groningen-Twente 2-2. Dan hebben we Telstar-Cambuur. Nou, dat is wel iets opvallends daarbij, moet ik zeggen. Dat werd 2-2. En dan denk je, nou, dat is een spits die gescoord heeft. Nee, Koeman, de keeper, die maakte 2 doelpunten. Nou, dat is nog nooit gebeurd in de hele geschiedenis. Nou, nooit gebeurd, moet ik zeggen. Ja, nee, dat is nog nooit gebeurd. Dat is de eerste keeper die in de 70ste verjaardag geschiedenis, moet ik zeggen, van de Eredivisie 2 doelpunten gemaakt in 1 duel. Dat is nog nooit voorgekomen. Ja, hoe kan het dan, wou je zeggen? Hè? Staat hij dan als spits? Nee, hij staat niet als spits, maar hij mag elke keer een penalty maken. En het waren er 2 toevallig. Dus vandaar dat hij ook 2 doelpunten maakte met 2 penalties. Ja, waarom als Koeman die allemaal moet maken, weet ik niet. Misschien is het een gunfactor of dat de rest niet durft. Dat zou kunnen, maar in ieder geval, hij is wel uniek. Want het is, zoals gezegd, nog nooit gebeurd in de geschiedenis van de Eredivisie dat een keeper 2 doelpunten maakt in 1 duel. Nou, mooi. Kan zijn vader ook weer trots wezen. In ieder geval, eindeslag 2-2. Dan Heerenveen, dat kreeg AZ op visite. Dat werd eerst 1-0. AZ stond voor, toen werd het 1-1. En uiteindelijk Heerenveen stond met 2-1 voor. Dus iedereen ging er eens even lekker voor zitten. Maar uiteindelijk was het toch AZ die 2-2 en zelfs 3-2 maakte. En in de 83ste minuut. En dat is de einduitslag ook daar in Heerenveen. ADO Den Haag, dat kreeg Fortuna op visite. Daar ging het ook niet helemaal lekker. Alhoewel het 2-0 al stond voor Fortuna. Werd het toch nog even 2-1. Maar uiteindelijk werd het 3-1. En ook weer 3-2. Dus de ADO Den Haag. En dat is de uitslag 2-3. Goed, dan zijn er nog wat programmawedstrijden van de week. Morgen is dat Utrecht Go Ahead Eagles. Dat is natuurlijk de restant van de wedstrijd. Smiddags om 2 uur moet dat gespeeld worden. S'avonds in NEC Excelsior inhaalwedstrijd. En woensdag FC Twente Telstar. Vrijdag AZ Willem II. Nou, de rest van het weekend dat zal ik u niet mee belasten.
De stand wel. Bovenaan staat AZ. 5 gespeeld, 15 punten. Hartstikke mooi. 3 punten per wedstrijd. Heel goed. PSV tweede met 5 wedstrijden, 13 punten. En dan Feyenoord staat derde met 11 punten, ook 5 wedstrijden. Ajax staat op 6, maar het heeft een wedstrijdje minder gespeeld. Net zoals Excelsior, Twente en Go Ahead Eagles en NEC en Telstar. Utrecht, Willem II, dat hebben allemaal, die hebben allemaal 4 wedstrijden gespeeld. Goed, dat is de uitslag op dit moment en de stand. Die voor de 5e speelronde van de Eredivisie. We gaan ons zo even opmaken natuurlijk voor het regio voetbal.

0: Sport.
1: Ja, dit is Noord-Veluwe Sport inderdaad. De muziek ging per ongeluk door, dat was niet helemaal de bedoeling, zie ik wel. Goed, ja, Noord-Veluwe Sport. En dat betekent dat het programma van afgelopen zaterdag, oftewel de combinatie Loco Lou FM met Noord-Veluwe Sport. En natuurlijk uiteraard Geert-Jan Mulder, die alles aan elkaar praat met zijn verslaggevers natuurlijk. Arnold Friese, Jan van der Bos en Gerrit-Jan Veldhoen. En met Schut. En we hebben nog Aard. Ja, ook van den Hoorn staat hier nog. Nou, in ieder geval alle verslaggevers die altijd hier ook bij Lou en Loco FM het verslag doen van de wedstrijden. Allemaal aanwezig natuurlijk. Goed, we gaan het er even gelijk even bij pakken. Er is geen competitie gespeeld behalve de wedstrijd WAC. Die zit dus in een andere klasse. Dus Wezep die moest tegen HSC 21. En dat werd een einduitslag met 0-1. Dus Wezep verloor in de competitiewedstrijd. Dan de ploeg hier in de buurt. Dat was allemaal bekervoetbal zoals ik het zie. Ik dacht dat de competitie al begonnen was. Maar dat is nog niet het geval. Maar dat maakt ook niet uit. Er werd gevoetbald in ieder geval. En dat betekent dat Ovios die moest naar Dedemsvaart. En dat werd een toch wel een doelpuntrijk gebeuren daar. Uiteindelijk is het werd het 1-0 voor Dedemsvaart. En toen werd het 1-1, 1-2 voor Ovios. Dat bleek de goede kant op te gaan. Uiteindelijk werd het weer 2-2. Maar de einduitslag is toch gelukkig voor Ovios 3-2 geworden. Dus een mooi resultaat daar in Dedemsvaart uit voor de beker. De wedstrijd begon trouwens om 3 uur. De andere wedstrijd om 2:30, dat was VSO. Dat VSO moest ook uit. Nou, dat volgens mij SEH, dat is volgens mij Heerde. En dat werd een 1-1 uitslag. Hoe dat dan verder afgelopen is, weet ik niet. Maar er werd natuurlijk ook penalty geschoten. En of nu VSO door is, weet ik niet. Maar in ieder geval, de einduitslag was 1-1. En ik neem aan dat er ja, in het bekervoetbal, hoe dat verder gaat, weet ik niet of er dan nog weer opnieuw gespeeld wordt. Of er zal toch een winnaar uit me komen. Misschien is het ook wel de puntentelling. Nou, dat horen we later wel van Gert-Jan Mulder. In ieder geval, ook voor de beker moest Dorenspijk een mooi derby tegen het Harde. En Dorenspijk, dat DSV 61, dat moest tegen het Harde in de beker. Gert-Jan Veldhoen was daar commentator, oftewel verslaggever van. En uiteindelijk een hele mooie overwinning van het Harde. Dat doet het best wel goed. Ook tegen Elburg was het al sterk. En dat won uiteindelijk met 4-0 van Dorenspijk. Ja, het kan ook wezen dat DSV, oftewel Dorenspijk, een dipje heeft. Want dus de laatste tijd gaat het niet echt goed daar in Dorenspijk. Terwijl ze toch wel enthousiast vorig jaar begonnen. En ook aan de nieuwe competitie natuurlijk. Het speelde goed. Jong talent en hard werken. En dat was ook wel het motto van Dorenspijk, maar uiteindelijk toch verloren. Je kunt ook zeggen dat Harde natuurlijk ook goed de boel op de rails hebt. Dat kan natuurlijk ook. 4-0 in ieder geval voor het Harde in de beker. Dan om 3:15 was de wedstrijd Elburg. Dat moest EEC thuis tegen Zwart-Wit. En dat werd ook een verkeerde uitslag wat betreft de thuisploeg. Want uiteindelijk werd het al 1-0, 2-0 en 3-0. En uiteindelijk maakte EEC toch nog een doelpunt. En het werd uiteindelijk de eindstand 3-1. Nou, dan weet ik niet precies hoe dat zit met het hele bekerverhaal. Of ze dan naar een wedstrijd eruit liggen. Of dat ze nog een wedstrijd moeten spelen. Of dat het in een soort competitie is. Maar dat horen we vanzelf natuurlijk weer van onze grote vrienden in de sport. En Noord-Veluwe Sport, onder andere Geert-Jan Mulder. Die zal het zaterdag wel melden hoe het afgelopen is. En dat horen we dan vanzelf wel natuurlijk.

Ja, we are the champion en de voor de winner takes it all. En die heb ik natuurlijk niet helemaal voor niks opgezet, want de Nederlander motocrosser Jeffrey Hellings, die is weer opnieuw wereldkampioen geworden. Afgelopen zondag voor de derde keer in de MXGP. De Nederlander had in de eerste mans in Turkije al genoeg punten verdiend voor de wereldtitel. Later won hij ook nog de tweede mans. Ja, de 31-jarige Hellings die was naar zijn zege in Arnhem van 2 weken geleden met een royale voorsprong naar Turkije gereisd. Daar was de wedstrijd. Hij hoefde zijn Franse concurrent Romain Fabre niet in de eerste maand alleen maar achter zich te houden en dan wereldkampioen te worden. Daarin slaagde Hellings overtuigend. Hij was de snelste coureur in Avion. En zijn concurrent die eindigde 16 seconden achter Hellings en die werd derde. Het verschil was daardoor 151 punten, moet ik zeggen, terwijl er dit seizoen nog 145 punten te zijn verdienen. Dus hij is nu al kampioen en er moet nog wat gecrossed worden natuurlijk. Hellings die pakte in 2018 en 2021 ook al de wereldtitel in de MXGP. De afgelopen jaren kantte met veel blessures, waardoor hij lang moest wachten op nieuw succes. Ja, die man die heeft echt alles gebroken. Ik hoorde dat pas op de radio. Ik weet niet wat er allemaal al zijn bot in zijn lichaam zijn. Er is een keer aangegaan. Een schouderbladen, enkels, rug. Ik weet het allemaal niet, maar wel doorgaan. Ja, dat is wel typerend voor een motocrosser. Want ik heb nog een tijdje mogen meemaken dat ik ook manager was van een motocross Grand Prix team. Een zijspan moet ik dan zeggen, met Wilfred van Werven. En de Belg. En daar was ik mee op tournee. En ook daar gebeurde van alles. Die brak dit, die brak dat. Maar ze gaan allemaal door. Dat hoort bij de sport waarschijnlijk, de motocrossers. In ieder geval, Hellings moest lang wachten voordat hij weer wereldkampioen. Nou, de derde keer natuurlijk, hartstikke mooi. Na behaling was hij ook erg opgelucht. Ik had van de zenuwen maar 3 uur geslapen vannacht, zei hij. Maar ik ben blij dat ik kampioenschap binnen heb. Dus ja, ik denk dat dit een van zijn mooiste is in ieder geval. Hij zei het in een kort interview. Hij maakte ook een overstap van KTM naar Honda. En op zijn nieuwe motor was het eerste deel van het seizoen. Een duel gewikkeld met de Belg Lucas Koenen. En vanaf dat moment dat Koenen geblesseerd raakte, was de Nederlander niet meer te stoppen. Hij had voor de GP van Turkije 5 overwinningen al op rij geboekt.

Ja, dat was de bekende stem van Litouwers natuurlijk. I can see clearly. Nou, hij ziet het allemaal nog wel goed. Alleen hij kan niet zo goed meer. Tenminste, hij is best wel een beetje kwakkelig. Maar ja, dat mag ook wel. Op een gegeven moment heb je natuurlijk ook de leeftijd dat het allemaal niet meer zo gaat zoals vroeger. Maar goed, hij zingt nog steeds. Dus even kijken, laatste nieuws even erbij gepakt in de sport. We hebben hier nog een laatste bericht van de zwemmer Maarten van der Weijden. Die vorige maand zijn 22e stedentocht staakte vanwege ziekte. Kort daarna is hij in het ziekenhuis beland. Hij is inmiddels ook weer thuis, maar dat was wel even schrik. Ik voelde me een paar dagen niet lekker met koorts, schrijft van der Weijden op zijn Instagram. Op aandringen van zijn vriendin belandde hij op de huisartsenpost. Voordat ik het wist lag ik op de spoedeisende hulp in het ziekenhuis. Ja, hoge koorts, een te lage bloeddruk, een zeer lage zuurstofgehalte en een te hoge hartslag, dat zegt Van der Weijden. Is een septische reactie waarschijnlijk door een bacterie. Om welke bacterie het gaat, is volgens het zwemmen nog niet duidelijk. Antibiotica sloeg aan en na 2 dagen ben ik weer thuis, klachten vrij. Hij is zijn vriendin dankbaar omdat zij erop stond dat ze naar de huisartsposten ging. En dankbaar voor de rustige, goede zorg van de verpleegkundige in het artsen in het JBZ-ziekenhuis. De Van der Weijden, de 45-jarige Van der Weijden, begon vorige maand aan zijn laatste grote zwemtocht om geld op te halen voor onderzoek naar kanker. Maar hij moest de tocht vanwege het aantal slechte momenten een aantal dagen stopzetten. Olympische kampioen open waterzwemmen van 2008 is zelf genezen van leukemie en zette na zijn zwemcarrière zich in voor het kankeronderzoek. Hij heeft met al zijn tochten al bijna 18 miljoen euro opgehaald.

Ja, dat was normaal met hoe je het ook doet. Je doet het nooit goed. En ja, die Benny, die denk ook niet dat hij verandert. En daar geloof ik ook niks van. Die man is trouwens gisteren 80 jaar geworden. Dus de frontman van de popgroep Normaal, Benny Joling. Gisteren op 6 september 80 jaar geworden. De zanger, muzikant en kunstenaar inmiddels uit Hummelo in de Achterhoek vierde zijn verjaardag gisteren in besloten kring met de familie. Maar aankomende zaterdag 12 september dan staat Normaal op het podium in Dallersen. Ja, de rockband die geeft in Dallersen opnieuw een concert voor ongeveer 20.000 man in de feesttent. In Dallersen worden inmiddels de voorbereiding getroffen voor de aanstaande concert van Normaal. De band bestond in 2025, 50 jaar en trad toen ook op in Overijssel. Dit jaar gaf de popgroep niet alleen op Hemelvaartdag een optreden in het Openluchttheater in Lochem, maar destijds, waar het destijds allemaal begon. Ze werden bekend met de nummer Oerend Hart natuurlijk en het dialect gebeuren wat ze dus hebben geïntroduceerd in de popmuziek. En de verjaardag die valt samen in het Heukersweekend in Zelhem bij het café De Tol. De jaarlijkse weekend voor aanhangers van de band. Normaal trad er geregeld op en deze keer niet vanwege de verjaardag van Joling. Daarom besloot Normaal nog één keer uit te pakken met een concert voor duizenden mensen in Dallersen.

Cliff Richards, We Don't Talk Anymore. Nou, we praten nog wel door, alleen het wordt een uurtje later. Oftewel, hierna bedoel ik naar de klok van 12 uur, het journaal. En natuurlijk de weerberichten en ook het reclameblokje. En dan zijn we terug bij u met middagmatinee met EB. Nog even een laatste bericht. Femke Bol wou ik nog even vertellen, want u kent ze wel. Ze heet tegenwoordig Broeders. Maar goed, ik noemde nog Femke Bol, kan ik het tenminste maar onthouden. In ieder geval, die was ook weer lekker bezig aan het wandelen op de atletiekbaan. Nog niet eerder had ze een debuutseizoen op de 800 meter zo goed, zo dichtbij gekomen bij Andrew Werro. Die bij de Diamond League in Brussel, de Nederlandse, heeft gevoel dat ze kan winnen van de allerbeste. Nou, of ze dat gaat worden, dat is nog maar de vraag. Maar in ieder geval, voor de meeste mensen zit het er allemaal op. Het atletiekseizoen, alleen voor Femke niet, want die is uitgenodigd voor een nieuw toernooi. En dat is de wereldwijde Atletiek Unie World Athletics. Die heeft namelijk een nieuw toernooi in het leven geroepen. En dat is aankomend weekend in Budapest. De World Athletic Ultimate Championships maakt van de winnaars in één klap groot verdienen. Dus er is heel veel geld te verdienen. En Femke Bol is een van de genodigden in een selectief gezelschap van kampioenen. Dus dat wordt een heel mooi toernooi. Het is van 11 tot en met 13 september, bevat 28 onderdelen. En er gaat over 3 avonden worden dat afgewerkt. Dus we kunnen dat even van het weekend nog even in de gaten houden, hoe ver het als het gaat met het wandelen en het hardlopen van Femke Bol. In ieder geval een mooie uitnodiging. De onderdelen zijn zeker 100 meter, 200 meter, 400, 800, 1500 meter, 5000 meter, 10 meter, 100 meter horde, sorry, 110 meter horde en 400 meter horde. Hoogspringen, hinkstapspringen, verspringen, kogelstoten, speerwerpen, estafetten. En 4x400 estafetten en polstok hoogspringen. Dus heel veel onderdelen. Dat doet ze natuurlijk niet allemaal aan mee, maar op haar specialistische onderdeel wel. Goed, we gaan eruit voor het nieuws. En we zien elkaar straks na de reclame. En natuurlijk het nieuws van 12 uur. In het programma Middagmatinee met EB.

0: en op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 12 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS Journaal. De grote verkiezingswinst van de rechtsradicale AfD in de deelstaat Sachsen-Anhalt leidt tot gemengde reacties. Van rechtse politici in Europa klinken er felicitaties, zoals van PVV-leider Wilders. Andere politici uiten hun zorgen over wat deze uitslag betekent voor Duitsland en de rest van Europa. De Duitse bondskanselier Merz komt naar verwachting vanmiddag met een reactie. Zijn partij, de CDU, verloor fors in Sachsen-Anhalt. De druk op de impopulaire Merz neemt door de verkiezingswinst van de AfD toe. Als tijdens de coronapandemie iedereen zich aan de basismaatregelen had gehouden, waren andere beperkingen niet nodig geweest. Dat zei voormalig premier Rutte voor de parlementaire enquêtecommissie Corona. Tegelijk erkende hij dat het onvermijdelijk is dat niet iedereen zich aan de maatregelen houdt. Verder zei Rutte dat adviezen van virologen zwaarder wogen dan adviezen over maatschappelijke gevolgen. Volgens Rutte was het voorkomen van code zwart het belangrijkst, want dan zouden artsen door een tekort aan IC-bedden moeten bepalen wie de meeste kans op overleven heeft en dus wordt geholpen. De NPO heeft minister Letschert alsnog gevraagd de vergunning van Omroep Ongehoord Nederland in te trekken. Vorige week bleek al dat de minister Ongehoord Nederland uit het publieke bestel wil hebben, nadat het commissariaat voor de media al had vastgesteld dat ongeregeld niet voldoet aan journalistieke kwaliteitseisen. De olieprijs is opnieuw hard gestegen en dat komt door nieuwe aanvallen van de VS en Iran. Daardoor gingen dit weekend nauwelijks nog schepen, waaronder olietankers, door de straat van Hormuz. Door de stijgende olieprijs is ook de benzine weer duurder geworden. De adviesprijs voor een liter benzine ligt nu boven de €2,71. De adviesprijs voor diesel bleef dit weekend stabiel hoog op €2,68. Het weer, vanmiddag op veel plaatsen zonnig. Het wordt 25 tot lokaal 29 graden. Vanavond en vannacht meer bewolking, maar het blijft wel droog. Bij 16 tot 18 graden. Vanaf morgen is het wisselvalliger. Dit was het NOS Journaal.
2: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
3: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 3133.

0: middagmatinee met Egbert Bos.
1: Jouw stem is geld waard. Loop Media doet mee aan Rabo Club Support. En met jouw stem kunnen we onze programma's verder professionaliseren. Betere techniek, sterkere producties en nog meer impact met media die ertoe doet. Ben jij lid van de Rabobank? Stem dan vanaf 7 september via de Rabo-app op Loop Media. Stem op Loop Media, want jouw stem helpt ons verder. Loop Media, media die ertoe doet.

Ja, dat was ABBA met Dancing Queen. Goedemiddag, welkom in het programma Middagmatinee met EB hier vandaag tot en met 2. Ja, niet alleen vandaag, elke maandag meestal het geval. Vandaag ook weer maandag 7 september. De maandag net voor de bottendagen. Gaan we straks natuurlijk ook nog even naar kijken. Het programma er even bij pakken. En zeker straks met Rini ook nog even over hebben. Natuurlijk in het 2 uur middagmatinee. Rini die dan ook gelijk de Formule 1. Hele spannende wedstrijd daar in Monza, Italië. En dat gaan we er even bij pakken in het 2 uur. Maar we gaan in het eerste uur natuurlijk even kijken naar het nieuws. Het weer en zeker ook mooie muziek. En dan het 2 uur regio nieuws. Rini en ander uiteraard ook muziek. En nog de laatste informatie. Goed, de vaste luisteraars, welkom in dit programma. Bedankt voor de berichten. En natuurlijk ook zeker Jack Overtrek met een nummer wat er al uitgezocht is voor het 2 uur. Jack, welkom. En natuurlijk net als GJK, Karsten natuurlijk ook on the line, heb ik begrepen. En ook Maarten Junte, die helaas niet aan de telefoon kan komen in de studio of in de uitzending in verband met de Vuelta. Maar dat gaan we volgende week even bespreken. Dan als het goed is, hebben we hem dan wel in de uitzending ook gelijk vooruit borduren hoe het verder loopt met het wielergebeuren. Goed, Manda en Bijgje ook welkom. Kwam ik net tegen. Straks ook speciaal voor jou nog een mooi nummer. Want jullie hadden het aangevraagd en dat gaat zeker gebeuren. Ik kwam elkaar even tegen in de supermarkt. Leuk om elkaar even te zien. En ook welkom in het programma Middagmatinee met EB.

Boudewijn de Groot met Ik ben ik. Nou, mooie tekst. Meestal geschreven trouwens door Lennart Nijg. De ex-man van mevrouw Nijg, Astrid. En die heeft de meeste nummers voor die Boudewijn geschreven. En Boudewijn heeft ze natuurlijk mooi gezongen. Zelf ook nog wel wat nummers gemaakt natuurlijk. Goed, zoals gezegd, we gaan even naar het nieuws. Het laatste nieuws wat hier ook in onze redactie en studio binnenkomt. En dat heeft wereldnieuws en natuurlijk ook het Nederlandse nieuws erbij. We hebben een nationale rouwdag in Nepal in verband met de vloedgolf, waarbij zeker 1380 mensen omkwamen. Vandaag wordt het dag van de nationale rouw gehouden voor de zeker 1380 dodelijke slachtoffers van de vloedgolf bijna 2 weken terug. De overheidsinstantie laat de vlag half stok hangen en de familieleden nemen deel aan de rouwrituelen. In het overwegen Hindoeïsche Nepal duurt de rouwperiode 13 dagen. Tijdens deze periode dan blijven naast de familieleden thuis en bezoeken verwanten om elkaar respect te betuigen. De rouwdag vindt volgens de traditie plaats op de 13e dag na de ramp. De regering die organiseert nog geen herdenking, dat las ik net ook ergens. Dat heeft te maken met dat er nog reddingswerkers hopen overlevenden te vinden bij de zoekactie. De vloedgolf kostte zeker 1380 mensen het leven, maar er worden nog 5500 mensen vermist. Dus dat aantal wordt zeker nog extreem groter. Grote stromen modder, stenen en aarde hebben hele dorpen overspoeld. Reddingspogingen richten zich steeds meer op 12 waterkrachtcentraals, waaronder 900 werknemers worden vermist. Gespecialiseerde reddingsteams uit Indië, China en Zuid-Korea en de Verenigde Staten onderzoeken en doorzoeken het puin, de beschadigde constructie en de tunnels van de projecten in de hoop nog levenden te vinden. In de afgelopen dagen konden nog 4 mensen worden gered uit de tunnels. Familieleden en een van hen waren al begonnen met de rouwritueel, omdat ze dachten dat ze omgekomen waren. Ja, verschrikkelijk. Dus dat wordt nog veel erger. Het is zoals gezegd 1380 nu, maar ik denk dat de teller dat er nog minimaal 1000, misschien wel 2000 bij komen, als er nu nog 5500 mensen zijn vermist. Ja.

Jouw stem is geld waard. Loop Media doet mee aan Rabo Club Support. En met jouw stem kunnen we onze programma's verder professionaliseren. Betere techniek, sterkere producties en nog meer impact met media die ertoe doet. Ben jij lid van de Rabobank? Stem dan vanaf 7 september via de Rabo-app op Loop Media. Stem op Loop Media. Want jouw stem helpt ons verder. Loop Media. Media die ertoe doet.

Ja, als de zon schijnt. En nou, die heeft dus de hele zomer al wel goed geschenen, moet ik zeggen. Het voorjaar ook. Sorry. Wat dat betreft hebben we zon genoeg gehad. Maar we kunnen natuurlijk ook nooit genoeg van krijgen. Want als het één dag regent, begint iedereen alweer. Ik hoop dat de regen stopt en dat er weer zon komt. Ja, zo gaat dat natuurlijk. En maar goed, dat we dat ook allemaal niet zelf in de hand hebben. We gaan er wel even naar kijken wat er gaat gebeuren. Want aankomend weekend

is natuurlijk het Botterweekend. Oftewel Bottermonumentendag, moet ik zeggen. En dat begint donderdagavond natuurlijk al met de intocht van de botters. En het eindigt op zaterdagavond in het Blinde Peert. We gaan dat straks er even bij pakken. Misschien in de tweede uur en anders. Het komt zeker nog even voorbij. Wel even mooi om te melden dat ook de lokale omroep daar natuurlijk live verslag van doet. En aankomende zaterdag met de mobiele studio aan de havenstaat. En met onze verslaggevers die daar verslag van doen van de Bottermarkt van zaterdag overdag. Dus aan de haven live een uitzending vanaf de havenkade met onze mobiele studio met al onze medewerkers daar en die dan verslag doen van het bottergebeuren. Uiteraard kunt u daar zelf ook nog even langs gaan om even te genieten met een bakje koffie en eventueel een praatje te maken. We gaan nog wel even kijken wat het vandaag gaat worden. Eerst zijn er nog wat flinke zonnige perioden, maar in de loop van de middag neemt het vanuit het westen de bewolking toe. Het blijft op veruit de meeste plaatsen droog. Dat is natuurlijk best wel fijn. De wind draait van zuid naar zuidwest. En het trekt een beetje aan. Landinwaarts wordt de wind matig tot vrij krachtig. Aan de kust kan het soms krachtig waaien. Windkracht 6. Door de wind zijn er flinke temperatuurverschillen in ons land. En op de Waddeneilanden en direct aan zee wordt het 21 tot 22 graden. In Rotterdam en Amsterdam wordt het 24 graden. En landinwaarts is het zomers warm. Zeker van 25 tot en met 29 graden. Nou, dat is toch mooi. Het maximum, de hoogtetemperatuur is Limburg, Achterhoek en Twente. Vanavond dan wordt het op steeds meer plaatsen bewolkt. Maar op de meeste plaatsen blijft het toch droog. Vooral in het noordwesten kan er later nog vanavond nog een klein beetje regen vallen. Halverwege de avond is het ongeveer nog 20 graden bij een matige aan zee tot vrij krachtige zuidwestenwind. Vraagt over eerste bewolking en blijft het op de meeste plaatsen droog. In het noorden kan hier en daar een beetje regen vallen. Het is een zachte nacht met de minima temperaturen liggen rond de 17 graden. En de zuidwestenwind is nog altijd matig en aan zee vrij krachtig. Morgen dan hebben we het over dinsdag natuurlijk, 8 september. Het begint bewolkt en droog. In de loop van de ochtend gaat het in het noordwesten regenen. En tegen het middaguur valt het in het westelijke kustgebied en het noorden zeker ook regen. Het is 17 tot 21 graden met een matige zuidwestenwind. In de kustgebieden is de zuidwestenwind vrij krachtig, windkracht 5 of 6. Morgenmiddag is er wel een parapluutje nodig, want de regen die breidt zich uit over het hele land. En voor de regen is het 19 tot 22 graden, maar in en na de regen is het 17 tot 18 graden. De wind is nog vrij krachtig aan zee en de zon schijnt op de meeste plaatsen de hele middag niet te zien te zijn. Nou, die schijnt dus niet, dus de zon is de hele middag niet te zien. Morgenavond dan trekt de regen naar Duitsland. Het is ook goed dat het die kant op gaat. Alhoewel de boeren het ook nog wel kunnen gebruiken. En op de meeste plaatsen blijft het droog. Vanuit het westen verklaart het wat op. Maar aan zee is in de loop van de avond nog kans op een lokale bui. Halverwege de avond is 15 tot 18 graden. Met een matige wind uit het zuidwesten. Morgenavond is het wisselend bewolkt. En vooral in de kustprovincie nog een enkele bui. De minima komt tussen de 10 en 14 graden en is een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Dan nog even de vooruitzichten voor woensdag, donderdag en vrijdag. En dat is zeker van belang in Elburg natuurlijk. Ook de intocht donderdagavond, maar ook op vrijdag is natuurlijk het hele spektakel in de stad. Bottermonumentendag natuurlijk, genieten van alles en nog wat er voorbij komt natuurlijk. Maar ook van de wedstrijd, de bottenwedstrijd, de traditionele zeilwedstrijd hier op het Veluwe meer natuurlijk. Dan moeten we wel een beetje wind hebben, maar niet al te veel regen. We gaan er even naar kijken. Woensdag dan trekken er wat buien over het land. Er kan een pittige bui tussen zitten met mogelijk ook onweer. Tussen de buien door schijnt de zon. Ja, dat is natuurlijk traditioneel zin. En er schijnt de zon stijgt de kwik naar 18 graden. De westenwind die is vrij krachtig. 5 tot 6. En dat komt uit het westen. En de buien die kunnen hierdoor wat door de wind vlagerig zijn. Donderdag is het wisselend bewolkt en op veel plaatsen blijft het droog. Aan het begin is het nog een lokale bui mogelijk. Later op de dag dan maken de kustgebieden en een kleine kans op een enkele bui. Er staat een matige wind en het is ongeveer 19 graden. Vrijdag dan is er weer wat meer kans op buien. Maar er zijn ook droge perioden met zon en een matige zuidwestenwind. Dat is wel goed voor het zeilen, moet ik zeggen. En het wordt op de meeste plaatsen 19 tot 20 graden.
Dan zaterdag nog even voor ons, voor de Elburgers natuurlijk in verband met de bottendagen. Dan als het er zo uitziet, dan is het wisselvallig. Maar er zijn ook hele grote droge dagdelen met geregeld zon. Nou, dan gaan we daar maar vanuit. De wind die is ook... Die valt mee en de temperatuur is 18 tot 23 graden. Dus we hopen dat het allemaal zoals het er nu uitziet een beetje in die richting komt. Dan gaat het zeker vast goed komen.

zullen wij ooit begrijpen, lieve meisje, wat de mensen elkaar aandoen. En dat er ook nog veel kinderen zijn die vandaag niet te eten hebben. Maar ik hoop, als ik er niet meer ben, dat dan alles veel beter zal gaan.

Ja, dat is Mart Hoogkamer met Feest in de Tent. En Feest in de Tent was het zeker afgelopen weekend in Oldebroek bij het Mega Piratenfestijn. Ja, dat was het nummer daarvoor. Dan hoorde je nog even van Wilma, ik heb een vraag. En dat was speciaal natuurlijk voor de dames Manda en Bijgje. Die kwam ik net tegen in de supermarkt. Ik heb ze beloofd om even een mooi nummer voor hun te draaien. Was dit zeker een mooi lied voor hun. En ja, heel veel luisterplezier natuurlijk. Ik weet dat jullie altijd standaard de loe hebben opstaan. Dus alleen jij, als je onderweg bent naar de supermarkt, kun je het niet horen. Maar ik neem maar aan dat jullie alweer thuis zitten. Dus in ieder geval, deze was voor jullie. Goed, Feest in de Tent, zoals gezegd. Stef Eckel die zingt ook laat op de avond daar bij het Piratenfestival. En zijn klassieker De Woonboot. En overal in het publiek gaan mensen in een treintje achter elkaar zitten om te gaan roeien. Dat hoort al jaren bij dit nummer natuurlijk. Ook al is de grond wel vochtig, dat maakt je bal uit. En dan bedenken dat Stef vorig jaar het nummer nog van zijn setlist heeft afgehaald. Oftewel geschrapt. Het Mega Piratenfestival in Oldebroek, dat is 7 weken van tevoren was het al uitverkocht. 7000 mensen vierden daar feest in de tent. En in de aanloop naar de feest zag de organisatie zich geconfronteerd met regen, slecht weer. Maar op de avond zelf werkte de weergoden mee. Het bleef droog en was lekker weer. Het was een ouderwets feest, dat zegt de organisator Eddie Mensink. Ja, het weer hielp de afgelopen dagen niet mee, maar het ging toch allemaal de goede kant. Vorige week zaterdag begonnen we met het inrichten van het terrein en we hebben daar veel regen gehad. Dat is een zaak om ervoor te zorgen dat je de modder voor bent. Want elke keer, als het een keer ergens een modderboel is, dan ben je te laat. We hebben permanent de vinger aan de pols gehouden. We hebben hier 2 tot 3 heftruckjes en zo gauw als ergens modder dreigt te worden, dan gaan de rijplaten eroverheen. We zitten er bovenop, maar gelukkig was het vanavond lekker weer en dan hebben we het over zaterdagavond natuurlijk. Een vaste prik op het megafestival, megapiratenfestijn moet ik zeggen. Wie er op het podium staat maakt eigenlijk niet uit. Als de liedjes maar bekend zijn, alle artiesten kiezen hun grootste hits of een werking van bekende liedjes. Justin de Wild, Rutger van Barneveld deden het deze zomer allebei. Een gooi naar de titel van de grootste zomerhit. Justin met Cheerio en Rutger met de zoele zomernachten. En als er sprake was van een concurrentiestrijd, dan blijft dat in Oldebroek onbeslist. Beide hits werden keihard meegezongen, maar dat geldt ook voor liedjes van Jannes, Jantje Smit, Jeroen van der Boom en Fons Veuring, om maar een paar te noemen. Stef Eckel die mag dan rond 12:30 het podium op en ook zijn set, een thuiswedstrijdje eigenlijk, Oldebroek, namelijk 20 minuten rijden van zijn woonplaats Kampen, een schot in de roos. Naast de woonboot zit eigenlijk natuurlijk ook hits als Jammer Dan. Ja, je kon ook wel merken dat ik dichtbij Kampen was, zei hij na afloop. Ik zag veel bekende gezichten in het publiek, veel uit Kampen en omgeving, de sfeer was ouderwets goed. Het verbaast hem dat de woonboot na al die jaren is uitgeroepen tot een dansvloervullend fenomeen. Ik dacht dat iedereen het nummer wel een keer gehoord had. En daarom heb ik het lied afgelopen seizoen niet gezongen. Maar na afloop kwam het telkens de vraag weer bij de mensen waarom ik de woonboot niet deed. Uiteindelijk dacht ik, dan gooi hem er maar weer in. En je zag het dak ging eraf en overal het publiek zag ik roeien. En aangezien de tent het in de tent door alle condens en zweter drassig is, had ik dit niet verwacht. Vorig jaar was Stef's maat René Kasten nog bij. Samen zongen ze toen het hit Liever Dik in de Kist. En René overleed enkele maanden later. De twee konden goed met elkaar vinden. Het blijft een gemis, zegt Stef nu. En er is ook wel geopend om liever nog Dik in de Kist te doen. Maar dat was uiteindelijk geen tijd voor. In het land zing ik het liedje nog wel. Maar deze eerste 2-3 maanden best pittig. Inmiddels kan ik er beter mee omgaan. Het went nooit. Het blijft een gemis. Eddie en de zijne zijn inmiddels druk bezig geweest om het opruimen van het terrein. Dinsdag hopen ze klaar te zijn. Het was weer eentje voor in de boeken, zegt Eddie. En volgend jaar komen we er zeker op terug. Mooie fotoreportage op onze website, nulumedia.nl natuurlijk. En op de VRMG-site ook allemaal foto's van Eddie Bossenbroek. Oftewel Noordwest Veluwe Foto en wvfoto.nl.

Ja, dat was Phil Collins. Dat een hele mooie zanger. Tenminste, maak hele mooie liedjes, wou ik zeggen. En deze was een hit van 1982. You can't hurry. Hurry, love. En daarvoor, zoals al eerder meld, was Martin Hoogkamer met een feest in de tent. Het is inmiddels 12:43 zie ik al. En dat betekent dat voor de meeste mensen de lunch is begonnen. Of er al op zit, weet ik niet. Maar in ieder geval, ik doe hem even tussendoor, want anders kom ik nergens op toe. Dat betekent dat u ook al misschien het op hebt. Dan hoop ik dat het gesmaakt heeft. En voor degene die nog moet beginnen met de hapjes tussendoor, ik zou zeggen, eet smakelijk. Ja, we zijn vanmorgen, zoals al eerder begonnen, met het radioprogramma natuurlijk. Vanmorgen om 7 uur alweer met Dries Smit, uiteraard met Ochtendspits. Van 7 tot 9, hij is weer terug van vakantie en van herstel van een operatie aan de hand. Dus hij is weer volledig actief, bezig voor Lou, maar ook voor Loco natuurlijk. En ook voor aankomend weekend, want dan staan we dus met de mobiele studio aan de haven van Elburg in verband met de Botterdagen. En dat is op zaterdag de hele dag live uitzending vanuit de Botterdag. En ook zeker vanuit de Bottermarkt. Dat is dus aan de haven. Ja, niet alleen vandaag, morgen en overmorgen en donderdag en vrijdag natuurlijk altijd. De Ochtendspits beginnen we meest morgens lekker wakker worden met Dries van 7 tot 9. En natuurlijk vandaag hebben we dus Aad Witharen met zijn studio Elburg, hier ook vanuit de studio tot 11 uur. Dan was het de derde helft sportprogramma met Egbert Bos en middagmatinee met EB. Tot en met 2, daarna leuke muziek, zeker mooie muziek, tot en met het programma WWW tot 6 uur, vanaf 6 uur moet ik zeggen, met Rob de Konens en Egbert Bos. En we gaan het vanavond hebben over het verleden van de Indiëgangers in de Indische militairen, zeg maar. Of de mensen die in Nederland en Indië moesten net na de oorlog in 1946 tot en met 1950. Er is onderzoek doorgedaan door een dame Verstraten, dacht ik. En natuurlijk Willem van Oordeel, die is daar ook bij betrokken wat de geschiedenis betreft daarvan. En de oproep was ook om de gemeente Elburg daar nog wat mensen voor te vragen. Of je een opa hebt of een oom of wie dan ook die daar naartoe gegaan is. Want de meeste mensen hebben er nooit over willen praten of kunnen praten. En er wordt nu een onderzoek en een boek over gemaakt. Dus vanavond te horen in het programma van Rob met Egbert. In het programma WWW, wat willen we weten? Van 6 uur tot en met 7 uur. Daarna Maarten Seibel met zijn orgel. Lekkere muziek maken op het orgeltje. En dan Aad Duitsy. Als het goed is, is hij weer van Aads tot eeuwigheid. Om 8 uur tot 9 uur. Daarna Harry Hollander met Adriaan Bruining van 9 tot en met 10. En dan ook natuurlijk Herman Diepes. Die gaat u lekker de nacht in praten. Lekker rustig op zijn nagedachtenis. De nagedachten van Herman Diepes tussen 10 en 11. Daarna lekker easy listening muziek. Dus lekker mooie muziek om bij in slaap te vallen. Maar zover is het nog niet.

Ja, als de zingende botbekker, en dat kan aankomend weekend dus natuurlijk ook weer gebeuren in verband met de bottendagen. Maar het is natuurlijk niet alleen botter, het is ook monumentendag. Nou, ik heb er even bij gepakt. U kunt het zelf ook even zien natuurlijk op de bottenmonumentendagen Elburg. En dan staat er een heel programma, plattegrond, alles staat erbij. In ieder geval donderdag begint het. Met een indrukwekkende vlootschouw van 50 botters. Die komen de haven binnen. Dat is om een uur of 7. En dan rond 7:15 de muzikale afsluiting door de muziekkorpsen Concordia, Excelsior, TOG en Juliana. En dan na die tijd nog een DJ in de feesttent, het Blinde Peert. Vrijdag natuurlijk de indrukwekkende zeilwedstrijd moet ik zeggen. De bedrijvenwedstrijd, kan ik beter noemen, de 28e keer. Dat vertrekt om 9:30 vanuit de haven. En dan hebben we ook nog de vispoort is geopend om te bekijken. En natuurlijk ook vanaf de dijk kunt u ook de wedstrijd bekijken. De vrouwen van de Kruishoek die zingen ook nog rondom de haven overdag. En dan hebben we natuurlijk ook nog de intocht van de botters om 4:00. De prijsuitreiking om 17:30. En natuurlijk een bingootje is er nog in het Blinde Peert. En daarna wat live optredens in Elburg. En de horeca gelegen in de vesting natuurlijk. En zaterdag is er ook nog weer feest. Wij staan natuurlijk met, zoals ze zeggen, met de mobiele studio. Maar we hebben natuurlijk ook aan de haven, maar ook in de stad, een markt met allemaal leuke kraampjes. Er is nog een openstelling voor de palingrokerij in de binnenstad, Rozemarijnstreek 25. En een foto-expositie Geruithuis. Er is een fiets- en wandelroutespoort, speurtocht, een visveiling. En er is een museumbezichtiging. En natuurlijk ook nog in Oosterdorp, Molen de Tijd, die heeft ook nog de zaak open in verband met de Monumentendag. Dan is er nog een zendingsmarkt, zie ik ook bij de Grote Kerk. Er is nog demonstratie Smederij Museum en er is ook nog een openstelling op het landgoed Schouwenburg. En de Kruidentuin die heeft ook nog wat workshops. Nou, in ieder geval genoeg te doen en te zien. Allemaal natuurlijk in en rondom de gemeente Elburg, oftewel de binnenstad. Ook oude ambachten en natuurlijk alle museums die open zijn. Verdedigingswerken zijn ook open, zie ik wel. En er is nog een optreden van het diverse Shanty-koren in de binnenstad. Klederdrachtshows. Nou, van alles te doen. In ieder geval allemaal 3 dagen feest hier. Aankomend weekend, de bottendagen in Elburg. Ik zou zeggen, kijk even op de site en dan kunt u niks missen van wat allemaal gaat gebeuren. Dus wat dat betreft, genoeg te doen en om naar uit te kijken. Aankomend weekend, de Botter Monumentendag. We gaan eruit voor het journaal en natuurlijk het weer en alles wat er voorbij komt van de klok van 1:00. En dan zijn we terug bij 2:00 vanmiddag. Matinee met de EB. Tot straks.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 1 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Nederland moet veel meer geld reserveren voor waterbeheer. Delta-commissaris Kover Daes, een onafhankelijk wateradviseur van het kabinet, vindt dat het budget van 11 miljard euro moet worden verdubbeld. Het staat in een rapport dat Verdaes aanbiedt aan minister Karmans. Er is volgens hem veel meer geld nodig omdat de gevolgen van klimaatverandering groot zijn, zoals drogere zomers, verzilting en verdere zeespiegelstijging. In het zuiden van Libanon zijn vannacht 11 mensen omgekomen bij Israëlische luchtaanvallen. Volgens het Libanese staatspersbureau kwamen 9 mensen om het leven toen een wooncomplex werd aangevallen. In hetzelfde dorp viel een drone een auto aan. Daarin zaten volgens het staatspersbureau 2 hulpverleners. Israël heeft nog niet gereageerd. Als tijdens de coronapandemie iedereen zich aan de basismaatregelen had gehouden, waren andere beperkingen niet nodig geweest. Dat zei voormalig premier Rutte voor de parlementaire enquêtecommissie. Tegelijk erkende hij dat het onvermijdelijk is dat niet iedereen zich aan de maatregelen houdt. Verder zei Rutte dat adviezen van virologen zwaarder wogen dan adviezen over maatschappelijke gevolgen. Volgens Rutte was het voorkomen van code zwart het belangrijkst, want dan zouden artsen door een tekort aan IC-bedden moeten bepalen wie de meeste kans op overleven heeft en dus wordt geholpen. De NPO heeft minister Letschert alsnog gevraagd de vergunning van Omroep Ongehoord Nederland in te trekken. Vorige week bleek al dat de minister Ongehoord Nederland uit het publieke bestel wil hebben, omdat het commissariaat voor de media al had vastgesteld dat ongeregeld niet voldoet aan journalistieke kwaliteitseisen. Het weer, zonnige periode, vrijwel overal droog. Er staat een warme zuidwestelijke wind. Middagtemperatuur van 20 graden aan zee tot 29 plaatselijk in het zuiden. Vanavond en vannacht bewolkt, minimaal rond 18 graden. Morgen regenachtig bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitensondering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133. Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556. Of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
3: Jouw stem is geld waard. Loop Media doet mee aan Rabo Club Support. En met jouw stem kunnen we onze programma's verder professionaliseren. Betere techniek, sterkere producties en nog meer impact met media die ertoe doet. Ben jij lid van de Rabobank? Stem dan vanaf 7 september via de Rabo-app op Loop Media. Stem op Loop Media, want jouw stem helpt ons verder. Loop Media, media die ertoe doet.
4: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
5: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg, Havenkade 42 A3 in Elburg.
3: Jouw stem is geld waard. Loop Media doet mee aan Rabo Club Support. En met jouw stem kunnen we onze programma's verder professionaliseren. Betere techniek, sterkere producties en nog meer impact met media die ertoe doet. Ben jij lid van de Rabobank? Stem dan vanaf 7 september via de Rabo-app op Loop Media. Stem op Loop Media, want jouw stem helpt ons verder. Loop Media, media die ertoe doet.
6: 5.5. Dit is Blue FM.
7: Middagmatinee met EB.

0: Middagmatinee met EB.
1: Ja, dat was Henkie Wijngaard natuurlijk. Als chauffeur ben ik geboren. En ja, zoals u van ons gewend bent, in het tweede uur natuurlijk. Middagmatinee met EB. Welkom in het laatste en tweede uur van het middagmatinee-programma vandaag op maandag 7 september inmiddels alweer. Ja, en wat u gewend bent rond de klok van 10 over 1. Nou, dat is iets later geworden. Het is 11 over 1. Hebben we natuurlijk ook altijd, zoals u weet, Rini Wolf aan de lijn. Niet alleen over wat er allemaal in de binnenstad gebeurt, maar zeker ook over de Formule 1. En die was afgelopen weekend in Italië, Monza. En het was een hele mooie wedstrijd. Of niet, Rini? Goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag, Egbert. Maar vind je mij te dik of zo?
1: Ja, ik vind je te dik, ja.
2: Ja, je zegt, ik heb Rini aan de lijn, maar...
1: Nou, ik denk dat ik jou nooit aan de lijn krijg. Wel aan de telefoon, maar niet aan de gewone lijn, volgens mij. Maar goed, je bent er wel in ieder geval. En,
2: ja, ik ben er wel, ja.
1: Niet op vakantie.
2: Nee, de vrouw wel.
1: Ja, de vrouw is op vakantie, heb ik begrepen.
2: Ja, die is voor het eerst met de zus en de twee broers naar Spanje, vlakbij Torremolinos.
1: Oh.
2: Dus ik heb ook vakantie.
1: Ja, dus een win-win.
2: Win-win-situatie.
1: Win-win-situatie, nou, kan niet beter. Ook niet aan het werk dus, maar dan, ja, maar van de week ga je toch wel even een beetje rijden met de vrachtwagen, denk ik.
2: Ja, morgen beginnen we weer de planner Erik Janssen met de planning al doorgegeven voor morgen. Een stukje Achterhoek, ik hoef Duitsland niet in, dus een schildbeer. Dus ik ben morgen ook weer op tijd terug, denk ik.
1: Oké, nou hartstikke mooi. Goed, nou gaan we gelijk maar even beginnen over gisteren. Het was een bijzondere wedstrijd, hè?
2: Het was een mooie wedstrijd, kan ik wel vertellen. Ik was in hier een oude verjaardag, maar daar was een tablet waar ik het op kon zien. En,
1: ja.
2: Iets moeilijker kijken, maar dat maakt niet uit. Ik heb het gezien en ja, mooie race. Er gebeurt van alles.
1: Ja, ja, inderdaad. Het is natuurlijk ook een historische mooie ronde daar, hè, Monza. Het is wel geschiedenis.
2: Ja, dat is zeker hetzelfde. Het is een beetje als Zandvoort, ja. Maar ja, dat is afgelopen. En, ja, misschien komt het nog een keer weer, maar ik denk het niet.
1: Nee. Ja, die Italianen die waren in optimaal formaat toen, voordat het begon natuurlijk. Het was allemaal rood, Ferrari, en iedereen zat er klaar voor, maar het ging niet helemaal goed met Ferrari, hè?
2: Nee, Ferrari was niet helemaal op het best op een thuiscircuit, zeg maar. Maar ja, het was toch weer Mercedes die ruim overheerst in ieder geval.
1: Ja, maar die Italianen waren erg verdrietig, zag ik, toen Leclerc uitviel, maar uiteindelijk... was het ook wel weer top spanning. En uiteindelijk hadden ze ook feest vanwege dat er ook een Italiaan voorop reed.
2: Dat wel natuurlijk, want die Antonelli, die wordt wereldkampioen, dat is niet zo moeilijk. Maar als je achteraan staat en je wint de race, dan ben je wel coureur, zeg maar.
1: Ja, zeker. Ik heb het ook gezien. Kippenvel en vooral ook dat soort jochie gewoon uit eigen land op zijn eigen Grand Prix. Dat is natuurlijk een droom voor die jongen, hè?
2: Ja, tuurlijk. Maar goed, ja, Mercedes was heel snel op dit circuit in ieder geval. Maar Max was ook niet verkeerd. Want hij heeft nog even voor aangereden. En ja. Ik zeg, nou, die gaat niet winnen. Maar ja, die Mercedes die ging zo hard. Dat was niet te doen.
1: Nee, maar wel mooi die spanning, hè. Ook die jongens van Ferrari en alles. Het kan alle kanten op. Dat is tegenwoordig wel mooi, vind ik.
2: Ja. Er zit meer spanning in dan dat we de laatste tijd gewend waren. Maar... ja, gewoon ja, leuk om te zien. Weer echt een race.
1: Ja, ja, en Verstappen die gaat ook weer een beetje op podium komen. Dus wat dat betreft, hij zal wel geen kampioen worden, denk ik.
2: Nee, dat gaat hij niet meer redden. Het is te veel achterstand voor. Maar,
1: nou, Russell kan nog wel wat doen, denk ik.
2: Russell kan nog wel iets aantikken. Maar ja, Antonelli is de man momenteel.
1: Ja, ja, oppermachtig.
2: Ja, zeker.
1: Goed, ja, dus dat was de wedstrijd. De uitslagen waren ook verrassend. Een mooie wedstrijd om te zien, inderdaad. Want normaal heb je nog wel eens dat even de start en dan de finish. Dan heb je het wel zo'n beetje gehad. Maar ja, je kon het dus volgen. Heb je dan ook de hele wedstrijd wel gevolgd? Als je op een laptopje moet kijken, is niks voor jou natuurlijk.
2: Nou ja, goed. Dat kun je ook wel op zien. Maar ja, iets minder als zij op een groot scherm zitten kijken natuurlijk. Maar... die scherm moet natuurlijk niet te groot zijn, anders moet je heen en weer lopen om alles te zien.
1: Ja, dan moet je iets verder vanaf gaan zitten, hè? Kan ook.
2: Ja.
1: Ja, mooi. De volgende wedstrijd is in Spanje.
2: Ja, Madrid.
1: Ja, ik heb begrepen. Nou, nee, ik heb niet begrepen. Ik heb vanmorgen eens even gelezen. Daar praten ze over een stratencircuit.
2: Nou, dat heb ik nog niet gelezen. Daar ben ik ook niet zo goed met lezen, trouwens. Maar,
1: Nou, je kunt het ook in braille doen.
2: Ja.
1: Nee, maar ik heb vanmorgen gelezen dat het de eerste keer is dat het een nieuwe circuit is. Of niet een nieuw circuit, een nieuwe ronde van Spanje. Want normaal was het altijd op hetzelfde. Ik weet niet meer hoe die plaats heet of waar dat circuit ding is.
2: Ja, Barcelona was het altijd.
1: Maar, ja, maar ik heb begrepen, ik heb vanmorgen gelezen dat ze nu een soort straatcircuit. Ik snap niet dat ze dat doen, maar goed. Of ik heb het verkeerd gezien, maar in ieder geval, het is wel in Spanje. Laten we daar maar op houden dan.
2: Ja, het staat niet.

0: Nee. Ook volgend weekend hebben we dubbel op.
1: Ja.
0: Driedubbel kan ik wel zeggen, want we hebben natuurlijk de bottendagen, maar je hebt ook Formule 1 om 3 uur en om 2 uur rijden MotoGP.
1: Okay.
0: En daarvoor natuurlijk Moto 2, onze vriend Qualifier, dus het wordt een mooi raceweekendje volgende week.
1: Ja, kom je er wel aan toe, want je had het net over, gaan we gelijk even naartoe, de bottendagen komen, dan begint donderdagavond al, hè, en tot en met zaterdagavond, groot feest in de stad.
0: Ja, zeker, en donderdagavond natuurlijk de intocht, en dat is wel leuk om te zien helemaal, en ik ga niet mee met de bedrijven daar, want dat heb ik wel gezien. Maar ik ga meestal dan heen van de middag even bij het café aan de haven zitten. En dan kijken hoe die andere mensen dromen van boord komen, zeg maar.
1: Ja, oké. Okay.
0: Kan ik hun een keer uitlachen, zeg maar.
1: In plaats van andersom, zeg maar. Ja.
0: Ja.
1: Nee, dan kun je het goed volgen en je hebt ook geen last van zeebenen dan. Dus,
0: Nee, daarom. Ik ben helemaal niet zo'n zeeman, moet ik eerlijk zeggen.
1: Nee.
0: Maar goed, het is natuurlijk een hele happening. En al die botten in de avond en al die mensen die allemaal staan kijken. Maar het weer is iets minder, begreep ik. Dat is wel jammer, maar doe maar.
1: Ik heb het vanmorgen even bijgepakt het weer. Zaterdag kan het nog meevallen. De meeste keren is het, of de meeste uren is het wel droog. Af en toe een bui, dus het zou kunnen. Maar het valt denk ik mee. De temperatuur is ook goed, dus wat dat betreft, het kan broederen, zeg maar.
0: Ja, het kan broederen, maar goed. Hij heeft er een jas voor eventueel, dus alles is een oplossing.
1: En anders ga je binnen zitten, hè?
0: Eh?
1: Anders kun je binnen gaan zitten nog.
0: Ja, ik kan ook binnen zitten. Dan kun je het ook mooi zien natuurlijk. Maar dan mag je weer niet roken natuurlijk.
1: Nee, oké. Nou, dan moet je dan die woensdag ervoor maar even doen.
0: Ja.
1: Rini, gebeurt er nog wat in de city dan? Behalve live muziek en overal feesten en terrassen?
0: Ja, ze hebben wel duo remix en zo, zeg ik, langskomen. Ik weet niet eens meer precies, maar er is wel genoeg te doen in ieder geval, laat ik zo zeggen.
1: Ja. Het is ook een beetje het eind van het seizoen, hè?
0: Ja, wat is het eind van het seizoen, Herbert?
1: Nou ja, eind van de zomer bedoel ik. Ik heb altijd het gevoel...
0: Ja, maar dan krijg je Sinterklaas toch al één toch weer.
1: Ja.
0: En dan krijg je winter in de vesting, dus er is altijd wat te doen hier.
1: Er is genoeg te doen, maar ik bedoel, ik weet nog goed van vroeger uit, als de bottendagen geweest waren, dan was de zomer voorbij, laat het maar zo zeggen. Dan had je dat gevoel van, we gaan nu de herfst in, bokbier en alle andere kanten op. Maar ik bedoel, dan was wel de zomer zo'n beetje voorbij, dat wou ik zeggen.
0: Ja, dat klopt. Maar in Elburg is gewoon het hele jaar wat te doen. Dus,
1: het hele jaar feest.
0: Ja, geen probleem.
1: Nou, mooi. Nou, jij hebt dus ook de hele week feest, dus dat kan niet beter. Het wordt een mooie week, zo.
0: Ja, morgenavond nog. Morgenavond dan komt ze weer terug, als goed is.
1: Oh, ik dacht dat je zegt, ze is de hele week weg.
0: Nee, ze is deze dag al weggegaan.
1: Oh, dus, Oh, dan moet je nog even genieten dan vandaag nog even.
0: Ja, we belden vanmorgen al in paniek, want Broek kon me niet bereiken. Want ik had de auto weer in de stad laten staan. Natuurlijk stond ik op. Maar goed, ik belde in paniek. Die dacht dat er van alles gebeurd was. Maar ik lag mooi te slapen nog.
1: Nou ja, heel goed. De auto ook lekker rustig.
0: Ja, daarom.
1: Goed, Rini. Nou, dan zijn we er wel zo'n beetje doorheen. We gaan ons opmaken voor de bottendagen. En jij gaat nog even de groetjes doen, denk ik.
0: Ja, zeker. Ik moet nog even een fuik ophangen aan de gevel, want dat moet voor de bottendagen natuurlijk klaar zijn. Dat is een van de lijsten die ik meegekregen heb als orders, dus daar ga ik zo meteen mee beginnen.
1: Mm-hmm.
0: Ik had de feestverlichting wat kapot en Ron Paling kwam hier net binnen en die bracht een nieuwe feestverlichting, want die verkopen ze dan niet eens, maar die heb ik nog wel liggen. Dus dat is ook weer geregeld. Dus.
1: Nou.
0: Ik kan geen smoes meer bedenken om het niet te doen, zeg maar.
1: Nou, dan moet je zo aan de arbeid. Goed, dan gaan we er zo gelijk beginnen dan. En nogmaals, jij even de groetjes doen. Dan gaan we ook gelijk weer door in het programma.
0: Ja, gaan we zeker even de groetjes doen. In ieder geval je collega Tom Vermeulen, die is vandaag jarig. Ik weet niet of hij al getrakteerd hebt, maar...
1: Nou, ik zie nog niks.
0: Oh, nou goed, dan bij deze... Dan is hij even een geheugensteuntje voor hem, als hij luistert. Maar in ieder geval ook voor man naar bijgen natuurlijk. De Van Weijenboos hier, maar jongens, ik ben weer terug aan het werk. Ron Paling natuurlijk, die luistert ook meestal wel mee. En bedankt nog voor de feestverlichting. En de mensen van Volek en niet te vergeten de mensen van Kariander, die druk aan de gang zijn bij de firma Allround. De hoofdsponsor van dit programma volgens mij. En ik zou zeggen verder, iedereen die luistert momenteel.
1: Oké, Rini, gaan we zeker doen. En hartstikke mooi. En ik zou zeggen, nou, geniet er nog even van de laatste dag dan van de vrije ruimte. En succes met het ophangen van de fuik en zeker van de verlichting. Pas op dat je niet met de vingers in het stopcontact gaat zitten, want anders lig je van de trap af. Misschien ook niet op. En in ieder geval goed weekend, zeg maar. Goed bottenweekend. En tot de volgende week, maar.
0: Dat gaan we zeker doen. En ik zie jullie nog wel aan de avond, denk ik, dit weekend. Want jullie staan er ook. Dus dan komen we in ieder geval wel even langs, zeg.
1: Oké, prima.

0: Oh, goed, goede week nog. En we spreken elkaar gauw weer. En tot de volgende keer.
1: Gaan we zeker doen. Groetjes. Okay. Goeie uitzending.
0: Ja, dankjewel. We gaan een nummer draaien van, zoals al bekend, gemaakt door Jack Overtrek natuurlijk. Dat is John de Bever met Achter een Masker van Jouw Lang.

Ja, dat was John de Bever met achter een masker van jouw lach. Het nummer aangeboden, zoals eerder vermeld, door Jack Overtrek natuurlijk. Jack, ook nog bedankt en ook veel luisterplezier vandaag natuurlijk. En uiteraard Rini ook bedankt weer. Hij moet nog aan het werk, heb ik begrepen, om de vuik op te hangen voor de bottendagen en ook de verlichting. Nou, dat zou best wel goed komen als hij niet van de trap afvalt. Dus inmiddels heb ik ook nog weer een special guest hier in de studio gekregen. Ga ik even een bakje mee doen en gauw een paar nummers draaien.

Ja, dat was Elvis de King zelf natuurlijk met Good Luck Charm. En daarvoor waren de Scorpions, The Wind of Change en Ramzi Shafi. Die moest nog komen. Daarna Everly Brothers met I Have To Do Is Dream. Ja, dat houden we er ook van. Lekker beetje dromen. Altijd goed natuurlijk. Goed, ik had al eerder gezegd, ik kreeg even visite hier op de koffie. En er was niemand minder dan onze vriend Jan van der Bos van de Red Count. U kent hem natuurlijk nog wel, het rode erf. Even een bakje doen, even bijpraten natuurlijk. Hij was ook de voetbalwedstrijd geweest natuurlijk van Ajax tegen PSV. Even bijgepraat hoe dat is afgelopen buiten de stand om. Dat is natuurlijk wel bekend, maar het was een mooie wedstrijd, zei hij. Dus goed. We gaan even terug naar de VRMG-sites. En daar zie ik ook staan dat er nog wat laatste berichten zijn binnengekomen. Maar niet alleen laatste berichten, ook nog een bericht van gisteren of eergisteren. En het was Edith Post, 30 jaar dirigente. Nou, Edith Post, die kennen we allemaal, tenminste, denk ik wel. Zij is natuurlijk van het trompetduo Ayan en Edith Post ook zeker. Een paar keer heb ik met haar ook mogen spelen en ik mocht zingen, zij mocht spelen bij Eiland Urk natuurlijk, het Urke Mannenkoor, waar zij ook wel eens voor wordt ingehuurd samen met haar man. Ja, ze is begonnen in 1996 als dirigent en sindsdien onafgebroken met verschillende koren in de gemeente Elburg geleid. Momenteel staat ze nog altijd voor het interkerkelijk koor His Reflection uit Hoogenk. En voor de koorleden was het 30-jarig jubileum dan ook alle reden om haar eens even in het zonnetje te zetten. Na de eerste repetitie van het nieuwe seizoen wachtte Edith een bijzondere verrassing. Het koor had speciaal voor haar een receptie georganiseerd, waarbij familie, vrienden, collega's uit de christelijke muziekwereld aanwezig waren. Edith, die van tevoren nergens af wist, was zichtbaar verrast. De voorzitter van His Reflection sprak haar uitgebreid toe en bedankt haar voor de tomeloze inzet voor de muziek in de gemeente Elburg en het bijzonder voor haar jarenlang betrokkenheid bij het koor. Inmiddels dirigeert Edith al 28 jaar His Reflection onafgebroken. Ook voorzitter van de muziekvereniging Juliana sprak uit Doornspijk sprak haar de waardering uit. Bij deze vereniging is Edith eveneens actief als dirigent en geeft ze ook les bij beginnende muzikanten. Ze werd bedankt voor haar belangrijke bijdrage van de vereniging en de inzet in de muzikale ontwikkeling van nieuwe muzikanten. Namens His Reflection ontving Edith een mooie bos bloemen en een mooi cadeau als blijk uit waardering voor alles wat zij voor het koor heeft betekend. En daarbij werd de wens uitgesproken dat ze nog vele jaren als dirigent van His Reflection verbonden mag blijven.

0: Jouw stem is geld waard. Loop Media doet mee aan Rabo Club Support. En met jouw stem kunnen we onze programma's verder professionaliseren. Betere techniek, sterkere producties en nog meer impact met media die ertoe doet. Ben jij lid van de Rabobank? Stem dan vanaf 7 september via de Rabo-app op Loop Media. Stem op Loop Media, want jouw stem helpt ons verder. Loop Media, media die ertoe doet.
1: Ja, inderdaad. Loop Media, media die ertoe doet natuurlijk. Uiteraard Loop Media. Onderdeel ook van de VRMG-groep. We gaan ook straks samen met de andere omroepen in 2028. Met de loco doen we nu ook al natuurlijk. Maar dan zal het definitief worden tot en met Barneveld toe. Maar goed, op dit moment zijn we nog Loop. En er blijft ook voorlopig de lokale omroep Elburg. Dus u kunt even stemmen. Met de Rabo Club Support. Oftewel, we kunnen dan een mooie bijdrage, financiële bijdrage krijgen van de Rabobank. Als u op ons stemt, hoe meer stemmen, hoe meer geld. En er wordt iets van 8 miljoen uitgegeven. Het zal allemaal wel niet bij ons terechtkomen. Maar in ieder geval, hoe meer stemmen, hoe beter. Dus ik zou zeggen, kijk even op onze site. Dat komt er straks op, heb ik begrepen. Maar in ieder geval de Facebookpagina van de lokale omroep staat er zeker op. De Rabo Club Support. Dus jouw stem is geld waard. Dus doe mee aan de Club Support om ons daar mee te helpen. Want wat kunnen we doen? Ja, we kunnen natuurlijk wel betere apparatuur. We kunnen nog meer programma's maken. Maar we kunnen van alles kunnen we goed gebruiken om een paar eurotjes erbij te krijgen. U kunt vanaf 7 september, en dat is natuurlijk vandaag, vanaf vandaag stemmen tot en met 29 september. En de bekendmaking is tussen de 5 en 19 oktober. Dus elke stem helpt om Loop Media verder te helpen. Dus kijk even op de site. Straks staat het erop, heb ik begrepen van je net. In ieder geval ook op de Facebook staat het al. Rabo Club Support. Help de Loe de winter door. Oftewel, in ieder geval stem op de Loe voor extra geld voor onze uitzendingen en apparatuur. Wat we dus zeker nodig hebben. Hi.

Ja, high energy. En high energy krijg je natuurlijk ook uit diverse materialen waar je nog weer energie van kunt maken. Dat is ook het geval hier op de Veluwe Randmeer. Want de gemeente Putten, Ermelo, Elburg en Nunspeet, Elburg en, sorry, en Oldebroek moet ik zeggen, organiseren samen een e-waste race. En wat houdt dat in? Dat is speciaal voor scholen. Noord-Veluwe scholen strijden tegen de elektronische afval, oftewel de berg die dus overal ligt. Tijdens dit project gaan de basisscholen aan de slag met het thema elektronisch afval. Bewustwording van de circulariteit en wordt erbij gecombineerd met een praktische actieperiode. Leerlingen leren onder meer het hergebruik, reparatie en recycling van elektronische apparaten. 10 basisscholen uit de gemeente, uit de regio moet ik zeggen, Noord-Veluwe, doen 4 weken lang mee aan deze wedstrijd. En op een interactieve manier maken de leerlingen kennis met onderwerpen als consument minderen, grondstofschaarste, hergebruiken, repareren en recyclen. Nou, dat is dus die actie die gaat dus zoveel mogelijk over kapotte apparatuur en ook om het weer te recyclen, laten repareren en eventueel in te zamelen voor recycling. Dat gaat plaatsvinden van 21 tot en met 15 oktober. De inwoners van de deelnemende gemeente kunnen in deze periode elektronisch afval aanmelden via de website e-wasrace. En het kan bijvoorbeeld gaan om een toetsenbord, kapotte waterkoker, mobieltjes, oude kachels, apparaten. Dat maakt allemaal niet uit. U kunt alles aanbieden. En dat is een samenwerking met de gemeente Putten, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Elburg en Oldebroek. Staat allemaal op de site van de VRMG. En natuurlijk ook op onze afdeling de loomedia.nl. En dat kunt u allemaal kijken op de website.

Ja, dat waren de Cats, Marianne. En we gaan een eind maken aan dit programma van het middagmatinee met EB tot en met 2. En dat betekent dat we eruit zijn. En straks ben ik weer bij u terug rond de klok van 6 uur met Rob de Konens in verband met onze uitzending WWWW. En wat willen we weten vanavond? Het gaat over de mensen hier in de regio. Opa's, ooms en vaders die naar Indië zijn vertrokken na de oorlog in verband met de vechtpartijen, oftewel de oorlog die daar ook was en die zijn ingezet. Daar alle verhalen over komt vanavond mevrouw Straten. En natuurlijk Willem van Oren, onze geschiedenisman, ook over praten. Net nog een bericht binnengekregen dat buiten het WWW om hebben we natuurlijk vanavond ook nog een programma. Maar dat nagedachte is van Herman Diepers waarschijnlijk zal vervallen in verband met dat hij ziek is. En wens een beterschap vanaf deze kant. Dus tussen 10 en 11 waarschijnlijk geen nagedachte met Herman Diepers. Herman, ik zeg beterschap en hopen zo snel mogelijk dat je weer in beeld komt. Goed, dat was het wat mij betreft. We wensen nog een hele fijne luisterdag en we gaan eruit met een natuurlijke nummer. Wat gaat over het aankomend weekend, botte weekend. En er is niks anders als Elburg. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 2 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Een Belgische oud-topman van chipfabrikant Belgan heeft mogelijk bedrijfsgeheimen doorgespeeld aan China. De man van 52 werd al in mei gearresteerd op de Brusselse luchthaven Zaventem. Hij stond toen op het punt om naar Peking te vliegen. Belgan maakte halfgeleiders die worden gebruikt voor elektrische auto's, de lucht- en ruimtevaart en het leger. 5 jaar geleden werd het overgenomen door een Chinees bedrijf en 2 jaar geleden ging Belgan failliet. Nederland moet veel meer geld reserveren voor waterbeheer. Dat is nodig om beter te kunnen omgaan met extreem droge zomers, veel regen in korte tijd en andere gevolgen van klimaatverandering. Dat zegt Delta-commissaris Kover Daes. Hij is onafhankelijk wateradviseur van het kabinet en schrijft dat het budget van 11 miljard euro moet worden verdubbeld. Zo is er volgens hem veel meer geld nodig om water op te slaan, zodat die in droge periodes kan worden gebruikt. Als tijdens de coronapandemie iedereen zich aan de basismaatregelen had gehouden, waren andere beperkingen niet nodig geweest. Dat zei voormalig premier Rutte voor de parlementaire enquêtecommissie. Tegelijk erkende hij dat het onvermijdelijk is dat niet iedereen zich aan de maatregelen houdt. Verder zei Rutte dat adviezen van virologen zwaarder wogen dan adviezen over maatschappelijke gevolgen. En NAC Breda heeft trainer Karl Hoefkens ontslagen. De Belg was iets meer dan 2 jaar trainer van NAC. In het eerste jaar wist hij zich te handhaven in de Eredivisie. Maar vorig seizoen degradeerde NAC onder zijn leiding. Hoefkens hield toen het vertrouwen van de clubleiding. Maar na een slechte start in de Eerste Divisie is hij nu toch ontslagen. Het weer, zonnige periode en vrijwel overal droog. Er staat een warme zuidwestelijke wind. Middagtemperatuur van 20 graden aan zee tot 29 plaatselijk in het zuiden. Vanavond en vannacht bewolkt, minimaal rond 18 graden. En morgen regenachtig bij 15 tot 18 graden. De dagen daarna wisselvallig bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vanwege veiligheidsmaatregelen is op de A28 bij Nijkerk de Hardenbergerbrug in beide richtingen dicht. Je kan omrijden via Apeldoorn. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Bij Belen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Belen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
4: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noorl aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balen persen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien bij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.
5: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze, jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.

0: Superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
3: 105.5. Dit is Blue FM.
4: Deze week op uw lokale radio, de Blue FM Botterschijf.

Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment een vertraging op de N301 Almere richting Barneveld. Tussen de aansluiting met de N704 en de aansluiting met de N798 rijdt het langzaam over 3 kilometer met 25 minuten oponthoud. Verder nog een afgesloten weg door veiligheidsmaatregelen. Dat is de A28 Amersfoort richting Zwolle. Die is dicht tussen knooppunt Hoevelaken en Nijekerk. Je kunt het beste omrijden via Apeldoorn over de A1 en de A50. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 3 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Een Belgische oud-topman van chipfabrikant Belgan heeft mogelijk bedrijfsgeheimen doorgespeeld aan China. Het Belgische Openbaar Ministerie verdenkt hem van spionage. De man van 52 werd al in mei gearresteerd op de Brusselse luchthaven Zaventem. Hij stond toen op het punt om naar Peking te vliegen. Belgan maakte halfgeleiders die worden gebruikt voor elektrische auto's, de lucht- en ruimtevaart en het leger. 5 jaar geleden werd dat overgenomen door een Chinees bedrijf. 2 jaar geleden ging Belgan failliet. De Duitse bondskanselier Merz zegt dat hij geschokt is door de verkiezingswinst van de radicaalrechtse AfD in Sachsen-Anhalt. De partij van Merz, CDU-CSU, verloor de helft van de zetels en dat noemt hij dramatisch. Verder zei Merz dat hij niet van plan is om op te stappen en dat Duitsland een sterke grondwet heeft om zich te verdedigen tegen een radicaalrechtse deelstaatregering. In de A28 bij Nijkerk is een brug uit voorzorg in beide richtingen afgesloten. Het gaat om de Hardenbergenbrug. Rijkswaterstaat heeft niet bekendgemaakt wat er aan de hand is. En door de afsluiting kan het verkeer tussen Amersfoort en Zwolle niet via de A28. En Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers om te rijden via Apeldoorn over de A50 en A1. Deze zomer ging bij de Merwedebrug bij Gorkum abrupt dicht voor vrachtverkeer vanwege problemen met de staalconstructie. Frankrijk verwacht dat de wijnproductie dit jaar een van de slechtste in de afgelopen 30 jaar wordt. De extreme droogte en hitte hebben volgens het Franse ministerie van Landbouw veel wijngaarden beschadigd. Frankrijk is de op 1 na grootste wijnproducent ter wereld, na Italië. Nederlandse wijnboeren rekenen juist op mogelijk de beste oogst ooit door de vele zonuren van de afgelopen zomer. Het weer, zonnige periode, vrijwel overal droog. Er staat een warme zuidwestelijke wind. Middagtemperatuur van 20 graden aan zee tot 29 plaatselijk in het zuiden. Vanavond en vannacht bewolkt, minimaal rond 18 graden. Morgen regenachtig bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment vielen in de regio op de N301 Barneveld-Almere. In beide richtingen loop je 15 tot 20 minuten vertraging op tussen afrit Nijkerkerveen en de aansluiting met de N798. Verder nog een file op de N305 Dronten richting Almere. 10 minuten extra tussen afrit Harderwijk en Zeewolde. Dan nog een wegafsluiting, de A28 Amersfoort-Zwolle. Daar is de Hardenbergerbrug dicht in beide richtingen. Omrijden kan via Apeldoorn over de A1 en de A50. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133. Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
4: Dit is Lou FM. deze week op uw lokale radio de Lou FM Botterschijf.

waar ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijd zijn van 4 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De fabriek van Volkswagen in het Duitse Osnabrück wordt overgenomen door een Israëlisch bedrijf. Investeringsmaatschappij Aurelius gaat ook defensiesystemen maken voor Europese landen. Daarvoor heeft het bedrijf een deal gesloten met de maker van het Israëlische luchtverdedigingssysteem Iron Dome. Aurelius neemt ook de meeste medewerkers over van Volkswagen. De Duitse autofabrikant heeft het moeilijk. Vorige week werd bekend dat er 4 fabrieken dichtgaan en 50.000 medewerkers hun baan verliezen. De man van 43 krijgt 15 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor de moord op zijn ex-vriendin. Het lichaam van de vrouw werd 3 jaar geleden gevonden in haar huis in Katwijk. Volgens de rechtbank in Den Haag had de man een vooropgezet plan om de vrouw te doden met een dolk. Ze had enkele maanden daarvoor hun relatie beëindigd. De man had op verschillende manieren hulp gezocht, maar het lukte hem niet om er bovenop te komen. Hij is ook veroordeeld voor het bezit van kinderporno. Bij Nijkerk is een brug in de A28 in beide richtingen afgesloten uit veiligheidsoverwegingen. Dat is besloten na een inspectie van de Hardenbergenbrug, meldt Rijkswaterstaat. Wat er aan de hand is, is nog niet bekendgemaakt. Het is ook niet duidelijk hoe lang de snelweg afgesloten blijft. Door de afsluiting kan het verkeer tussen Amersfoort en Zwolle niet via de A28. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers om te rijden via Apeldoorn over de A50 en de A1. Frankrijk verwacht dat de wijnproductie dit jaar een van de slechtste in de afgelopen 30 jaar wordt. De extreme droogte en hitte hebben volgens het Franse ministerie van Landbouw veel wijngaarden beschadigd. Frankrijk is de op 1 na grootste wijnproducent ter wereld na Italië. Nederlandse wijnboeren rekenen juist op mogelijk de beste oogst ooit door de vele zonuren van de afgelopen zomer. Het weer. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe. Het blijft wel overal droog. Het koelt af tot een graad of 17. Morgen begint droog. Daarna is het regenachtig bij 18 tot 21 graden. En ook de dagen daarna blijft het wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De spits begint en je hebt vooral vertraging rond Nijkerk. Dat komt omdat op de A28 bij Nijkerk de Hardenbergenbrug in beide richtingen dicht is vanwege veiligheidsmaatregelen. Daardoor loopt het vast op de N301 Barneveld richting Almere. Voor de aansluiting met de A28 staat 3 kilometer file met 35 minuten vertraging. Op de N301 Almere richting Barneveld heb je voor Nijkerk 20 minuten oponthoud. En op de N305 Almere richting Dronten heb je tussen de aansluiting met de A27 en de aansluiting met de N301 3 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg, Havenkade 42 A3 in Elburg.
4: Jouw stem is geld waard. Loop Media doet mee aan Rabo Club Support. En met jouw stem kunnen we onze programma's verder professionaliseren. Betere techniek, sterkere producties en nog meer impact met media die ertoe doet. Ben jij lid van de Rabobank? Stem dan vanaf 7 september via de Rabo-app op Loop Media. Stem op Loop Media, want jouw stem helpt ons verder. Loop Media, media die ertoe doet.

0: krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
3: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
1: 105.5. Dit is Blue FM.
4: Deze week op uw lokale radio, de Blue FM Botterschijf.

Dit is even de hart van de ANWB. Op de A1 Amsterdam-Apeldoorn staat 13 kilometer file tussen Amersfoort-Noord en Voorthuizen. A27 Utrecht-Almere tussen Beeldhoven en Eemnes 11 kilometer langzaam rijden. A28 Amersfoort-Zwolle bij de Hardenbergerbrug is de weg dicht in beide richtingen door veiligheidsmaatregelen. Bij Nijkerk is dat een omrijden gaat via Apeldoorn via de A1 en de A50. Op de N301 Barneveld-Almere staat het helemaal stil. Daardoor ook bij de aansluiting met de A28 4 kilometer file. N331 Zwolle-Emmeloord bij Zwartsluis 3 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

zijn de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop bezopen, stom en geil? Niet aan je borst gedrukt, je lijf nat

witte bloemen en linten aan je rok. Wanneer we met elkaar gearmd de kerk uitgaan, wat zullen ze dan kennen?

luister dan grap. Ik ga jou wat zeggen en ik gebruik mijn eigen woorden. Dat hoef ik jou niet uit te leggen. Het was een mooie vrijdagmiddag en ik reed door de stad. Komt die motoragent naast me en ik denk,

0: in. Het is een veel te mooie dag. Dus schrijf die boete maar en steek hem waar ik het niet zeggen mag.
1: René Gap, zing het voor ze.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 5 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Servische oud-generaal Ratko Mladic is onder grote belangstelling begraven in Belgrado. Bij de dienst waren onder meer familieleden, de Servische minister van Justitie en de Russische ambassadeur in Servië aanwezig. Duizenden mensen namen vanmiddag afscheid van Mladic. Hij lag opgebaard in een Servisch-orthodoxe kerk in Belgrado. Voor veel Serviërs is de oorlogsmisdadiger een held. Onder leiding van Mladic werden in 1995 in Srebrenica bijna 84.000 mannen gedood. De moeders van Srebrenica noemen de uitvaart een schande. Een man van 43 krijgt 15 jaar cel en TBS met dwangverpleging voor de moord op zijn ex-vriendin. Het lichaam van de vrouw werd 3 jaar geleden gevonden in haar woning in Katwijk. Volgens de rechtbank in Den Haag had de man een vooropgezet plan om de vrouw te doden met een dolk. Ze had een paar maanden daarvoor hun relatie beëindigd. De man had op verschillende manieren hulp gezocht, maar het lukte hem niet om er bovenop te komen. Hij is ook veroordeeld voor het bezit van kinderporno. 4 jonge mannen zijn betrapt bij het vernielen van een graf in Utrecht. Een medewerker van de begraafplaats zag de mannen vanmorgen bezig en belde de politie. In het vernielde graf liggen meerdere personen. Het is onduidelijk waarom de mannen dat deden. De politie in Utrecht heeft niets gezegd over de leeftijd of de identiteit van de mannen. Het verkeer kan zeker 48 uur niet over een brug in de A28 bij Nijkerk rijden. Rijkswaterstaat heeft de brug vanwege de veiligheid uit voorzorg afgesloten. Het verkeer moet voorlopig omrijden via de A50 en de A1. Het is niet duidelijk wat er precies aan de hand is. Dan het weer vanavond en vannacht. Steeds meer bewolking. Het koelt af naar een graad of 16. Ook morgenochtend bewolking, maar in het zuiden kans op wat zon. Later gaat het regenen. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.
3: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noor aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balen persen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.
4: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556. Of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen. Lou FM heeft dit programma eerder uitgezonden. U luistert naar een herhaling.

rolgordijnen en laminaat tegen scherpe prijzen. Kom snel kijken aan de Hoge Brinkweg 17 in Oldebroek. En volg ons voor de laatste actuele aanbiedingen op Facebook, Instagram en groteschuur.nl. Verf van de Groot.

0: wakker. Willem Rietberg. Local
1: FM. Vandaag 5 september 1946 werd hij geboren in Zanzibar. Ik heb het over Freddie Mercury. In 1991 overleed hij helaas. Vandaag zou hij dus 80 geworden zijn.

Queen. Vandaag zal hij dus 80 jaar worden, Freddie Mercury. Geboren in Zanzibar vandaag in 1946. Goedemorgen.

zometeen nog het nieuws onder redactie van Jeanette Bruil. We gaan natuurlijk nog vooruitblikken naar Noordfilm Sport vanmiddag tussen 2 en 5 uur. En straks tussen 11 en 2 Bert-Jan Dokter op de zender bij Lou en bij Loco FM. Nogmaals, goedemorgen Elburg, goedemorgen gemeente Oldebroek. Dit is Willem wordt wakker, vandaag weer een uurtje extra. En dan de komende twee weken ben ik het trouwens niet. Maar nou ja, er zal vervanging komen, dat is een ding wat duidelijk is. Straks een top 10 notering uit de top 40 van gisteren. Nou, dan, als je een beetje op de hoogte bent, dan snap je wel welke plaat ik ga draaien. Het heeft te maken met country muziek. En we hebben nog een rondje 6, 7, 8 met drie naamplaten. We gaan beginnen met zometeen de

Boven in dat reuzenrad krijg jij een zoom. Ja, ik was op wintersportvakantie en toen gingen we het reuzenrad in. En toen hebben we dat inderdaad gedaan, daarboven in dat reuzenrad. We gaan naar de sport vanmiddag. Noordveluwe Sport tussen 2 en 5 uur met Gert-Jan Mulder. WHC speelt vanmiddag thuis. Wedstrijd begint om 2:30. Arnold Vriezen doet verslag. En zij spelen tegen HSC 21. Jan van der Bos gaat mee naar Dedemsvaart. Want Ojos speelt uit tegen Dedemsvaart. Ojos die vorige week goede zaken deed door thuis te winnen met 3-1 van Heerde. SCH speelt tegen VSCO. En Bert Schipper gaat mee. Maar VSCO moet...

0: My Girl van de Temptations hier op Blue en Loco FM. Op 16 september is natuurlijk de schapenmarkt in de gemeente Oldebroek, in het centrum van Oldebroek. Maar de Goede Herdenkerk die houdt daar ook open huis. Orgelspel vanaf 9:30, verzorgd door M. Schuurman, H. van de Wetering, D. Bovendorp, G. Rozenboom van Dorp en J. W. van der Maten. En om 13:30 treedt het seniorenkoor Oldebroek op. En dat gaat nog eens een keer gebeuren om 14:30, want dan is er een kinderkoor, namelijk door Jong Oldebroek. Dus de Goede Herdenkerk in Wezep, Oldebroek, stelt de deuren open op de Schapenmarkt op 16 september aanstaande. En in Elburg maakt men zich op voor de botterdagen. Komende donderdag tot en met zaterdag staat de vestingstad in het teken van botters, muziek, kunst en oude ambachten. De jubileumeditie valt samen met de Open Monumentendag, verspreid door de binnenstad zijn markten, activiteiten en natuurlijk spelen de historische botters de hoofdrol. Dan is er volgende week vrijdag, 11 september, een grote zwerfvuil opruimactie. En dat gebeurt in Oldebroek, Elburg, Nunspeet, Harderwijk en Putten. Het doel is natuurlijk zwerfafval op te ruimen. De actie wordt georganiseerd door Rubus Foundation samen met de gemeenten en Rijkswaterstaat. Ook de Lions Club van Elburg-Oldebroek doet mee. Deelnemers krijgen een hesje, een grijper en vuilniszakken. Ja, en dan hebben we nog het Elburgs Mannenkoor. Dat treedt 12 september in de Grote Kerk op, samen met het jeugdkoor Ichtes. Ook werken een fluitiste, een pianist en een organist mee. Het concert begint om 3:00 middags en de toegang die is gratis. Tot zover het regionieuws. Wij gaan beginnen met 3 naamplaten op een rijtje in 678. We beginnen met Jesse James. Daarna Laura en daarna Elijah.
1: Goedemorgen, dit is Loco FM. Willem Rietberg met 6, 7, 8, met 6, 7, 8.

Go Like Elijah van Chai Coltrane, hoorde je, de Laura, prachtig liedje van Jan Smit natuurlijk. En we begonnen Jesse James van Cher. Ja, ik probeer Lisa Post te bellen van Taalpunt. Zij is taalpuntdocent hier in Wezep en Oldebroek natuurlijk. Ik wilde een gesprek met haar aangaan, dus dat hoop ik dat nog lukt voor 11 uur. We gaan het zo meteen nog een keer proberen. Het is bijna 10 minuten over 10:30 op Regio Radio Lokal FM en op Blue FM. Tijd voor een dansje.

0: uit de klas.
1: Emma is dus een meisje uit de klas. Ik heb lang moeten nadenken, waar gaat dat liedje nou precies over? Maar het gaat daar over haarzelf. En dat is het leuke ervan. Meisje uit de klas. Dit nummer wat je nu op de achtergrond hoort is Paloma Blanca. Betekent De Witte Duif. Werd in maart 1975 op vinylsingle uitgebracht. Niet alleen in Nederland, maar ook in Zweden, Noorwegen, Nieuw-Zeeland. En ook Amerika, Duitsland en Oostenrijk. In Amerika bereikte het de 26e plaats. En in Nederland werd het de tweede nummer 1 hit voor de George Baker Selection. Hier is Una Paloma Blanca.

De Lamineers en Ho Hey 2012. Ja, zometeen na deze uitzending, dan is het 11 uur. Dan rij ik even naar Kampen. Dan ga ik even bij mijn moedertje koffie drinken en even bijpraten. En Corrie Konings, zij hoopt aanstaande dinsdag 75 te worden. Officieel heet ze Cornelia Helena Konings. Maar haar artiestennaam is gewoon Corrie Konings. Zij scoorde de grootste nummer 1 hit in de jaren 70 in de Nederlandse top 40. Maar ook dit liedje heeft zijn charme. Je moedertje.

Je moedertje van Corrie Konings hoorde je hier op Regioradio Lokal FM en op Blue FM. We gaan zo meteen door met Op Dokters Recept met Bert-Jan Dokter tussen 11 en 2 uur. Noord-Veluwe Sport met 5 voetbalwedstrijden tussen 2 en 5 uur. Dus nog een hele mooie zaterdag voor ons. En ik zei het al, ik ga volgende week vrijdag... Dan hoop ik in het huwelijk te treden. En dat betekent dat ik er volgende week zaterdag en de zaterdag erop niet ben. En zoals het nu lijkt word ik vervangen door Diesmer Ponstein. Dus ik wens jou een fijn weekend. Jeanette Brouw, bedankt voor de redactie. En verder wens ik nogmaals iedereen een goed weekend.

0: Bandenservice in Oldebroek heeft voor u de band voor elk voertuig. Snel en accuraat gemonteerd. Uw contact met de weg is bij ons in vertrouwde handen. Dat de prijzen concurrerend zijn, dat spreekt voor zich. U vindt ons aan de Bovenheigraaf 8 in Oldebroek. Via de telefoon op 0525-631552. En via internet www.kel-banden.nl. Kelbandenservice houdt u op de weg.
1: Heb je een nieuwe huisstijl of website nodig? Bredewold Communicatievormgevers heeft alle vakkennis in huis om jou verder te helpen. Onze specialisten op web, online, marketing, vormgeving en drukwerk helpen je graag om jouw verhaal te vertellen. Meer weten? Kijk op bredewold.nl. Wat is jouw verhaal?
2: Trendhout. Voor onverwoestbare houten producten met karakter. Kijk maar eens op onze website www.trendhout.nl voor meer informatie. Bij boerderijwinkel Koemkolk Oosterwolde kunt u terecht voor heerlijke streekproducten. Zoals nieuwe aardappelen, eieren, maar ook verse groenten en fruit. Nu ook verkrijgbaar diverse soorten fruitsappen en heerlijk ambachtelijk ijs. Boerderijwinkel Koemkolk vindt u aan de Koemkolkweg 5 in Oosterwolde. Geopend van maandag tot en met zaterdag vanaf 8 uur in de ochtend. Op zondag zijn we gesloten.
3: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 6 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een deel van de verdachten van het extreme geweld in Overasselt kwam eerder ook al in aanraking met de politie. Dat blijkt uit een overzicht van de verdachten, dat is ingezien door het AD. Volgens de krant zijn sommige verdachten betrokken geweest bij ontvoeringen, oplichting en geweld met vuurwapens. Een van hen beschoot 4 jaar geleden een woning in Antwerpen. Een ander bedreigde een bejaarde man met een vuurwapen en beroofde hem. Voor het geweld in Overasselt zitten nog 33 mannen vast. De Servische oud-generaal Ratko Mladic is onder grote belangstelling begraven in Belgrado. Bij de dienst waren onder meer familieleden, de Servische minister van Justitie en de Russische ambassadeur in Servië aanwezig. Duizenden mensen namen vanmiddag afscheid van Mladic. Hij lag opgebaard in een Servisch-orthodoxe kerk in Belgrado. Voor veel Serviërs is de oorlogsmisdadiger een held. Onder leiding van Mladic werden in 1995 in Srebrenica bijna 84.000 mannen gedood. De moeders van Srebrenica noemen de uitvaart, vol eerbetoon, een schande. FC Utrecht heeft de eerste verdachten geïdentificeerd die zich zaterdag hebben misdragen in het duel tegen Go Ahead Eagles. Volgens de club zijn er stadionverboden uitgedeeld. De wedstrijd in Utrecht werd gestaakt toen supporters van FC Utrecht 2 keer vuurwerk op het veld gooiden. Morgenmiddag wordt de rest van de wedstrijd uitgespeeld zonder publiek. De brug in de A28 bij Nijkerk blijft 2 keer 48 uur dicht, meldt de ANWB. Rijkswaterstaat heeft na een inspectie besloten om de brug uit veiligheidsoverwegingen in beide richtingen af te sluiten. Wat er aan de hand is, is nog niet bekendgemaakt. Dan het weer. Vanavond en vannacht steeds meer bewolking. Het koelt af naar een graad of 16. Ook morgenochtend bewolking, maar in het zuiden kans op wat zon. Later gaat het regenen. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Hoevelaken en Voorthuizen 9 kilometer file. A12 Utrecht-Arnhem tussen Maarn en Knoopend Maandenbroek. Een kwartier vertraging in 14 kilometer file. A27 Utrecht richting Almere tussen Bilthoven en Eemnes 10 kilometer file, kwartier vertraging. En de A28 Utrecht richting Zwolle, een kwartier vertraging bij Knoopend Hoevelaken in 5 kilometer file. De A28 Amersfoort-Zwolle is in beide richtingen dicht bij de Hardenbergenbrug bij Nijkerk. Nog zeker 48 uur gaat dat duren. De N301 Almere-Barneveld heeft daarom 4 kilometer file aan omrijders. Bij Nijkerk een half uur vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 3133.

0: Superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556. Of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
3: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
4: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
5: Jouw stem is geld waard. Loop Media doet mee aan Rabo Club Support. En met jouw stem kunnen we onze programma's verder professionaliseren. Betere techniek, sterkere producties en nog meer impact met media die ertoe doet. Ben jij lid van de Rabobank? Stem dan vanaf 7 september via de Rabo-app op Loop Media. Stem op Loop Media, want jouw stem helpt ons verder. Loop Media, media die ertoe doet.

0: Dit is WWWW, een praatprogramma over actuele zaken in Elburg en omgeving. Luister naar Wat Wij Willen Weten.
1: Ja, goedenavond luisteraar. We gaan nog een keer... Nee, het gaat goed. Goedenavond luisteraar. WWW, Wat Wij Willen Weten inderdaad. We hebben een tweetal gasten in onze showroom. Of onze showroom, in onze studio. Ja, ik werk ook in een showroom. Dus vandaar dat af en toe bepaalt... We gaan gewoon met de dame beginnen. Monique Vierstraten, toch?
2: Klopt.
1: Monique, hartstikke leuk dat jij er bent. En jij hebt... Jouw encyclopedie meegenomen. Willem van Noorom. Maar dat is de encyclopedie van Elburg en alles. Hè? Dag Willem. Leuk dat je er weer bent ook. We gaan praten over project Elburger Indiëganger. En dus zag het gemelijk ook op de Loeven bijkomen. Bij persbericht zag ik allemaal komen. Ik denk van waar gaat dit over? Ik kan me wel voorstellen. Maar hoe staat dit allemaal? Monique, het is jouw project eigenlijk, denk ik, hè? Een gezamenlijk project, uiteraard.
2: Met de Arenteboek op.
1: Hoe kom je hiertoe?
2: Ja, ik ben sinds vorig jaar gestart met een onderzoek naar het Indië-verhaal van mijn opa.
1: Ja.
2: Mijn opa was ook Indiëganger. En tijdens mijn zoektocht kwam ik er ook eigenlijk achter dat er ook veel meer Elburger Indiëgangers waren. En ik stuitte zelfs op een bericht dat de generaal van de 7 december divisie zelfs in Elburg is geweest. En vertelde dat het ook om ongeveer 40 mannen zou gaan. En in 1949 werden de mannen weer een beetje teruggehaald. En de oproep van de generaal was toen in Elburg van kijk deze jongens niet met de nek aan. En dat zette me aan het denken waarvan ik dacht van misschien is het mooi om... is die jongens in beeld te brengen. Want we hebben natuurlijk een hele rijke historie als Elburg. Alleen, dit is eigenlijk ook een Elburgs verhaal aan het worden. En daarvoor heb ik contact gezocht met Willem van... wat vind je daarvan en zullen we dat eens samen gaan doen?
1: Even een stapje terug. Je zei, kijk jongens niet met de nek aan. Ga ik nu diep in de materie of komt er vanzelf omhoog?
2: Het was wel echt een oproep van de generaal van de 7 december divisie. Van de jongens hebben echt een hele zware tijd gehad. Alleen toen werd ook al duidelijk dat Indië niet meer de kolonie van Nederland zou zijn. Nee. Dus we hadden eigenlijk Indië ook verloren. En vanuit die gebeurtenissen, heeft de generaal gezegd... maar kijk die jongens niet met de nek aan als ze terugkomen. Omdat het was ook een missie die niet helemaal geslaagd was. Waarvoor ze jaren in de tropen hebben gezeten.
1: Dat is duidelijk. Willem, even, jij gaat heel diep in die materie in. Of heel diep, je gaat ook in die materie in. Maar 38 of 40 Indiëgangers. Had het ook een beetje te maken met dat we een garnizoens, een opleidingsstad zijn? Of wat is het harde met het hele gebeuren? Dat was toen ook al, denk ik, hier.
3: Dit is gewoon een landelijk fenomeen. Jongens werden opgeroepen als dienstplichtigen. En gingen eigenlijk een avontuur aan waar ze niet goed op voorbereid waren. En een aantal mensen zag het echt van na de oorlog om toch iets te kunnen doen. Want in die oorlog was je vaak ook onwetend. En wist ook niet vaak hoe je verzet moest plegen. En ze zagen het soms als een morele opdracht. En andere jongens zijn gewoon... als dienstplichtige, heel plichtsgetrouw gegaan. Zonder dat men wist waar het toe leidde. Want je kwam natuurlijk in een hele andere cultuur terecht.
1: De
3: communicatie, waar we het net even over gehad, die was er nog niet. Mobiele telefoon was er niet. Dus je ging de boot op in een avontuur waarvan je niet wist waar je aan begon. Vreemd eten, tropische temperaturen, tropische ziektes die natuurlijk ook, daar moest je voor ingeënt zijn. Al die dingen, heimweegevoelens kwamen ook natuurlijk voor. Dus het was nogal wat. Die jongens waren ook 20 jaar, 21 soms. Dus ik kan me zo voorstellen dat voor die jongens heel heftig was. En we hebben het net ook al gehad. Er was een enorm gradueel verschil tussen jongens die echt in de frontlinie kwamen. Zoals de opa van Monique. Of anderen die een kantoorbaantje kregen of in de keuken terechtkwamen. En eigenlijk ver van die frontlinie aflagen. En die jongens hebben het ook wel als een avontuur gezien. Ontspanning. Dat lees je ook terug in de brieven. Dat ze een geweldige tijd hadden. Je bent jong en je zoekt het avontuur op die manier. Dus dat is nogal een verschil. Maar er zijn al met al in die periode wat wij nu onderzoeken... zo'n 120.000 Nederlandse militairen naartoe geweest. 120.000.
1: Echt, jij had ook een vraagje, hoor ik, of zag ik?
4: Ja, Ja, we zijn al een stukje verder in de materie.
1: Of gaan we eerst even muziek luisteren?
4: Ja, ik wou eigenlijk even terug naar de basis. Dus, maar we gaan eerst even muziek luisteren.
1: Oké, Sunday Bloody.

0: Sunday Bloody, Bloody is. We zijn aan het praten over het project Elburger Indieganger. Echt met jou dit eerste vraag.
1: Ik heb twee dingen. Dat zijn twee verschillende dingen op dit gebied. Ten eerste was ik even nieuwsgierig wie je opa was.
2: Ja, mijn opa is Hendrik van den Brink.
1: En dat was een Elburger.
2: Een Elburger van de Kerkdijk. Ja, Dorenspijk was dat.
1: Oh, ik zeg, klinkt niet echt Elburgse binnenstad. Maar goed,
2: nee, niet binnenstad. Nee.
1: Toen was het ook gemeente Dorenspijk, denk ik. Ja. En dan naar Willem. Dat is de historische geschiedeniskundige. Willem, ik heb tot een anderhalf jaar geleden of een jaar geleden pas begrepen waarom als die oorlog er was. Ik heb er ook nooit in verdiept, maar ik kon gewoon niet voorstellen.
0: De oorlog in Indië bedoel
1: ja,
0: je?
1: Dat ja. Nederland, zeg maar, net na de oorlog, hè, iedereen was er zat van, 5 jaar blij, bevrijding, hup, vlaggetjesdag en noem het maar op en lang leven de lol. En toen gaat Nederland, zeg maar, een jaar later of in dezelfde periode zowat naar Indië om daar te vechten. Toen dacht ik bij mezelf, ja, wie dat verzonnen heeft, weet ik niet. Maar dan ben je volgens mij niet helemaal goed. Want toen Nederland in de oorlog ging hier in Duitsland, toen was het 2 dagen, toen waren ze al verslagen. Laat staan dat ze dan nog naar Indonesië moesten of Indië om daar nog wat te gaan doen. Dus ik heb de hele oorlog nooit begrepen. Mijn oom zat ook in datzelfde leger. Ga ik straks nog wel even wat over vragen. Maar het ging er mij even om dat ik niet begreep hoe dan net na zo'n oorlog Nederland weer in oorlog kan komen. En
0: half Nederland verhongert en dan gaan ze in oorlog.
1: Ja, misschien Willem, kun je dat in korte lijn even.
3: Ja. Heel kort, want het is heel ingewikkeld hoor. Nederlands-Indië kwam in 1942 onder Japanse bezetting. Nederlands-Indië was onze wettige kolonie, voor zover je van wettig kunt spreken.
1: Ja, die hebben ze ook gewoon ingepikt natuurlijk.
3: Natuurlijk, al vanaf 1602, vanaf het ontstaan van de VOC, was dat geleidelijk aan onder Nederlands gezag gekomen. Dus in 1914 hadden we een brochure, moet ik even terug, voor Eerste Wereldoorlog. Toen was zelfs de opvatting Indië verloren, rampspoed geboren, lag een enorm economisch belang voor ons. Dan komt 1936, moet je even nagaan, 4 jaar voordat de oorlog uitbreekt, dan is er een gouverneur-generaal, De Jonge, dat was het hoogste gezag namens Nederland in Nederlands-Indië, die zegt, we zijn nu 300 jaar in Nederlands-Indië, ik verwacht, dat was de inschatting van hem, dat we de komende 300 jaar hier ook nog de baas zijn. Mm-hmm. Nou, dat was een volstrekte misvatting natuurlijk. Nou, door die ontwikkeling van die oorlog, Japan bezet Nederlands-Indië, kwam dat gevoel van onafhankelijkheidsgevoel bij die Indische bevolking. Mm-hmm. En wat gebeurde dan? Op 15 augustus is formeel het einde van de Tweede Wereldoorlog. 2 dagen daarna, op 17 augustus, roept Sukarno de Onafhankelijke Republiek Indonesië uit. Achter de rug om van Nederland. Nou, dat was voor de Nederlandse regering onacceptabel. Dat Indische leiders maar zo achter de rug om, zonder enig overleg, die onafhankelijkheid uitriepen. En toen dachten we de orde te kunnen herstellen. Dat was een hele roerige periode, die Bersiap-periode. Er was eigenlijk helemaal geen gezag. Mm-hmm. En eigenlijk regeerde de criminaliteit op straat, dus van besturen. En de Nederlands-Indische bevolking was er ook helemaal niet meer veilig. En dan komt er een soort akkoord, politiek overleg. Dat noemen ze het akkoord van Lingajati. En dat is eigenlijk een soort overgangsperiode. Mm-hmm. De Verenigde Staten van Nederlands-Indië, van Indonesië werd dat genoemd, met een geleidelijk zelfbestuur van de Indische bevolking. En dat leidt tot 2 keer militair ingrijpen. Dat is eigenlijk jouw vraag, Egbert.
1: Ja.
3: De eerste politionele actie in 1947 en de tweede politionele actie in 1948. Wij noemen het verzachtend politionele actie, maar eigenlijk was het gewoon ordinair oorlog.
1: Ja.
3: Toen is hevig gevochten, zijn dorpen uitgeroeid. Het beroemdste voorbeeld komen we straks nog op. Mm-hmm. Rawagadé, 430 doden. Daar hebben ze gewoon bruut met de vlammenwerpers complete dorpen uitgeroeid. Ja. En dat werd pas ver na de oorlog werd het ook bekend hoe erg het daar geweest is.
1: Ja, nou dus, even, Willem, ik ontbreek je even, want ik wil even een stapje terug nog naar 42. Jij zegt net dat Japan die was in oorlog met Indonesië.
3: Ja.
1: Dat betekent dat op dat moment het nog Nederlands-Indië was. Hè? Dus Nederlands. Dus eigenlijk vochten die Indische mensen tegen de Japanners, terwijl er toen nog geen Nederlander aan boord was.
3: Ja, Japan had zo'n overmacht. Wij hebben die strijd al heel snel verloren. De slag om de Javazee. En we hadden eigenlijk tegen die Japanse overmacht ook geen enkel antwoord. Dus eigenlijk is het net als in Nederland gebeurd. De Japanners bezetten het land. En er is eigenlijk nauwelijks meer weerstand geweest. Want dat had ook geen zin.
1: Maar doordat die oorlog van Nederland er was, zeg maar, 42, 45, zijn ze er even niet naartoe gegaan. Toen was de oorlog voorbij. Zijn, nu gaan we daar even orde op zaken stellen.
3: Ja, dat kwam vooral door die onafhankelijkheidsverklaring van Sukarno.
1: Maar wat ik ook wel begrijp, hè, dat hun zeggen we, nou, we hebben zo lang onder Nederland gezeten en nu is de oorlog met Japan voorbij. Nu kunnen we ons landje weer terugkrijgen. Dat was natuurlijk de bedoeling van die Indonesische mensen.
3: Ja, kort door de bocht gezegd komt het daardoor op neer. Eerst 300 jaar bezetting van de Nederlanders in Indië. Dan komt die Japanse bezetting.

0: noemen we het ook decolonisatie, oorlog en niet meer de politionele acties, alsof we inlandse acties aan het doen waren daar.
1: Precies. Maar dus achteraf wel begrijpelijk oorlog, maar ik had me ook nooit goed in verdiept en ik wist ook dat mijn oom er ook naartoe geweest is.
2: Ja.
1: En dan komen we natuurlijk op het verhaal waar we nu ook voor zitten, hè, van dat die mensen eigenlijk allemaal stil waren. Ik heb nog nooit iemand uit Indië zwart horen praten, laat staan op verjaardagen en dat soort dingen. Mm-hmm. Ook in mijn familie kwam dat voor. Maar ik heb het één keer kunnen redden dat ik mijn oom zover kreeg dat hij toch begon te praten.
0: Oh, wow.
1: Dat heeft denk ik voor mij 20 jaar geduurd. Maar ik was altijd nieuwsgierig ook naar en hij vertelde er inderdaad nooit wat over. Niemand niet. Maar toen ging ik een keer op een verjaardag bij mijn tante en mijn oom. Toen was ik denk 25 of zo, weet ik veel. En hij rookte altijd een Caballero. En ik rookte ook stiekem een Jackie. Dus ik denk, we gaan eens even met z'n tweeën naar buiten. En ik gooide er even 2 kolen Bacardi in of 3. Dus dat ging prima bij hem. En toen begon ik, maar hij had heel veel vertrouwen in mij. Ik mocht me graag. En zodoende heb ik hem stiekem iets gaan peuzelen. En uiteindelijk kwam het toch wel tot verhalen. Dat hij zelf zich ook diep schaamde dat hij daarbij geweest was zelfs. Kijk, ze hebben het over wat de Duitsers hier deden. Zeg maar, wij waren niet veel beter daar in Indië.
0: Dat zijn wel dingen die we ook wel horen in ons onderzoek inderdaad, dat daar ook schaamte op rust of schuldgevoelens. Of dat er dingen zijn gebeurd die eigenlijk in strijd zijn met hoe jij eigenlijk mens wil zijn. En dat zijn wel herkenbare. Het is wel herkenbaar wat je zegt, maar ook heel uniek dat je hem hebt kunnen spreken en dat hij er iets over verteld heeft. Want dat. Dat horen we niet veel.
1: Nee, zelden. Hij vertelde ons ook de martelingen en ook hoe het ging. Dat ga ik nu niet vertellen op de radio. Dat was wel extreem, zeg maar. En nogmaals, wat in de kampen gebeurt in Duitsland, daar heb ik ook genoeg van gelezen en gezien ook. Net zoals Willem zijn we natuurlijk ook overal geweest daar in Warschau en Auschwitz. Heb ik dat allemaal ook wel. Maar toen kwam het wel zo wat overeen. En net wat je zegt, daar schaamde hij zich diep voor. En hij vond het ook heel erg. Hij had er ook last van, denk ik. Dus,
0: dat kan ik me goed voorstellen.
3: Ja, ik denk ook niet dat je die jongens op die leeftijd, die ook gedwongen werden, die jongens kunt kwalijk
1: nemen. Nee.
3: Ze moesten dus doen wat hun opgelegd werd. En ik heb ook een voorbeeld. Ik ben bij de weduwe van Freek Broekhuizen geweest. En Freek heeft mij daar ook wel eens wat over verteld. En die zegt, we hadden vaak geen keuze.
1: Nee.
3: Maar in zijn groep werd een bevel gegeven. Heeft hij me een keer verteld. Van executeer er maar één. En toen heeft die jongen letterlijk gezegd, dat doe ik niet. Absoluut niet. Waardoor die in feite die hogere, wat was het in rang, majoor, voor het blok zetten.
1: Ja.
3: Waardoor die het ook niet gedaan heeft. En toen heeft die majoor ook gedacht van ja, nu pas ga ik nadenken dat dit ook niet kan. Ja. Dus je moet het maar durven. Ja. Maar voor hetzelfde geld had hij de kogel gehad. En zie je dat als een vorm van dienstweigering.
1: Ja.
3: Dat had gekund.
1: Ja.
3: Maar het is wel heel moedig als je dat durft. Dat vond ik wel een voorbeeld.
0: Ja.
1: Ja, en eigenlijk gezegd, als je technisch gaat bekijken, wisten natuurlijk, behalve de jongens die er naartoe gingen, maar de hoge rand die wist natuurlijk heel goed dat er in die jungle niet te winnen viel.
3: Nee, het is, Geert Max zei het een keer heel mooi in zijn documentaire, het zijn eigenlijk de beleidsmakers achter een bureau, die in feite de koers uitstippelen, maar de mannen in de praktijk die moeten het uitvoeren. En dat wordt vaak niet gerealiseerd.
1: Nee, dus, dat was ook niet te doen, denk ik.
3: Nee. Maar nogmaals, het is, als je het nu achteraf allemaal ziet, maar dat is heel vaak als je achteraf oordeelt, is het een hele donkere periode in onze geschiedenis.
0: Ja, en daarmee ook gewoon, omdat het een donkere periode is, ook heel moeilijk om dat aan te kijken, hè, als samenleving of als familielid. Dat is ook iets waar Willem en ik het ook heel veel over gehad hebben hier, over hoe gevoelig dit is. En dat kan ik dus natuurlijk zelf als nakomeling ook zeggen, hoe gevoelig dit is. En dat in de afgelopen jaren, tientallen jaren, ging het ook heel erg over van, hè, zijn er nou oorlogsmisdaden gepleegd, ja of nee? Wie heeft er schuld? En het is heel moeilijk om, maar wel onze grootste wens, om dat oordelend daarnaar kijken, los te laten en te kijken, wie was nou eigenlijk die mens? Wie was nou die Elburger-Indiëganger? Waar kwam die terecht? Om daar toch meer verhaal aan te geven, zodat we niet alleen maar denken, oh, dat was goed of fout. Want zo zwart-wit is het gewoon niet. En daar een oordeel over vellen, daar willen we al helemaal uitblijven. Het zijn gewoon dingen die daar werkelijk gebeurd zijn. En dat is ontzettend pijnlijk.
1: Maar dat is ook wel goed dat je zegt, want ik heb ook wel eens verdiept in de Auschwitz en alles. En ik kwam terug met mijn broers van Birkenau. En de volgende dag zouden we in Amsterdam naar een voetbalwedstrijd en kwamen

0: daar in de Jordaan. En er zat een man voor de ramen in zo'n café, die heette Jan. En die was 92. En mijn broertje Jan, die was nog steeds verslag over wat hij daar allemaal had meegemaakt in die concentratiekampen. Vooral omdat hij zelf kinderen had. En ik heb geen kinderen, maar hij zag ook hoe die kinderen daar behandeld waren. De gaskamers en alles. Dus kon hij gewoon niet begrijpen. Hij kon ook niet begrijpen dat zo'n soldaat, zeg maar, s'avonds gewoon met zijn gezin zat te eten en zo. Weet je, dus die was nog in de war. En dat vertelden wij zo aan die man. En toen zei die Jan, dat was een ras echte Amsterdammer, die bezat daar ook wat gokhuizen vroeger, dat weet ik veel. En die keek man en zegt, wat maak je nu druk over? En zegt, want ze hebben het allemaal over die Duitsers. En zeg maar, die Nederlanders waren in de oorlog niet veel beter. Want voor een paar gulden, zeg maar, kon je gewoon een Jood verraden. En dat ding ook heel veel mensen zeggen. Dus laten we maar niet praten over de oorlog, want dan kan ik nog wel even beginnen. Dus dat is hetzelfde soort idee, hè? De twee kanten wat je dan hoort.
1: En geschiedenis is niet alleen heldenverhalen. Nee. Dat is gewoon...
0: Maar het is ook altijd moeilijk, Willem. Ik heb ook wel eens afgevraagd. Kijk, wij kunnen van alles van vinden van zo'n oorlog, hè? Ook vooral na de oorlog. Hoe is het mogelijk? Hoe hebben ze die Joden allemaal zo kunnen vergassen? Hoe is die haat ontstaan? Dat is natuurlijk allemaal uit te leggen. Maar ik zou je wel vertellen, als ik heb altijd tegen mensen gezegd, je moet je verplaatsen in de tijd van toen. Dus als het zelf oorlog is en je hebt zelf niks te eten en die kinderen zitten op de kop in een vuilnisbak dat ze doodgaan van honger. Dan kunnen wij nu van alles roepen, maar misschien deed ik het zelf ook wel om te overleven. Dus dat is altijd een moeilijke vraag die je alleen maar kunt beantwoorden als je het nooit meegemaakt hebt, snap je? Ja. Dus we kunnen makkelijk oordelen op en net wat jij ook, dat is ook mooi dat je dat onderzoek doet om eens ook even de andere kant van de boel te bekijken. Ja.
2: Maar daarom, Egbert, zijn wij ook heel blij met het onafhankelijke onderzoek wat in 2022, na meer dan 2-3 jaar studie en onderzoek door het NIOD, Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie, maar ook het Nederlands Instituut voor Militaire Historie, maar ook de Indische kant, de Indische historici, die hebben dus nu een heel afgewogen oordeel. Eigenlijk neergelegd in een dik onderzoeksrapport. Ik denk dat we daar ons aan vast moeten houden. Dat de feiten zijn. En daar kunnen bepaalde mensen wel gevoelens bij hebben. Maar die onafhankelijkheid van het wetenschappelijk onderzoek, ik denk dat we ons daar aan vast moeten
0: houden. Ja, dat denk ik.
1: Gevoelens mogen er sowieso zijn. En dat, dat merken we bijvoorbeeld ook in het ontmoeten van de nakomelingen. Het roept natuurlijk echt van alles op. En dat mag er ook gewoon zijn. En die horen daar ook bij. En dat is misschien ook waar jarenlang juist over gezwegen is. We hopen ook dat daar een beetje ruimte aan gegeven kan worden.
0: Ja. Ik denk dat het met het zwijgen ook verrassend veelzijdig is, zeg maar. Je kunt zwijgen vanwege wat je allemaal gezien hebt. Je kunt zwijgen vanwege, denk ik, ik heb zelf ook oorlogsmisdaden gedaan. Je kunt ook zwijgen omdat je bang bent dat je dan 's nachts weer nachtmerries krijgt.
1: Exact.
2: Maar de psychologische hulp die er nu is, dat was er dus na de oorlog niet.
0: Nee.
2: En ik heb van al die mensen die we nu in beeld hebben, heb ik er zeker 20 gekend. En als ik niet had gehoord dat ze in Indië waren geweest, had ik er ook niets aan gemerkt.
0: Dan wist je het misschien
2: maar
0: niet.
2: Maar nu vraag ik het aan de kinderen. Ja. En dan zeggen de kinderen, nu pas wordt duidelijk waarom mijn vader zich zo gedroeg.
0: Ja, ja.
2: Of waarom hij misschien altijd zweeg. Of waarom hij zo'n stille man was. Of waarom hij de liefde niet kon geven aan de kinderen die daar eigenlijk wel behoefte aan hadden. En dat vind ik achteraf best wel tragisch. Want nu zou je zeggen, zoek hulp bij een psychiater.
3: Praat erover.
2: Want dat kan ook opluchten. Hè. Ja, ik weet van mensen die heel veel verdriet hebben. De een die sluit zich op. De ander praat erover. En ik denk dat die laatste categorie het op die manier beter kan verwerken dan dat je doodzwijgt.
0: Ja, dat denk ik ook.
3: Ik heb nooit gerealiseerd, maar ik hoor het hele verhaal aan. Maar al die Indiëgangers, zoals ik het noemen wil, die hebben eigenlijk dus in Nederland teruggekomen, gigantische zware last op hun nek gehad. En met niemand hebben kunnen praten eigenlijk.
1: Nee, dat plus dat er ook eigenlijk... nooit ook. Hè. Politiek is dit ook altijd de doofpot.
3: Ja.
1: Dus daarmee is... Naar mijn mening dan, ook die verantwoordelijkheid ook bij die individuele Indiëganger komen te liggen. Waardoor ze dat ook altijd hebben gedragen, zich ook altijd verantwoordelijk hebben gevoeld. Ja, dat er voor het grotere geheel, voor het grotere verhaal, is weinig verantwoordelijkheid genomen. En dat, als ik dan voor mijn opa spreek, dat is wel wat ik zelf ook voel. Daartoe veroordeeld was.
3: Politiek gezien, inderdaad, Willem, je zegt inderdaad, de mensen die het in Den Haag weet ook wat allemaal mooi ontwikkeld hebben, daar is die oorlog is uitgezet helemaal. Tegenwoordig, als ze een fout maken, dan moeten ze aftreden. Is dat in die tijd ook gebeurd of niet? Of zijn de mensen eigenlijk niet eigenlijk gerealiseerd hebben? Veroorzaakt hebben? Verkeerde woorden, maar goed.
2: Ja, wij zijn onder zware internationale druk gezet. Ja. Zeker na die tweede politionele actie. En in 1949 ontstond echt politiek breed het besef. We moeten ons daaruit terugtrekken. En toen is op een van de laatste dagen van 1949... in het paleis op de Dam is de onafhankelijkheid getekend. Daar wilden we Sukarno niet bij hebben. Dus toen kwam Mohammed Hatta, die kwam. Mm-hmm. En Willem Drees, de minister-president en onze koningin. En die hebben daar formeel de overdracht getekend. Maar ja, daarna kwam natuurlijk het probleem van de Molukkers. Ja. Ja, daar rolden we ook weer in.
3: Ja, ja, ja.
2: En nog weer veel later kwam het probleem Nieuw-Guinea. Want dat hebben we nog lang vastgehouden tot in de jaren 60. Maar je hebt het over verwerking. Een aantal jaren geleden hadden we op het schoolprogramma staan de oorlog in Vietnam. Dat vonden de leerlingen een geweldig onderwerp. Maar dat is natuurlijk een vreselijk tragische geschiedenis. Ja. En als je nou bedenkt dat alleen al aan de Vietnamese kant, in die oorlog die heel lang geduurd heeft, 11 jaar ongeveer, daar zijn 2 miljoen Vietnamezen gesneuveld. En aan de Amerikaanse kant zou je zeggen, nou dat valt er nog wel mee, maar ik vind het een verschrikkelijk aantal. Bijna 60.000.
3: Ja.
2: En je had het net over de verwerking. Inmiddels hebben meer dan 60.000 ook Vietnam-veteranen zelfdoding gepleegd. Huwelijken zijn kapot gelopen. Ja, ja. Ze zijn aan de drank geraakt. Die mensen zijn totaal niet opgevangen. Die hebben de meest, dat is nog veel erger geweest dan in Nederlands-Indië. Die hebben de meest verschrikkelijke dingen meegemaakt.
3: Ja.
2: Dus ik vind dat altijd een heel tragisch iets. Als mensen dus volledig getraumatiseerd uit een oorlog komen, dat die opvang er niet was, dat is tegenwoordig gelukkig beter geregeld. Maar dat hebben die Indië-jongens eigenlijk helemaal niet meegemaakt. Dat werd. Hè?
1: Nee,
2: ik hoorde nog van een mevrouw die zegt, ja, mijn man die heeft er echt nooit iets over gezegd. En in de laatste fase van zijn leven, toen hij lichtelijk begon te dementeren, werd hij 's nachts gillend wakker. Gillend wakker. En dat is voor kinderen en voor een vrouw of een naaste is dat heel erg.
3: Ja.
2: Dan komt dat latente gevoel, wat ten diepste heel diep weg ligt, dat komt dan blijkbaar boven.
3: Ja,
0: en je had het net, Wilma, over, moest ik even denken aan een Vietnam-veteraan. Die kwam ik tegen in Hawaii. Op Hawaii was ik voor een project voor oliebronnen en weet ik veel andere transacties. In ieder geval, ik zat ergens in een café en er zat ook een veteraan uit Vietnam. En die man die had de kogelgaten in het been en in de arm, geloof ik. Maar die had van zijn divisie waren toen 5 overleden van de 10. En na tijd hebben inderdaad nog 3 of zelfmoord gepleegd. Kon dat niet verwerken. Maar dat was ook een verloren oorlog van tevoren al wetende dat het totaal geen zin had. Maar toch 11 jaar doorgaan. En dat deze ook inderdaad, wat jij zegt, van de hoge rand. En de jongens die moesten maar in. Maar die Amerikanen zijn toch nog een beetje gekker als hier. Want hun ging ook nog vrijwillig in, zeg maar. Er zijn nog vrijwilligers die daar toen ingestapt zijn.
3: Ik hoorde ook de vrijwillige Indiërs gangen zijn.
0: Ja, dat klopt. Maar wat ik even wil zeggen over die Amerikaanse veteraan. Die was zo kwaad op de regering. Die zat maar aan de bar, aan de whisky. Fuck Bush, fuck dit, fuck government. En zo ging het de hele dag door. En ik zeg, als er morgen weer oorlog is en Amerika moet weer...
3: Ging niet weer.
0: En zeg, ga ik morgen weer?
3: Ja.
0: Nou, dat snap ik niet. Ja. Dat snap ik. Die zijn zo Amerikaans. Die regering was zo fout. Maar voor Amerika gaan ze morgen weer vechten. Onbegrijpelijk. Maar net weer zeggen, daar ging het echt om, Willem.
2: Ja,
0: die verwerking die is er niet geweest ook niet. Ja.
2: Ik heb nu, er was nog een weduwe hier in Elburg, want het zijn er nog maar 2. Haar man was dus behoorlijk wat ouder. En die is in 45 als vrijwilliger gegaan. En toen vroeg ik haar van wat dreef hem om dat te doen. Nou, ten eerste was in 1945 hier nauwelijks werkgelegenheid en toekomst. Er gingen na de oorlog in 1946, 1947 heel veel mensen naar Australië, naar Nieuw-Zeeland, naar Canada, naar Zuid-Afrika emigreren. Want het leek hier eigenlijk geen toekomst. Dus in dat perspectief is ook hij die vond dat hij in de oorlog had hij eigenlijk niet de kans gehad om iets te doen. En dacht, nu heb ik een kans. Maar ook het avontuur, dat lonkte ook. En die kwam in 1948 terug. En daar heb ik vrij veel brieven en gedetailleerde informatie van. En het is hem ook allemaal overkomen. Zo moet je het maar een beetje zien. Misschien had je achteraf, had hij gezegd, had ik het liever niet gedaan.
3: Nee,
2: hij had eigenlijk de ambitie om te gaan emigreren. Maar toen kwam dit op het pad.
3: Ja, dit was makkelijker.
2: Het is even simpel gezegd. Ja. Nou, oké.
3: Okay. Ja. Het levert nog wat geld op, denk ik.
2: Dat denk ik wel, maar goed.
1: Vrij sumier als ik de betalingsboekjes zie. Ja, wat je voor 3 jaar voor het aantal maanden dat ja, uiteindelijk, daar is ook wel veel door veteranen over gezegd, dat uiteindelijk ook nou ja, de vergoeding die
0: die verhouding stond, was weg.
1: Ja, dat dat ja. Eigenlijk ja. Ja, niet
3: in. Want je ging als Indiëganger, ging je voor 3 jaar naar Indië? Wat is het verhaal?
1: In eerste instantie, ik heb meerdere verhalen gehoord, maar de meesten wisten niet dat ze voor 3 jaar gingen. Meestal is het voor 1 jaar.
3: Ja.
1: En dat werd verlengd. En na 3, sommigen zijn ook 2 jaar geweest. Sommigen zijn ruim 3 jaar geweest. Dus dat is heel verschillend. Want in eind 49 begint een beetje die demobilisatie. Dus het is ook afhankelijk van ben je al in 46 gegaan of niet. Maar ja, ze wisten, ze zijn vaak langer weg geweest dan hun in eerste instantie verteld is. Ja.
3: Ja. En dat de meeste werden opgeroepen natuurlijk, was verplicht eigenlijk.
1: Ja, was dienstplicht. Ja.
2: Maar er is nog iets erop. Ik kwam een keer in een collegezaal. Er was een hoogleraar die gaf dan een heel college over die decolonisatie van Nederlands-Indië. En die man die begon een PowerPoint met een kaart van Nederlands-Indië. En die had hij gelegd over de kaart van Europa. Ik wist niet wat ik zag. Toen zei die man ook, kijk even over die rode kaart van Indonesië. Die ligt over de kaart van Europa. Dat begint in IJsland en dat eindigt in Turkije.
3: Zo gigantisch groot is dat. Ja.
2: Het is bijna 50 keer Nederland in oppervlakte. Er waren 60 miljoen onderdanen. Nou, wij hadden toen in die tijd ongeveer zo'n 10 miljoen onderdanen. Dus een staat 1 op 6. En daar zijn wij dus de baas geweest. Ons kleine landje.
3: Ja.
2: Ik vergelijk het ook wel eens met België. Was de baas in de Congo, in Zuid-Afrika. Of in Midden-Afrika. Ja. 80 keer België. Daar waren ze de baas.
0: Ja, onbegrijpelijk.
2: Dus dat is voor die tijd onvoorstelbaar. Logistiek ook. Nederland moest die hele operatie natuurlijk ook logistiek natuurlijk in banen leiden. Was ook heel ingewikkeld. Dus ja, dat kan ook niet allemaal perfect geweest zijn. De regie was ook vaak weg.
3: Ja, duidelijk. Maar muziek luisteren.

0: Ja, we praten inderdaad over eigenlijk een oproep voor indiegangers. Maar ja, die oproep is niet meer nodig, Monique, want jullie hebben iedereen al in kaart.
1: Nou ja, we hebben inderdaad vanuit archiefonderzoek in ieder geval de 3840 namen in beeld. En we hebben inmiddels ook al wel echt contact met verschillende families die willen meewerken. Mm-hmm. Ook naar aanleiding van de oproep, maar we hadden... we zijn hier al een paar maanden mee bezig en daar hadden we ook al andere namen in beeld. Dus die indiegangers proberen we ook samen met de familie te portretteren. We willen wel een zo compleet mogelijk beeld. Dus vandaar dat we nog een extra oproep hebben gedaan nu.
0: Want iedereen is, het klinkt een beetje raar, iedereen is al dood, al overleden. Dus klinkt wat aardiger.
1: Ja.
0: Ja. Toch?
1: Dus dat is het, ja. Met families, kinderen. Dus, ja.
2: Die maar er waren er nog twee in leven, toch?
3: Twee weduwen.
0: Oh ja, twee weduwen. Ja.
3: Ja, ja. Maar misschien nog even een klein detail. Het is voor Monique's tijd hoor. Maar in januari 1969 kwam er op televisie. Ik weet als jongen dat nog. Ik was toen 13 jaar.
2: En hadden jullie toen net televisie?
3: Ja. Van Gaat Bos.
2: Ja, Bos Electro. Ja, ja,
3: zijn vader leefde de televisie. Ja. Mijn opa betaalde de helft van de televisie. Dus wij kregen televisie. En toen kwam Joop Huting. Die kwam in beeld. Ik zal het nooit vergeten. Dat gaf heel veel commotie. Bij Achter het Nieuws, Achter het Nieuws. Herman Wichbold zit daar in die studio. En er was dus een Indië-veteraan die deed een boekje open over het geweld in Indië.
0: Wat we daaruit gehaald hebben.
3: Ja, en toen zei hij, Joop Huting, het is veel erger dan tot nu toe gezegd werd. Het geweld was niet incidenteel, maar structureel. Mm-hmm. Hij kreeg natuurlijk alles wat Indiëgangers was over hem heen. Want dit was natuurlijk verraad, een mes in de rug enzovoort. En toen kwam de regering met een soort tussenoplossing, de excessennota. Kees Vasseur, een bekend historicus, die heeft toen heel snel eigenlijk een rapport gemaakt en gezegd, er is wel het een en ander gebeurd, maar niet zo erg als dat Joop Huting zei. Nou, dat is later natuurlijk door het openstellen van alle archieven en veel meer onderzoek en mensen die erop gepromoveerd zijn en mensen als Remy Limpach en Gert Oost-Indië en noem maar op, die hebben daar dus studie van gemaakt, diepte historisch onderzoek en dan blijkt dus dat je een heel ander beeld krijgt.
0: Ja, klopt. Ja.
3: En dat heeft uiteindelijk geleid tot 2022, het rapport wat er nu dus ligt, daar kan niet veel meer aan toegevoegd worden, want het is zo buitengewoon goed onderzocht, dat ik denk dat we het hiermee moeten doen voorlopig.
0: Maar is dat onderzocht vanuit de Nederlandse insteek of ook vanuit de Indische insteek en alles?
3: Beiden,
0: ja. Dat is
3: natuurlijk belangrijk. Laatste vergaten we wel een beetje. De Indische historici hebben zich vanuit, want wij schrijven vaak geschiedenis eurocentrisch vanuit Europa. Uit. Maar de Indische historici met de Nederlandse historici, die hebben dit allemaal bij elkaar gebracht. En dat levert dan dat rapport op.
2: Nou, even over dat rapport. Dan zou ik eigenlijk zeggen, Monique, je hoeft helemaal geen rapport meer te maken.
1: Ja, nee.
2: Maar wat is dan het verschil tussen rapport 2020 algemeen of wat jouw visie is? Hè? Want je hebt natuurlijk een bepaald doel met dit.
1: Ja, eigenlijk een missie. Hè? Missie het begon natuurlijk bij het onderzoek naar mijn eigen opa. Omdat ik ook, dat zijn verhaal bleef in stilte. En mijn missie is vooral om ook voorbij de discussie van goed of kwaad of schuld of onschuld te komen. En eigenlijk de geschiedenis ook een stukje verder te helpen en de mens achter de geschiedenis te zien. Dus vandaar dat ik ook met Willem heb besproken van laten we de Indiëgangers portretteren. Wie waren dat nou? En nu hebben we het vooral ook over de donkere kant daarvan gehad. Het had niet alleen een donkere kant. Hè? Er zijn ook mooiere verhalen of herinneringen bij Elburg Indië-veteraan die echt op een positieve manier voortleefden. En ik vind het gewoon heel mooi en heel belangrijk dat deze geschiedenis ook gewoon een plekje krijgt in onze collectieve geschiedenis.
2: Ja. Maar misschien is het ook wel iets, tenminste zo denk ik dan. Mm-hmm. En dan denk ik eigenlijk in jouw gedachten dan. Mm-hmm. Ook wel iets om proberen uit te leggen dat ze de vraag of de opmerking die in het begin was van dat ze met de nek niet aangekeken worden. Om dat een beetje te vergoeden van het lag niet aan hun. Ze deden ook gewoon wat ze moesten doen.
1: Ja, eigenlijk is het letterlijk
2: een schuldgevoel een beetje weg te halen. Misschien.
1: Ja, eigenlijk letterlijk de oproep niet met de nek aankijken. Mm-hmm. En dan bedoel ik daar niet mee dat we dat hebben gedaan. Het is gewoon een hele ingewikkelde geschiedenis geweest. Maar
2: gewoon veelzijdig bekijken. Zeg maar.
1: Ja, veelzijdig bekijken. Ja, absoluut.
3: Misschien nog een kanttekening dat met de nek niet aankijken. Dat blijkt niet uit die krantenartikelen. Want als die jongens thuis kwamen, dan was er een ereboog.
1: Ja.
3: Ze werden overladen met cadeaus. Hè, dan hebben we het over 1948, 49, 50. Dat met de nek niet aankijken was meer een generiek probleem. Dus later, toen in Nederland dat beeld kwam van wat alles bij elkaar bracht. Dat was een wat ander beeld. Maar hier in Elburg waren ze blij. Die jongens kwamen weer thuis. En de Karel Doorman Vereniging die zorgde voor een taart en een boekwerk. En dat was ook nog wel heel leuk. We hadden hier een juwelier. Die zorgde altijd voor een zilveren lepeltje met een vispoortje erop. En er werden bogen gemaakt. En de familie, dat is natuurlijk ook logisch. Die waren ontzettend blij dat de zoon weer heel uit thuis kwam. Dus dat werd wel gevierd. Ja. Ze werden niet als helden binnengehaald, maar blij dat ze weer thuis waren. Ja. En pas later bleek ook wel in die familie. Het waren best ook wel jongens waar je een beetje in die zin trots op kon zijn. Ze zijn gegaan. Ze hebben hun plicht gedaan en ze hebben die tijd overleefd. En het moet voor die jongens ook heel wat geweest zijn. Ja, dat kan niet anders. Ja.
0: Maar het is een rare combinatie wat je nu zegt. Hè? Ze komen, degene uit Elburg komen weer terug in Indië. Uit Indië. Elburg zijn heel erg trots. Alleen degene die vanuit Indië komen, die voelen zich eigenlijk helemaal niet trots. Die zijn zich een beetje beschaamd, als ik zo hoor.
3: Nou, dat van beeld wat ze uitgehaald hebben. Dat beeld is pas later ontstaan. Ja. En die jongens kwamen natuurlijk, toen wist men ook nog niet in Nederland wat waren precies die politionele acties. Pas toen die historische afstand ontstond, toen zeiden, en toen ook bekend werd dat geweld niet alleen maar incidenteel, maar soms ook structureel, of vaak structureel was. Rawa Kader kwam ook pas later, het uitmoorden van een dorp. Toen kantelde dat beeld een beetje van, zijn het eigenlijk wel die helden?
0: Nee, dat begrijp ik. Want die ene held, dus diegene die in Elburg binnenkomt, die staat wel achter in zijn hoofd. Nee, we hebben toch eigenlijk verkeerde dingen gedaan. Die konden er alleen niet over praten.
1: Nee, dat klopt.
3: Denk dat besef hadden die jongens toen ook nog niet. Nee. Want,
0: waren allemaal, 22-jarigen, denk ik.
1: Ze waren half 20 ongeveer.
2: Ik denk inderdaad, Rob, dat jij dat geluid, zo dacht ik net ook even. Want
0: die lopen met een gigantische.
2: Die lopen met een probleem. Ja,
0: ik schond niks, hè?
2: Ja. Kijk, en dat de hele familie, zeg maar, ze omhelst en een krans om de nek doet. We blij dat je er weer bent. Je hebt het overleefd. Dat zijn natuurlijk hele andere gevoelens als familie. Als dat die man zelf weet wat er allemaal in die jungle gebeurd is. Ja, die denkt, je moest eens weten wat we allemaal. En dus daarom is die stilte misschien ook wel ingevallen.
1: Ja, dat kan ook een reden van de stilte zijn. En het was natuurlijk ook echt over zee in de tropen. Ja. Dat is een ander stuk van de wereld. Dus hoe vind je weer woorden voor wat jij hebt meegemaakt? Dus dat is ook heel moeilijk geweest. Ja.
2: Even Monique op het doel. Hè, want we begrijpen nu zo'n beetje waarom als je die insteek gedaan. En je hebt natuurlijk de allerbeste geschiedenisman ter wereld bij je. Dus dat gaat helemaal goed komen, dat boek. Ja. Want als er één boeken kan maken, is het Willem natuurlijk over geschiedenis. Wat hoop je dat uiteindelijk ook mee met dat boek, zeg maar, hoop je dat er ook, zeg maar, een soort rust komt in die families? Of dat ze, hoe moet ik dat zien? Dat ze er wat aan hebben? Of weet ik veel, hoe zie je het een beetje?
1: Ja,
2: of wat ook, is je achterliggende?
1: Ja, het is ook een stukje erkenning geven aan dat iets bestaan of dat iemand bestaan heeft. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Mm-hmm. Dat is voor nakomelingen belangrijk. Ik denk gewoon ook als samenleving, als geheel, als Elburg, als geheel. We hebben dit hoort ook bij ons geschiedenis. En daar zijn we allemaal onderdeel van. Mm-hmm. En ik ben er ook wel achter dat heel veel mensen verstrengeld zijn met deze geschiedenis. Dat is heel mooi en waardevol als je elkaar daarop kan vinden. Daarin zit voor mij zeker de meerwaarde.
3: Zeker. En er is ook een voorbeeld bekend van een Elburger die in 50 terugkwam. En wat bleek later bij onderzoek, die had zich heldhaftig gedragen. Door bijvoorbeeld in een noodsituatie in de bres te springen met het risico dat hij zelf geraakt zou worden in het vuurgevecht. Maar toch daarmee je levens heeft geraakt. Ja. Dat is de andere kant van de medaille.
0: Nee, ik geloof iedereen heeft helft.
3: We brengen een genuanceerd beeld.
0: Ja, klopt. Ja.
3: En nogmaals, we hebben alle begrip voor mensen die zeggen, haal alsjeblieft niet alle emoties van mijn vader weer op. Met alle respect, die parkeren we dan gewoon. Ja. We zullen ook geen teksten publiceren zonder dat de familie het heeft gelezen. Dus we zijn ons heel goed bewust dat dit een gevoelige materie is. En je kunt niet voorzichtig genoeg zijn. Maar die ervaring heb ik ook met de Tweede Wereldoorlog gehad. Alle teksten zijn eerst in handen geweest van de familie voordat je iets publiceert.
1: Sowieso.
2: Ja, het is heel wat, hè? Maar ik denk zelf persoonlijk dat als ik het allemaal zo relativeer op mijn manier, dan is het eigenlijk ook wel een stukje tegemoetkoming, zeg maar, aan al die mensen. Want ik voel nog steeds dat ze ook gewoon de verplichting hadden om erheen te gaan. Hè? Dus je had al sowieso geen keuze als je dienstplichtig was. En net wat je zegt, na de oorlog was er misschien niks te doen. Nou ja, dan maar in plaats van emigreren, dan ga ik het avontuur ook niet weten. En wat ze natuurlijk daar tegenkwamen.
0: Niemand heeft het geweten, denk ik.
2: Nou, ik denk dat de Hoge Rand die regering wel geweten hebben. Maar... ja, jawel, die wisten wel wat ze tegen moesten komen. Dat kan niet anders.
0: Het is niet even naar Indië vliegen, hè? Je bent...
2: Nee, maar Die grappenmakers zijn er zelf ook geweest. En die hebben best wel gezien hoe daar die jungle een beetje ingewikkeld in elkaar zit. En dat het niet de kwestie van in een weiland tegenover elkaar staan schieten. Want ze gaan zich natuurlijk ingraven. En ze hebben allerlei trucjes. Dus ik heb al die films wel zo'n beetje gezien. En dat is natuurlijk wel film. Maar het was niet makkelijk om daar te vechten, volgens mij, hoor. Echt niet.
3: Nee. Maar misschien, Monique, is het nog goed dat je iets over 25 september zegt? Of mag dat niet?
1: Dat heeft dan vooral met mijn eigen onderzoek te maken. Hè? Want ik doe natuurlijk het onderzoek met de Arend de Boekop voor alle Elburger-Indiëgangers. Maar over mijn opa, ik ben zijn sporen in alle betekenisgeving van het woord sporen. Ja. Dus letterlijke voetstappen nagegaan, maar ook de sporen die het achter heeft gelaten in zijn leven. Daar heb ik een lezing over gemaakt. Die gaat 25 september in première en is nu vanaf nu ook te boeken. Dus die gaat echt specifiek over het verhaal van mijn opa. Dat is waar ik dan zelf ook nog mee bezig ben. Naast dat mijn missie voor alle Elburger-Indië-veteranen ook belangrijk is.
2: Wanneer is die 25 september? Waar is dat ergens?
1: Ja, dat is een besloten kring. dan hebben we in oktober heb ik nog twee data, 16 en 24. En dat is ook in Elburg, in de stad, heb ik een locatie.
2: Daar kunnen andere mensen ook naartoe.
1: Ja, daar is een kaartverkoop voor. En ook ten aanzien van het project van de Elburger Indiëgangers. We gaan in ieder geval toewerken naar een publicatie daarover. Maar we willen ook kijken van is daar nog, willen we daar ook een lezing nog van maken of een expositie?
0: Ja, dat zou ik zeggen. Dat lijkt me een machtig ding om.
2: In ieder geval een boek.
1: Sowieso een boek. Sowieso. Ja.
0: Over het verhaal we net over zou ik nog een keer uitnodigen. Maar dus inderdaad, het lijkt me dat er een mooie lezing gaat komen, Willem.
3: Ja, dat kan Monique goed.
1: En Willem ook. Dus misschien moeten
0: jullie
1: wel eens
0: elkaar.
2: Monique, ik had nog wel een vraagje. Even in het begin las ik, want ik heb even snel even gekeken net vanmiddag. Ik neem aan dat je ergens werk had of zo. Want je hebt gewoon een jaar vrijgenomen of nog iets langer. Onbetaald verlof, zeg maar. Kun je daar allemaal van leven? Of is het allemaal goede tierheid en iedereen geeft je wat brood en zo?
1: Ik denk dat ik in de luxe omstandigheid ben. Dat ik in ieder geval voorlopig hier fulltime mee bezig ben. Daar ontstaat van alles uit. En naast lezingen ga ik van de winter ook echt werken aan mijn boek over mijn opa en over het verhaal van mijn opa. En dat is eigenlijk nu even waar ik vooral mee bezig ben. En het project wat ik dan met de Arend de Boekop met Willem doe. Dus ik heb heel even het in die zin het werkzame leven als het gaat over een betaalde baan, heb ik losgelaten. Dat is ook een vorm van luxe even.
2: Ik wil zeggen, want dat kan natuurlijk niet iedereen zeggen. Hè?
1: Je zult
2: er nog ergens van moeten eten.
1: Absoluut.
2: Maar misschien heeft Willem ook wel ingegaan bij die diaconie of wat dan ook.
1: Volgens mij heb ik het niet heel slecht. Daar hoeven jullie geen zorgen over te maken.
2: Nee, ik wil zeggen, anders doe even een inzameling.
1: Dat snap ik, ja.
3: Ik heb mijn baan ook opgegeven, Egberts. Iedere maand komt er automatisch de AOW binnen. Dus ik kan er nog wel
0: gaat
3: van
0: het automatisch, ja.
2: En je hebt ook niet veel nodig, Willem.
3: Ik heb niet veel nodig.
0: En er wordt niet gekort ook naar AOW. Dus wat wil je nog meer?
3: Je hoeft er niks voor te doen.
2: Maar voor jou, Willem, wel een nieuw project weer. Je hebt al zoveel projecten. Was je gelijk enthousiast, neem ik aan?
3: Zeker.
2: Of was je er zelf ook al een beetje mee bezig?
3: Nou, dit speelde altijd wel in mijn achterhoofd. Dus maar je hebt bepaalde onderwerpen die moet je gewoon parkeren, omdat je maar één ding tegelijk kunt. Mm-hmm. Ik werk op dit moment aan 3 publicaties en dat is meestal zo. Dus ik ben nu bezig heel intensief met de vishandelaren, de rokerijen en de visventers. Dan weet je ook niet wat je tegenkomt. Want Elburg leefde voor 40% van die visserij. Maar dat waren niet alleen de vissers, maar vooral die visverwerkers.
2: En
3: die venters. Want we hadden 8 rokerijen en we hadden 35 visventers. Je kunt het je niet voorstellen.
2: Ja.
3: Dus dat doe je dan. Nou, Nederlands-Indië natuurlijk, zo'n projectje. De winkeltjes in Elburg. Dus dat zijn zo al 3 projecten.
0: Je hebt een hele tijd geleden ben je een keer hier geweest. Dan had je over een project wat je ook nog eens een keer wilt doen. Dat is een nieuwe poort om Elburg heen.
3: Zeker.
0: Hoe staat het daarmee?
3: Nou, de droom is, Elburg bestaat 800 jaar in 2033.
0: Ja.
3: Dat de poort er dan staat.
0: Ja, ja.
3: Dus dan moeten we beginnen met het opmetselen in 2030. Als we het allemaal meemaken.
0: Dus de poort en een speter weg, hè?
2: Ja, ja, maar waarom één poort, Willem? Zijn het al vier geweest?
3: Ja, maar dat... Ja, kijk.
2: Ik zou ze alle vier erin zetten.
3: We hadden twee mooie poorten en twee lelijke poorten. En de Vispoort en de Goorpoort waren verreweg de mooiste poorten.
0: Ja.
3: En je moet ergens beginnen. Maar je zit ook met de hulpdiensten, met de brandweer en noem maar op. Die Zwolse poort, ja, daar mag je eigenlijk, daar kun je niks doen. Want alle hulpdiensten, brandweer komt van die kant. Dus de Goorpoort, als dat haalbaar zou zijn, zou dat al een overwinning zijn. Zoals we nu ook die rokerij gerealiseerd hebben. En al eens eerder die visafslag en die kruidentuin. Wat de Bottenstichting doet met Bottes, dat proberen wij op een andere manier. Maar je moet de ballen wel allemaal hoog houden. He, want ik kan nu een botten kopen voor 15.000 euro. Maar als je een botter koopt die gerestaureerd moet worden, dan praat je over 4 ton.
0: Ik wou zeggen, ja, een paar ton, ja.
3: Dus ik vind het al ongelooflijk knap wat de Bottenstichting allemaal doet. Die houdt die ballen ook allemaal hoog, maar het valt niet mee. Dus aan de top komen is lastig, maar aan de top blijven
0: dat is toch veel belangrijker. Ja.
2: Dus, zo werkt het. Mijn idee dat er ooit nog een keer 4 poorten komen, dat gaat niet gebeuren.
3: Nou ja, Egbert, zet je maar in voor die eerste poort, die Goorpoort. Ja. We hebben nog handjes nodig en jij hebt een enorm netwerk, dus in die zin kunnen we wat
2: betekenen. Nou, dan moeten we maar een keer over hebben, Willem.
0: Eigenlijk een goed metsel ook.
2: Nee, ik kan alleen maar babbeltjes. Ik kan niks met de hand. Ik moet het allemaal
0: met woorden.
2: Ik moet het allemaal met de mond redden.
3: Ja. Echt bedoelt de financiering en wij metselen.
2: Ook goed. Ik ga erover nadenken.
0: Monique, persbericht. Zijn er nog mensen? Er zullen ongetwijfeld mensen zijn. Goh, leuk, mooi. Ik wil er toch wel over praten. Waar kunnen ze terecht?
1: Ja.
0: Of hebben jullie iedereen al gesproken?
1: Nee. Dus we zijn altijd op zoek naar, naar nieuwe aanmeldingen. De aanmelding kan via de Arend te boeken op. Via de website kan daar ook een contactformulier ingevuld worden. Nou, volgens mij zijn er ook heel veel Elburgers die Willem wel weten te vinden. Of zijn telefoonnummer of zijn mailadres weten.
2: Nou, Willem heeft geen mobiel volgens mij.
1: Nee, die heeft geen mobiel. Nee. Nee, en op mijn website is ook een tabblad met project Indiëgangers. En daar kan ook meer over gelezen worden en ook aangemeld worden.
0: Ja.
1: En mijn website is mijn naam aan elkaar, moniquevierstraten.nl. www.moniquevierstraten.nl.
0: Kan niet missen.
1: Dat kan niet missen.
0: Toch? Nee. Vier straten met AE.
1: Ja, dat dan wel.
2: Dus kunnen het ook eventueel nog even nakijken op de Lou Media site.
0: Ja,
2: staat
0: Lou dingen.
2: Daar staat ook alle tekst.
0: Moet je een beetje doorspoelen, maar dan kom je er inderdaad ook terecht.
2: Het bericht van 1 september is dat, ja.
0: Nou, geweldig dat jullie even konden komen. Jij gaat nog een keer terugkomen voor het verhaal van je vader, hè?
1: Mijn opa, ja.
0: Van je opa, van je vader, van je opa.
1: Ja, graag.
0: En Willem, jij ook hartstikke bedankt weer.
1: Ja, bedankt
0: en succes,
1: voor jullie.
0: Succes met het nieuwe poort, hè?
3: Ja, zeker.
0: Wanneer gaat die komen?
3: 2033.
0: Ja. Oké. Okay. Echt met jou, hartstikke bedankt, luisteraars. We zijn de volgende week weer.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 7 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De agent die begin dit jaar een vrouw schopte bij een incident op Utrecht Centraal wordt niet vervolgd. Het OM oordeelt dat de schop rechtmatig was omdat de vrouw niet luisterde en zich verzette tegen haar aanhouding. Filmpjes van de aanhouding werden veel gedeeld op sociale media. Op de beelden was te zien hoe de agent de vrouw schopte en een ander sloeg met een wapenstok. Daarvoor zou een van de vrouwen hem hebben beledigd. Beide vrouwen hadden aangifte gedaan. De brug in de A28 bij Nijkerk blijft zeker 48 uur dicht, meldt de ANWB. Rijkswaterstaat heeft na een inspectie besloten om de brug uit veiligheidsoverwegingen in beide richtingen af te sluiten. Wat er aan de hand is, is nog niet bekendgemaakt. Verslaggever Nicole Lefever.
2: Er worden nu metingen uitgevoerd en die metingen zullen worden vergeleken met eerdere metingen. En dan weten ze of er echt iets aan de hand is. Dat gaat allemaal 48 uur duren. En in die tijd mogen er geen auto's in beide richtingen over de brug. Maar ook het verkeer over het water is stilgelegd.
1: Door de afsluiting kan het verkeer tussen Amersfoort en Zwolle niet via de A28. Van de 33 mannen die vastzitten voor het geweld in Overasselt vorige week was een deel al eerder veroordeeld. Volgens het AD waren ze betrokken bij ontvoering, oplichting en geweld met vuurwapens. Een van hen beschoot een woning en een ander beroofde een bejaarde man. FC Utrecht heeft de eerste verdachten geïdentificeerd die zich zaterdag hadden misdragen in het duel tegen Go Ahead Eagles. Volgens de club zijn er stadionverboden uitgedeeld. De wedstrijd in Utrecht werd gestaakt nadat er 2 keer vuurwerk op het veld was gegooid door supporters van Utrecht. Morgenmiddag wordt de wedstrijd uitgespeeld, maar zonder publiek. Dan het weer. Vanaf de Noordzee trekken er wolkenvelden over. Het koelt vannacht af tot een graad of 17. Morgen eerst droog, in de middag regen. Het wordt ongeveer 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is even de hart van de ANWB. De A28 Amersfoort-Zwolle is in beide richtingen dicht bij Nijkerk bij de Hardenbergenbrug door veiligheidsmaatregelen. Dat duurt in ieder geval tot woensdagavond. Omrijden via Apeldoorn via de A1 en de A50. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Goedenavond luisteraars. De vakanties lopen ten einde. Hopelijk hebt u genoten van uw vrije tijd. De orgelliefhebbers onder ons zullen ongetwijfeld diverse kerken en bezocht hebben en daar ook hopelijk mooie orgels hebben gehoord. En ik wil vanavond ons orgeluur dan doorbrengen in de Grote of Maria Magdalena Kerk van Goes, waar de oud-organist Kees van Eersel voor ons dit orgel vanavond bespeelt. En Kees van Eersel opent zijn orgeluur in de Grote of Maria Magdalena Kerk van Goes met door te gaan spelen van Johan Pachelbel, een Zuid-Duitse componist die leefde van 1653 tot 1706, Toccata in C groot.

over het koraal. Kom tot Schöpfer Heiliggeist, schreef Johann Pachelbel een koraalvoorspel. En vervolgens schoot hij een koraalvoorspel over Kom Heiliggeist, Herre God, een koraalvoorspel van Dietrich Buxtehude.

Het volgende koraalvoorspel is van Christian Heinrich Rieck. In de leden van 1770 tot 1846. Christus, du is mijn leven.

van Thomas Arlee, dat is een Engelse componist, die leefde van 1710 tot 1778, hoort u nu een gedeelte uit de concerto nummer 3.

L'archetto, introduction, en fuga van Simley Wesley, ook een Engels componist. Hij leerde van 1766 tot 1837, wordt nu eveneens gespeeld door Kees van Eersel op het Markussenorgel van de Grote Kerk in Goes.

Het volgende werk waar u nu naar kunt luisteren is van Samuel Sebastian Wesley. Een werk wat u zo dadelijk ook al gehoord hebt van deze componist, maar nu Andante in E klein.

En niet zo vaak gehoord werk is nu van Johannes Brahms. En deze Duitse componist van 1833 tot 1897 hoort u nu Prelude en Fuga in G klein.

En Kees van Eersel sluit zijn orgelbespeling op het Maakhoeser orgel in de grote Maria Magdalena kerk van Goes af door voor ons te gaan spelen de bekende sonate nummer 11 van Jozef Rijnberger. En hij leest van 1839 tot 1901. En deze sonate heeft de bekende delen agitato en dan komt het beroemde Cantilena, Intermezzo en Fuga. En hierbij sluiten we ons orgeluur van vanavond tevens af. Marco van Doren en ik wens u verder een fijne avond toe. En hopelijk tot volgende week, wanneer we weer starten met een heel nieuw programma.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 8 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. 6 verdachten die meehielpen met de voorbereidingen van de moord op advocaat Dirk Wiersum zijn ook in hoger beroep veroordeeld. Ze krijgen straffen tot ruim 11 jaar. Dat is hoger dan een eerdere uitspraak van de rechter en ook hoger dan de eis van het OM. Wiersum werd 7 jaar geleden gedood voor zijn huis in Amsterdam. Het is nog onbekend waarom een brug in de A28 vanmiddag plots werd afgesloten. Rijkswaterstaat besliste dat uit voorzorg en doet nog onderzoek. De Hardenbergenbrug bij Nijkerk blijft zeker tot woensdagmiddag dicht. Het verkeer moet omrijden. Verslaggever Nicole Lefever.
2: En ook voor het vrachtverkeer is het na het sluiten van de Merwedebrug weer een klap. Logistiek Nederland zegt dat dat 1 miljoen per dag gaat kosten. Want er gaan hier per dag 13.000 vrachtwagens over deze brug. En dat zal in ieder geval dus nog 2 maanden duren.
1: Het Openbaar Ministerie begint geen strafzaak tegen een agent die begin dit jaar een vrouw schopte op Utrecht Centraal. Volgens het OM was de schop terecht omdat de vrouw niet luisterde en zich verzette tegen haar aanhouding. Beelden van het incident werden veel gedeeld op sociale media. Na een judowedstrijd in Duitsland is een judoka mishandeld. Hij kreeg klappen van zijn tegenstander en brak onder meer zijn kaak. De man zou een overwinningsgebaar hebben gemaakt waar de ander bij stond. De judobond is geschrokken van het geweld.
3: We hebben judo-werte, ja, we zijn kampfsport, maar trotzdem met de Japanse achtergrond eben alles fairness. En solche argumenten staan bij ons zeer, zeer in vordergrond.
1: De Duitse politie is een onderzoek begonnen. Dan het weer, opklaringen, maar ook wolkenvelden. Vannacht meer bewolking bij 17 graden. Morgen bewolking, in het zuidoosten eerst ook wat zon, later regen. Het wordt ongeveer 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

Goedenavond, lieve mensen, van harte welkom bij het programma Van Aards tot Eeuwigheid. Een uurtje klassieke muziek. En we begonnen met de kanon van Pachelbel. Ik heb hem al vaker gedraaid. Ik krijg altijd positieve reacties op dit werk van Pachelbel. Vroeger was alles beter, wordt zo vaak gezegd. Vroeger was alles beter. Nou, dat is natuurlijk niet zo. Maar de muziek wel. En om daar eventjes bij stil te staan, dacht ik dat het leuk was om eens te kijken hoe het nou 60, 70 jaar geleden in de klas was. Vroeger was alles beter? Nee. Maar dat de schoolmeester op het harmonium speelde en daarbij zong, nou, dat komt niet zo vaak meer voor. Maar we gaan het toch, ik heb een leuke opname, we gaan het toch nog een keer beluisteren hoe dat toen was.

alles beter? Nou ja, als we tegenwoordig gaan solliciteren, dan is het vaak een e-mail met een kort cv of misschien wat langer. En een motivatie. In 1721 stuurde Bach een sollicitatie naar markgraaf Christian Lodewijk van Brandenburg-Schwedt. En dat was omdat hij op dat moment niet goed functioneerde in Keuten. Die sollicitatie bestond voor het grootste deel uit daarvoor speciaal geschreven Brandenburgse concerten. Dat is toch wat anders dan een mailtje met een motivatie en een cv.

mooi stuk wat we echt allemaal kennen. Het is van Händel en het komt uit zijn compositie Judas Maccabeus.

Vesper. Sommige mensen, voor sommige mensen heeft het geen geheimen. Andere mensen zullen hun wenkbrauwen fronsen. Ja, wat is eigenlijk een Vesper? Een Vesper is eigenlijk niet veel anders dan een avondgebed en vaak gewoon op muziek gezet. Sergei Rachmaninov kon dat als geen ander.

nocturne komt uit het Frans en staat voor nachtelijk. In de muziek staat het voor een muziekstuk dat de sfeer en de stilte van de nacht probeert te vangen. En een belangrijk kenmerk is dan een dromerige, lyrische melodie boven een rustig begeleidend akkoordenpatroon. Frédéric Chopin

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 9 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Hardenbergerbrug in de A28 bij Nijkerk is vanmiddag gesloten vanwege een probleem met de pijlers. Volgens Rijkswaterstaat is er zand en grind weggespoeld rond die pijlers en is de brug daardoor niet meer veilig. Het wegspoelen van zand en grind was eerder al geconstateerd en er stonden reparaties gepland. Bij een controle vanmiddag was de situatie volgens Rijkswaterstaat snel verslechterd. De A28 blijft dicht tot het herstelwerk af is. De Britse autoriteiten zijn een onderzoek begonnen naar deelnemers aan een anti-immigratieprotest vannacht in Portsmouth. Honderden demonstranten kwamen bij elkaar in de Britse kustplaats. U hoort correspondent Fleur Lansbach.
2: Deze demonstratie was best wel agressief. Dus het waren gemaskerde mannen die de weg gingen blokkeren. Daarbij raakten ook politieagenten gewond en zijn er politieauto's beschadigd.
1: De demonstranten probeerden te voorkomen dat migranten naar een opvangcentrum werden gebracht. In Nepal is een dag van nationale rouw gehouden voor de slachtoffers van de grote overstroming van 2 weken geleden. Vlaggen hingen half stok en er zijn kaarsjes aangestoken. Bij de ramp vielen zeker 1300 doden en er zijn nog zo'n 5000 mensen vermist. In de Servische hoofdstad Belgrado hebben duizenden mensen de uitvaart bijgewoond van de veroordeelde oorlogsmisdadiger Ratko Mladic. Veel Serviërs zien Mladic als een held. Volgens de regering was het geen staatsbegrafenis. Correspondent Thijs Kettenis zag toch een groot eerbetoon.
3: Die werd geleid door de patriarch van de Servisch-Orthodoxe Kerk. Dat is de hoogste geestelijke van het land. Nou, dat is natuurlijk enorm eervol. En vervolgens werd hij begeleid door militairen in de kist naar zijn graf gebracht.
1: Dan het weer. Vannacht meer bewolking bij 17 graden. Morgen eerst bewolking, in het zuidoosten wat zon, later vanuit het westen regen. Daarvoor wordt het maximaal 24 graden. Tijdens de regen 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 10 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De politie heeft de stem laten horen van de verdachte van de grote Odido-hack. In opsporing verzocht werd een opname afgespeeld van een telefoongesprek. De verdachte zou zich begin dit jaar hebben voorgedaan als een medewerker van het telecombedrijf. En zo kreeg hij toegang tot interne systemen. Bij de hack kwamen gegevens van miljoenen klanten op straat te liggen. De politie riep de beller al eerder op om zich te melden, maar dat gebeurde niet. 6 verdachten die meehielpen aan de voorbereidingen van de moord op advocaat Dirk Wiersum zijn ook in hoger beroep veroordeeld. Ze krijgen straffen tot ruim 11 jaar. Dat is hoger dan een eerdere uitspraak van de rechter en ook hij is hoger dan de eis van het Openbaar Ministerie. Wiersum werd 7 jaar geleden gedood voor zijn huis in Amsterdam. De veiligheid van de Hardenbergerbrug in de A28 is niet te garanderen, dat zegt Rijkswaterstaat. De brug bij Nijkerk blijft dicht tot die hersteld is. Verkeer moet omrijden en dat veroorzaakt extra kosten voor transportbedrijven, zegt Transport en Logistiek Nederland.
2: Het zijn 13.000 vrachtauto's, die moeten gemiddeld een uur wachten of omrijden. Een vrachtauto kost 80 euro per uur, dus reken maar uit, dat is ongeveer 1 miljoen kosten per dag die we krijgen.
1: Volgens Rijkswaterstaat is er zand en grind weggespoeld rond de pijlers en is de brug daardoor niet meer veilig. De A28 blijft dicht tot de brug gerepareerd is. Het OM begint geen strafzaak tegen de agent die begin dit jaar een vrouw schopte op Utrecht Centraal. Volgens het OM was de schop terecht, omdat de vrouw niet luisterde en zich verzette tegen haar aanhouding. Dan het weer, steeds meer bewolking. Vannacht is het ongeveer 17 graden. Morgen in het zuidoosten is nog wat zon. In de rest van het land bewolkt. In de middag gaat het regenen en dan is het ongeveer 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

Rotterdam, of in Den Haag, of in Carré. Dan zei hij graag zo langs zijn neus weg tegen mensen dat hij mijn vader was, de vader van André. Gelukkig heeft hij dat nog jaren kunnen zeggen. En dat is iets waar ik bijzonder blij om ben. Want op de dag, ik zal het nooit vergeten, dat ik hem verloor.

0: digitaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijd zijn van 11 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk kan pas weer open als hij gerepareerd is. Volgens Rijkswaterstaat is de veiligheid niet meer te garanderen, nu zand en grind rond de pijler sneller is weggespoeld dan gedacht. De snelweg blijft voorlopig dicht. Rijkswaterstaat en de gemeente Nijkerk kunnen nog niet zeggen wanneer de brug gerepareerd wordt. De politie heeft de stem laten horen van de verdachte van de grote Odido-hack. In het programma Opsporing Verzocht werd een opname van een telefoongesprek afgespeeld. De verdachte zou zich begin dit jaar hebben voorgedaan als een medewerker van het telecombedrijf. Zo kreeg hij toegang tot interne systemen. Bij de hack kwamen gegevens van miljoenen klanten op straat te liggen. De politie riep de beller al eerder op om zich te melden, maar dat gebeurde niet. De Eiffeltoren in Parijs was vandaag de hele dag dicht vanwege een staking. Personeel is het er niet mee eens dat zaterdag het vrouwelijk personeel is weggestuurd. Volgens Franse media gebeurde dat vanwege een bezoek van een hindoeïstische geloofsgemeenschap. Het vrouwelijke personeel kreeg het verzoek om zich onzichtbaar te maken, terwijl de mannen de groep mochten begeleiden. De beheerder van de Eiffeltoren heeft inmiddels toegegeven dat hij een verkeerde beslissing had genomen. Het is niet bekend of de toren morgen weer te bezoeken is. Voetbalclub Cambuur laat toch weer uitsupporters toe in het eigen stadion. Dat betekent dat fans van NEC zaterdag welkom zijn in Leeuwarden. Cambuur besloot na de ongeregeldheden in de thuiswedstrijd tegen Feyenoord 2 weken geleden om uitfans te weren. Daar waren supporters van FC Twente de dupe van. Cambuur zegt maatregelen te nemen. Zo zijn er netten gehangen voor het uitvak in het stadion. Het weer. In een groot deel van het land is het bewolkt. Het koelt af tot een graad of 17 vannacht. En ook morgen is het op de meeste plekken bewolkt. En in de middag volgt dan regen. Voor de buien uit is het nog een graad of 20. Maar in de regen kan het afkoelen tot een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.

0: ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdsein van 12 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De politie heeft de stem laten horen van de verdachte van de grote Odido-hack. In opsporing verzocht werd een opname van een telefoongesprek afgespeeld. De verdachte zou zich begin dit jaar hebben voorgedaan als een medewerker van het telecombedrijf. Zo kreeg hij toegang tot de interne systemen. De politie hoopt nu dat iemand de stem van de hacker herkent. De Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk is vanmiddag gesloten vanwege een probleem met de pijlers. Volgens Rijkswaterstaat is er zand en grind weggespoeld rond de pijlers en is de brug daardoor niet meer veilig. Het wegspoelen was al eerder geconstateerd en er stonden reparaties gepland. Bij een controle vanmiddag was de situatie volgens Rijkswaterstaat snel verslechterd. Het is nog niet duidelijk wanneer de brug gerepareerd wordt. Tot die tijd blijft de A28 afgesloten. De Eiffeltoren was vandaag de hele dag dicht vanwege een staking. Personeel is het er niet mee eens dat zaterdag het vrouwelijk personeel is weggestuurd. Volgens Franse media gebeurde dat vanwege een bezoek van een hindoeïstische geloofsgemeenschap. Het vrouwelijke personeel kreeg het verzoek om zich onzichtbaar te maken, terwijl de mannen de groep mochten begeleiden. De beheerder van de Eiffeltoren heeft inmiddels toegegeven dat hij een verkeerde beslissing had genomen. Voetbalclub Cambuur laat toch weer uitsupporters toe in het eigen stadion. Dat betekent dat fans van NEC zaterdag welkom zijn in Leeuwarden. Cambuur besloot na de ongeregeldheden in de thuiswedstrijd tegen Feyenoord 2 weken geleden om uitfans te weren. Inmiddels zijn er maatregelen genomen, zo zijn er netten gehangen voor het uitvak. Het weer. In een groot deel van het land is het bewolkt. Het koelt af tot 17 graden. Ook morgen is het op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 1 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De 5 mensen die in Miami omkwamen nadat een vliegtuig was doorgeschoten op de landingsbaan zaten in 2 voertuigen op de grond. Het gaat om inzittenden van een busje van een schoonmaakbedrijf en van een SUV, hebben de Amerikaanse autoriteiten bekendgemaakt. Nog eens 3 mensen raakten zwaar gewond en 2 mensen zijn met lichte verwondingen in het ziekenhuis opgenomen. Het ongeluk gebeurde zondag. Een toestel van webwinkel Amazon reed door onbekende oorzaak van de landingsbaan af en raakte de 2 voertuigen. De 2 piloten hebben de crash overleefd. 2 matrozen hebben een taakstraf gekregen omdat een van hen seks had met een collega militair en de ander meekeek en filmde. Een van de matrozen had seks met een vrouwelijke collega in de machinekamer van een marineschip in Den Helder. Hij had haar verzekerd dat niemand hen zou kunnen zien, maar in werkelijkheid keek de andere matroos mee via een bewakingscamera, samen met zo'n 10 tot 15 anderen. Omdat hij de beelden daarmee openbaar maakte, kreeg hij een taakstraf van 160 uur. De matroos die seks had, kreeg een taakstraf van 140 uur. De politie heeft de stem laten horen van de verdachte van de grote Odido-hack. In opsporing verzocht werd een opname van een telefoongesprek afgespeeld. De verdachte zou zich begin dit jaar hebben voorgedaan als een medewerker van het telecombedrijf. Zo kreeg hij toegang tot interne systemen en maakte de gegevens buit van meer dan 6 miljoen klanten. De politie hoopt nu dat iemand de stem van de hacker herkent. De Hardenberger brug in de A28 bij Nijkerk is vanmiddag gesloten vanwege een probleem met de pijlers. Volgens Rijkswaterstaat is er zand en grind weggespoeld rond de pijlers en is de brug daardoor niet meer veilig. Het is nog niet duidelijk wanneer de brug gerepareerd wordt. Tot die tijd blijft de A28 afgesloten. Het weer. In een groot deel van het land is het bewolkt. Het koelt af tot 17 graden. Ook morgen is het op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20. Maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijdzijn van 2 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De hoogste aanklager van Oekraïne is opgestapt naar aanleiding van een corruptieonderzoek. Medewerkers van procureur-generaal Kravchenko zouden zich voor tienduizenden euro's hebben laten omkopen om malafide callcenters te beschermen. Vorige week werden kantoren van Kravchenko en enkele belangrijke medewerkers doorzocht. Kravchenko ontkent iedere betrokkenheid bij de fraude. Enkele uren voordat hij zijn ontslag aankondigde, had hij nog tegen Oekraïnse journalisten gezegd dat hij niet zou opstappen. Twee matrozen hebben een taakstraf gekregen omdat een van hen seks had met een collega-militair en de ander meekeek en filmde. Een van de matrozen had seks met een vrouwelijke collega in de machinekamer van een marineschip in Den Helder. Hij had haar verzekerd dat niemand hen zou kunnen zien, maar in werkelijkheid keek de andere matroos mee via een bewakingscamera, samen met zo'n 10 tot 15 anderen. Omdat hij de beelden daarmee openbaar maakte, kreeg hij een taakstraf van 160 uur. De matroos die seks had, kreeg een taakstraf van 140 uur. De 5 mensen die in Miami omkwamen nadat een vliegtuig was doorgeschoten op de landingsbaan, zaten in 2 voertuigen op de grond. Het gaat om inzittenden van een busje van een schoonmaakbedrijf en van een SUV, hebben de Amerikaanse autoriteiten bekendgemaakt. Nog eens 3 mensen raakten zwaar gewond en 2 mensen zijn met lichte verwondingen in het ziekenhuis opgenomen. Het ongeluk gebeurde zondag. Een toestel van webwinkel Amazon reed door onbekende oorzaak van de landingsbaan af en raakte de 2 voertuigen. De 2 piloten hebben de crash overleefd. Het weer. In een groot deel van het land is het bewolkt. Het koelt af tot 17 graden. Ook morgen is het op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.